0: Het weer vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstratie begon met een lichtjestocht en verliep lang relatief rustig. Wel werd er tijdens het protest vuurwerk afgestoken. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En de poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar diezelfde rol in Irak. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Het weer op een enkele bui na is het droog. Het is 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En de poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een patrouillevliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De Amerikaanse acteur John Travolta is op het filmfestival van Cannes verrast met een erepalm voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. De acteur is momenteel op het filmfestival voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer op een enkele bui na is het droog. Het is 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

long.

pas déjà.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Zij kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In de video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen. Dat had volgens hem anders gemoeten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS-journaal.

0: geweest en wie is daar? Wie klopt er op de deur? Ja. Hallo?
1: Ik ben het, Jan Rietman.
0: Echt waar? Is het Jan Rietkant?
1: Ja.
0: Nou, wat kom je doen, joh?
1: Ik kom 4 uurtjes radio maken.
0: Nou, zou je dat wel doen? Is dat niet ontzettend onverstandig, Jan?
1: Nee, dat is juist heel erg gezellig, Obio.
0: Oh ja. Als ik er maar geen last van heb, weet je wat een gezeur allemaal.
1: Nee, daar heb je geen last van. Zeg, heb jij toevallig een haan bij je?
0: Hallo? Dan moet je mij niet vragen, Rietkant.
1: Hey. Dat is om iedereen wakker te maken.

Goedemorgen, het is zaterdag, het is 16 mei. En we gaan beginnen aan 4 uur lang Wekker Wakker Weekend van Max op NPO Radio 5. Heel veel evergreens daar dus. En gisteren was het de internationale dag van het gezin. En de internationale dag tegen zwangerschapsmisselijkheid. Ja, je zult het maar hebben. En vandaag, dat klinkt al een stuk beter, is het wereld...

That's whiskey in the jar. Nou, een lekker thuistip om daarmee te beginnen. 6:07, whiskietje erbij. Kan niet mis, Frans in de studio die naar het weer kijkt. En gisteren was het de dag dat Mickey Mouse voor het eerst zijn opwachting maakte in de tekenfilm Plane Crazy. Dat was in 1928. En in 2007 overleed Theo Ordeman. Hij was een regisseur, producent van televisieprogramma's en deed het Songfestival. Hij is eigenlijk de bedenker geweest van de filmpjes die de artiesten introduceerden. En het decor van Roland de Groot, de broer van Boudewijn, was het eerste decor wat bewoog. En vanavond beweegde van alles in Wenen. En voor Nederland bewoog het bijna, want werd nummer 2 de Common Linens. En Calm After the Storm.

Ja, Elvis. Oh, Sole Mio heette het eigenlijk officieel. En dat werd It's Now or Never. En dit is een bijzondere. Al een tijdje geleden opgenomen hoor. Maar het komt op het nieuwe album van de Rolling Stones. En moet je nagaan, Presley uit 1960. En deze dan uit 2026. In the Stars, de Rolling Stones.

Denk je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest? Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring die niet in woorden is te vatten.

0: Bijzondere tekst, Rob de Nijs en een beetje meer. Ja, die dingen gebeuren.
1: De Wekker Wakker Weekend Soundtrack.
0: Gaan we vandaag voor terug naar 1962. Toen kwam de film The Longest Day en gaat over de landing in Normandië, Tweede Wereldoorlog. Verfilming van een boek van Cornelius Ryan. En die kreeg $175.000 voor de filmrechten. Maar de film die redde 20th Century Fox van het faillissement, want was een groot succes. Mede dankzij Richard Todd, Robert Mitchum, John Wayne en Paul Anka, die een rol speelde in de film en die ook nog een titelsong had. The Longest Day. Paul Anka als zanger en als soldaat.

0: lekker wakker weekend ontbijtplaat.
1: Ja, na Rasputin van Boney M zijn we toe om eens door de kranten en de social media te kijken. Veel achtergrondnieuws over al het gedoe rond de AZC's in Nederland. En natuurlijk de commentaren op het bezoek van Trump aan China. En de Giro d'Italia gaat de tweede week in. Vandaag is het de internationale dag van het licht. Zou het daarom vanmorgen al zo vroeg licht zijn? Want het was de eerste keer dat ik naar de studio reed en denk, hé, het is eigenlijk licht. En in 1929 was er een première. Dan was er de eerste uitreiking van de Oscars in Hollywood.

beetje nagaan. Hooray voor Hollywood, voor al die grote filmsterren. En ik wil ook wel mijn petje afnemen. In het jaar 1966, toen brachten de Beach Boys het album Pet Sounds uit. En Bob Dylan, die bracht Blond on Blond uit. En dit is zo typisch Dylan. Just Like a Woman.

0: dat is bijzonder, hè? The Police uit de jaren 80. En Spirits in the Material World is eigenlijk een beetje een breekpunt voor de Police geweest, denk ik. Want Sting begon echt zijn zin door te drijven. Wilde wat meer ingewikkelder liedjes maken. En de rest dachten we moeten gewoon iets scoren, joh. We moeten niet gaan zitten piepen en moeilijk gaan doen. Maar ja, Sting kreeg later wel gelijk. Want maakte de ene mooie plaat na de andere. Dus dit vond ik wel eens leuk om te laten horen.
1: De plaat van je leven.
0: En als jij wat leuk vindt om te laten horen, dan staan wij daar open voor. Via de NPO Luisterapp. Die zie ik hier voor mijn neus verschijnen. Dus als je een lievelingsplaat hebt, of een plaat van je leven waarmee je iets mee hebt gemaakt, waarvan je zegt, daar hoort die plaat bij. En die wil ik heel graag horen, want ik wil dat moment nog wel eens heel diep en stilletjes in mij nog eens een keer beleven. Zet dan de titel van die plaat en waarom op de NPO Luisterapp bij de afdeling NPO Radio 5. En wie weet win je wel de Wekkerwakker Weekend Muismat en gaan we de plaat draaien.

0: Altijd een gezellige plaat gevonden. Roger Glover en Guests en Love Is All.
1: De Wekker Wakker Weekend Wall of Fame.
0: Ja, Leendert stuurde vorige week een appje. En die zag ik en ik dacht van, ja, daar heb je wel gelijk in. Hij zegt, ik wil wel eens Dave Mason in Wekker Wakker Weekend horen. En Dave Mason werd, ondanks allerlei andere bandjes waar hij in zat... eigenlijk heel erg bekend, omdat hij een van de oprichters was van Traffic. Een bandje met een paar hele grote mensen erin. Chris Wood en bijvoorbeeld Jim Capaldi en Steve Winwood. En daardoor werd Dave Mason opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Maar maakte zelf ook heel veel liedjes en platen.

Just Disagree, Dave Mason. 19 april van dit jaar overleed hij op 79-jarige leeftijd. En deed ook nog allerlei dingen met de Jimi Hendrix Experience. Onder andere het liedje All Along the Watchtower. Daar had hij ook wel het een en het ander mee te maken. Dat zijn van die artiesten die soms vergeten worden. En dat mag nooit gebeuren. Hey!

te zoeken, hoor. Dave Mason, geweldig artiest. Helaas niet meer onder ons, maar dankzij Leendert kunnen we ervan genieten. Dit is Buddy Holly's Crying Wedding Hoping.

Mikey McIntyre en Bandit. Ja, aan het eind zijn we gekomen van het eerste uur van Wekker Wakker Weekend. En ik heb wel een goed plan voor dit weekend.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
3: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
8: Creon Kozijnen.
6: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
9: Steen. Evenhout. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Wij zijn Medipoint.
12: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
13: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
12: En voor de aangepaste fiets van Maria.
14: En zo kan ik er weer op uit.
12: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
11: Medipoint.
12: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
11: Medipoint.
12: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
17: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis, installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
20: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
21: 7:00, Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben gehad voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij een synagoge in Rotterdam, de Joodse school in Amsterdam en een poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen een asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig, op het afsteken van wat vuurwerk na. Maar rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in. En toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. De Omgevingsdienst wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar verder. De afgelopen dagen is er al uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is nog niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is, om daar medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en wat buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
4: Wekker Bakker Weekend. Jan Rietman.

0: minuten over 7. Hartelijk welkom bij het tweede uur van Wekker Wakker Weekend van Max op NPO Radio 5. Lekker bezig zijn met muziek. Tot 10 uur doen we dat. En dan komt Felix Meurders, daarna Angela. Dus je kunt gewoon bij ons blijven. Van de week heb ik me door de twee halve finales van het Songfestival gevochten. Dat was een hele zit, moet ik zeggen. En ja, een hoop gekkigheid zit er toch wel in. En ik heb wel een idee wie de kanshebbers zijn. Ga ik het verder in de uitzending nog wel eens over hebben. Maar eerst dit maar.
1: De Nederpopsong van de dag.
0: Joost Kooijmans en de Golden Earrings en Please Go.

0: Uit de discotijd, hè. Heel veel levens begonnen toen langzaam maar zeker te beseffen waar ze allemaal mee bezig waren.
1: De schijf van NPO Radio 5.
2: One side of me is warm and quiet.

0: Een echte superband uit de jaren 80. Toto en Rosanna.
1: De oude bekende.
0: Werd geboren in Chicago. En overleed in Las Vegas alweer heel wat jaren geleden. Verhuisde naar L.A. om te gaan proberen hits te scoren. En bij de debuutsingle lukte dat meteen. En die debuutsingle was Hurt. Ik heb het over Timmy Euro. En in 1981 kwam ze naar Nederland voor een televisieoptreden rond de platentiendaagse. En daar deed ze het nummer weer. En het kwam zomaar weer de hitparade in. En zelfs de top 5 van de top 40. En ze ging vervolgens in Nederland een tijdje wonen, want ze vond dat wel wat. En toen ging het weer wat minder met de carrière. Verhuisde ze terug naar Amerika en ging verder met de dingen die ze graag deed. Timmy Euro en haar wereldhit Hurt.
2: Oh.

0: plaatsgevonden altijd. When you're in love with a beautiful woman. Dr. Hoek.
1: Is een oorstentaat voor de Vlaamse klassieker, hè, man?
0: Ja,
2: de Vlaamse klassieker.
0: Dat denk ik ook. En omdat het Songfestival bezig is, maar eens naar België gegaan. Die wonnen maar één keer. En dat werd gedaan door Sandra Kim. Sandra Caldarone. En dat was in 1986. En ze zitten nu wel in de finale, moet ik zeggen. En ik heb het eens bekeken. Het zijn allemaal een beetje rare liedjes. Maar ik heb er vier waarvan ik denk, die maken toch wel kans. Al zijn het soms rare liedjes. Noorwegen bijvoorbeeld, Denemarken, Cyprus en zeker Australië. Wat is dat ongelooflijk goed gezongen. Sandra Kim met haar songfestivalliedje. J'aime la vie. Ja, toen kon je nog met zo'n liedje songfestival winnen. Tegenwoordig moet je hele rare hoedjes opzetten en andere gekke dingen doen. Maar dit was gewoon...

Al zijn het soms rare liedjes. Noorwegen bijvoorbeeld, Denemarken, Cyprus en zeker Australië. Wat is dat ongelooflijk goed gezongen. Sandra Kim met haar songfestivalliedje. J'aime la vie. Ja, toen kon je nog met zo'n liedje songfestival winnen. Tegenwoordig moet je hele rare hoedjes opzetten en andere gekke dingen doen. Maar dit was gewoon een

Evergreen uit 1977. Dat was een mooie, hè? Vond ik wel. Even kijken. Heb je zelf ook zo'n favoriet, zo'n evergreen, waar je een mooie herinnering aan hebt? Laat het me weten via de NPO Luister-app. Zet de titel erop en waarom je het zo'n mooie plaat, een onvergetelijke plaat vindt. En als je uitgekozen wordt, dan win je de Wekker Wakker Weekend muismat. Je mag hem ook als placemat gebruiken. Maar het is wel een leuk ding. We zijn vooral benieuwd naar je lievelingsplaat. Een plaat die altijd bij je is. In je hart, in je hoofd, in je ziel. Jan Smit, bij de Max Ledendagen steeds te zien. En dat zijn mooie optredens. Geloof.

0: De schatkamer van...
1: Ja, de schatkamer van de man die speelde als sessiemuzikant met heel veel bands, waaronder Captain Beefheart's Magic Band. Hij maakte de filmmuziek voor de film Paris, Texas van Wim Wenders. En speelde ook met de Rolling Stones. En scoorde zelf iets, Ry Cooder.

Little Sister van Ry Cooder. En hij maakte met veel mensen platen, vertelde ik je net. En het voordeel daarvan is dat je dan ook heel veel mensen in de studio ontmoet. En soms zijn dat mensen die zo verschrikkelijk goed spelen en die soms zo weinig kansen krijgen. En dan kan een bekende zoals Ry Cooder heel erg behulpzaam zijn om zo'n carrière nog wat licht te geven. En meer licht. Flaco Jiménez is er zo een. En die speelt vreselijk goed op accordeon, bandiola's en al dat soort instrumenten.

Zeker van Benny King, Stand By Me, in de uitvoering van Ry Cooder. En werd vooral bekend eigenlijk door zijn, slidewerk op die gitaar. Dan leg je je gitaar plat op je knieën en met een stuk ijzer maak je dan geweldig mooie muziek. En dat deed hij samen met Flaco Jiménez, die wereldbekendheid gaf. Een mooi voorbeeld daarvan is hun versie van de grote hit van Jim Reeves, He'll Have to Go.

0: Nederland op.
1: Jans, muziekarchief.
0: Ja, als je piano speelt, dan ga je natuurlijk naar collega's luisteren. En naar vooral liedjes waar alleen zeg maar zo'n beetje de piano de boventoon voert. En dat deed ik ook toen ik daar aan begon. En toen kwam ik een keer Sounds Orchestral tegen. En dat vond ik een geweldig liedje. Cast Your Fate to the Wind. En ik me oefende thuis om dat na te kunnen spelen. En op een gegeven moment lukte dat. En dan was je zo trots als een pauw. Dat was hartstikke mooi. Wil je weten hoe dat klinkt? Nou, dat is dit. Want dan hoor je niet zo vaak meer. Dat is mooi hoor. Echt.

mooi thema is dat, hè? Cast Your Fate to the Wind Sounds Orchestral. Brengt ons aan het eind van het tweede uur alweer van Bekkenbakken Weekend van Max op NPO Radio 5. Elke zaterdagochtend van 6 uur 's morgens tot 10 uur. En we hebben nog veel mooie dingen voor je in petto. Maar dadelijk eerst maar eens gaan luisteren wat er om ons heen in de wereld allemaal gebeurt. En dat is niet niks. Dus dat is wel de moeite waard. En ga daar met een echte evergreen naartoe. Twee keer een hit in 1969 en in 1975. Ik heb het over David Bowie en Space Oddity. Dat is mooi, hè? Als je daar echt indringend naar luistert, zeg maar zonder bijgeluiden, dan besef je hoe legendarisch deze evergreen is.

0: Evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Melle en Jens van het Woud zijn er, de schaatsbroers die samen 6 Olympische medailles mee naar huis brachten. We zijn thuis bij Chantal Jansen, altijd goed voor een pittige uitspraak.
3: Ik heb daar alleen maar gezeten, ik dacht jullie zijn knettergek.
2: En in Italië en in Amsterdam ontmoeten we de wereldberoemde pianist Ludovico Einaudi. Ivo op zondag, morgen Avrotros, NPO 1.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Bezoek nu Beauty of the Beast, dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazelle.
11: Oh, oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
12: Oh, nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
13: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
16: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: 8 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich gisteravond bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van wat vuurwerk na. Maar rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in en toen zorgde een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. Bijna 60 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie, waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijke vervuilde locaties de komende jaren fors zal toenemen. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen ook dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. Een Irakees die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije, op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer de opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam, in een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen. Dat hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon, en Hezbollah voert ook nog altijd aanvallen uit op Israël. Het weer: vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
18: Wekker Bakker Weekend. Jan Rietman.

0: De tijd vliegt als het gezellig is, hè. Het is alweer de derde uur van Wekker Wakker Weekend van Max hier op NPO Radio 5. Met de beste evergreens. En we hebben er nog een heleboel voor je klaarstaan, hè.
1: Het Wekker Wakker Weekend Superfan Alarm.
0: Ja, ik heb een moeilijke keus voor je vandaag. Ga ik dadelijk een plaat draaien van de Everly Brothers of eentje van Roy Orbison? Ik wil het eens proberen. Ik weet dat het moeilijk is, maar doe je best. De Everly Brothers of Roy Orbison. Wat ga ik draaien in het superfan-alarm? Terwijl ik een diepe buiging maak voor een Duitse slagerzanger. Maar had wel een heel mooi liedje. Oh. Ik weet nog dat Ron Brandstede, die zou volgende week jarig zijn, dit een van de mooiste vond. Bernd Klug.

0: 1973, Bernd Kluver, de jongen met de mondharmonica.
1: Het wekker wakker weekendgevoel van dit weekend.
0: Ja, als we naar dit weekend kijken, morgen, maar dan in 1920... landde het eerste verkeersvliegtuig op Schiphol. Moet je nagaan. En in 1846 vroeg Adolf Sax octrooi aan op de saxofoon. En dat bracht ons veel moois, hè, zoals deze Billy Vaughan.

0: Maar goed dat hij hem uitgevonden heeft. Het is ook wel een mooie inleiding om naar Frans te gaan. Want die is de hele ochtend al druk bezig met te kijken wat ons letterlijk en figuurlijk boven het hoofd hangt. Frans, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Jongen. Ik was even buiten, maar het is nog niet heel erg warm, hoor.
1: Nee, het valt een beetje tegen nog.
0: Ja, temperaturen zijn volgens mij, als ik in jouw schoenen mag gaan staan, ver onder het normale.
1: Ja, absoluut.
0: Zie je?
1: Ja. Het is echt een zure appelweerbericht, noem ik het altijd maar even. We moeten eerst even door die zure appel heen. Maar op termijn, oh heerlijk. Maar eerst nog een ronduit wisselvallig weekend met een mix van zon en buien. Magere temperaturen dus voor midden mei. Maar vanaf morgen gaat de temperatuur al een klein beetje omhoog. Het vooruitzicht voor volgende week is heel gunstig. Om nog maar te zwijgen over volgend weekend.
0: Oh.
1: Ja, dat is een cliffhanger, hè? Eerst even het weer van vandaag dan doen. We hebben te maken met een laag drukgebied. En dat zorgt voor koele en vochtige lucht. Dat heb je ervaren. Nog steeds regelmatig regen. Lokale klap onweer. Onprettige noordwestenwind. Gewoon niet lekker. Vanochtend zien we geregeld de zon. Maar toch ook weer wat buien. Er is een zwakke tot matige in het Waddengebied nu en dan vrij krachtige westenwind. En ook vanmiddag schijnt geregeld de zon. Maar vooral landinwaarts ontstaan toch weer buien. Later vanmiddag dan wordt het vanuit het westen geleidelijk droger. En daar gaat ook wat vaker en langer de zon schijnen.
0: Oké.
1: Matige zuidwestenwind. 12, 13 graden. Lokaal misschien 14. Maar dan moet je het wel echt uitpersen, hoor. Vanavond en vannacht opklaringen. En op de meeste plaatsen droog. Vooral het westen maakt kans op regen vanavond. Een fris nachtje krijgen we. In het noordoosten 2 graden. En in het zuidwesten een graad of 9. Morgen dan draait de wind naar zuid tot zuidwest. En beginnen we met veel bewolking, buiige regen. Vooral in het westen is het grijs en nat. Maar de temperatuur gaat wel weer een tikkie omhoog. Morgenmiddag half tot zwaar bewolkt met nog steeds buien. Vooral landinwaarts een kleine kans op onweer. In de loop van morgenmiddag dan breekt de zon vaker door. Het wordt 12 tot 16 graden. Morgenavond wordt het vanuit het zuidwesten uit droog. Klaart het op. Eerst dan wel wat buien, maar in de loop van de avond droog. Maandag, daar zijn we nog niet helemaal van die wisselvalligheid af. Want ook dan zijn er nog geregeld buien. Tussendoor
0: ik zou hier gauw doorheen gaan.
1: Ja, ik spoel even door. Ja. Tussendoor maandag nog wel af en toe wat zon. Er staat een meest matige zuidwestenwind, 14 tot 17 graden. Dinsdag, dan trekt er vanuit het westen een regenstoring over. Maar en zie je ook af en toe wel de zon tussendoor, hoor. Temperatuur gaat dan naar normale waardes.
0: Ah.
1: Die 17 tot 19 graden.
0: Ik ga weer opletten.
1: Ja, let op, hè. Want midden komende week wordt het steeds wat warmer en zonniger. En dat komt door een hoge drukgebied boven Frankrijk. Dat zorgt voor een droge en warmere luchtsoort deze kant uit. Woensdag landinwaarts al een aangename 20, 21 graden.
0: Gaat door.
1: Donderdag en vrijdag komen we uit tussen de 20 tot 25 graden.
0: Gaat door.
1: We zien de neerslagkansen afnemen dan. De zon zien we vaker en ook langer schijnen. De zonkracht gaat wel trouwens naar UV-index 6 in die periode. Dus goed insmeren. En als we dan heel voorzichtig nog ietsje verder vooruit kijken, dan komt die uitkomst van die cliffhanger. Dan zien we dat het volgend weekend, dat is het Pinksterweekend, landinwaarts zomerwarm wordt met 25, misschien wel 28 graden.
0: Oei.
1: Flink wat zon, het blijft droog. Maar ja, kortom, eerst dus nog buien en een koel. Later in de week duidelijk zachter, droger en zonniger.
0: Kijk, nou, nu kan ik die dagen met een beetje regen wel aan. Nu
1: ja,
0: ik weet
1: eventjes.
0: Dat het 28, 29 graden wordt met Pinksteren.
1: Ja.
0: Het zal druk worden in de tuincentra en dat soort dingen. Want de plantjes moeten de tuin in, hè?
1: Het is weer zover. Ja, hij is heilig, het zijn voorbij.
0: Ja, en de zonnebloemen ook, die gaan dan groeien. Frans, bedankt. Vanavond gaan we met z'n allen het Eurovisie Songfestival kijken of niet kijken. En morgen in 2012 is het de sterfdag van Donna Summer. Amerikaanse zangeres die toch wel heel...

0: Niet meer bang. Hanna May en Bluff.
1: Het gevoel van de Evergreen Top 1000.
0: Ja, de man die werd geboren in Engeland en die voor Roger Daltrey, Giving It All Away, schreef. Roger Daltrey, je weet wel, de zanger van The Who. Maar Adam Faith ontdekte hem en zei van, je moet zelf gaan zingen en je eigen liedjes doen. En dat ging hij doen. Leo Sayer, non-stop met You Make Me Feel Like Dancing, waarvoor hij een Grammy kreeg. En het hele mooie More Than I Can Say. De helden van de Evergreen Top 1000.

0: topartiest Leo Sayer in de helden van de Evergreen Top 1000. Ja, dat zijn de echte.
1: Het Wekker Wakker Weekend Superfan-alarm.
0: Ja, ik had je voor een moeilijke keus gezet. De Everly Brothers of Roy Orbison. Wat zou ik moeten draaien? Nou, Big O heeft gewonnen, Roy Orbison. En het scheelde niet veel. Aan de telefoon heb ik Ingrid Viveen. Ingrid, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jan.
0: Waar kom je vandaan?
2: Ik woon nu in Voorburg, maar 17 jaar in de Achterhoek gewoond.
0: Oh.
2: Ja, en daar willen we nog heel graag naar terug.
0: Oh ja?
2: Ja.
0: En waar zat je in de Achterhoek? Want ik ben er geboren in Doetinchem.
2: Ja, jij kent het. En we hebben in de Slangenburg gewoond, in Doetinchem.
0: Ja.
2: En de laatste 7 jaar in Halle. Ja, dat ken je ook natuurlijk, hè?
0: Ja, natuurlijk. De Radstaken, de Heelweg, alles.
2: Ja.
0: Je zat in een koor, hè, Kikan?
2: Ja, daar zit ik nog steeds. Ik ga één in de 2 weken terug om te zingen.
0: Oh, wat leuk.
2: Ja, het is echt superleuk.
0: Ja, en het is daar mooi ook, joh. En rustig. Ja. Dus daar heb je wat aan. Jij koos voor Roy Orbison.
2: Klopt. Ja, ik vond het heel lastig. Dat zei hij zelf ook al.
0: Ja, dat is het.
2: Het is allebei heel goed. Maar Roy is dan net weer even ietsje mooier, ietsje leuker. En ook hele mooie liedjes.
0: Ja, nou, ik moet je zeggen, ik was ooit in de studio in Nashville, Tennessee, waar de gouden platen van Roy Orbison en de Everly Brothers broederlijk naast elkaar hangen. En dat is een mooi gezicht. Ik ga voor jou de Indian Wedding draaien van Roy Orbison. En ik hoop dat je gauw terug mag naar de mooie Achterhoek.
2: Dat hoop ik ook. En Jan, mag ik nog even wat vragen?
0: Ja.
2: Want je gaat de Indian Wedding draaien, maar... Ik heb het een keer zitten koekeren en volgens mij is daar ook een opname van met Barry Kidd en de Caking Brothers.
0: Ja, dat zou kunnen.
2: Heel erg mooi ook.
0: Oké, ik ga dat eens opzoeken, maar we houden het nu even bij Big O, hè, bij Roy.
2: Is ook helemaal goed en heel hartelijk dank voor het bellen en ik wens je nog een superleuke uitzending.
0: Hartstikke bedankt en ik wens je een heel goed leven.
2: Dankjewel.
0: Dag.

altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO.

0: my man, Patricia Pai.
1: Country Roads.
0: Hoogste tijd voor Country Roads. En vorige week verzocht iemand om een heel mooi liedje van Toby Keith. Helaas niet meer onder ons. Hij werd geboren in Oklahoma, in Clinton. Dus nu is ik niet in Nashville, Tennessee. Maar nam er wel heel veel op.
2: We got winners. We got losers. Chain smokers and boozers. And we got yuppies. We got bikers. We've got

Toby Keith and I Love This Bar. Ja, daar komen al die mensen waar die over zingt bij elkaar. En die hebben daar dan een heleboel plezier. En 9 van de 10 keer speelt er ook een bandje. En dan kun je zeggen, country!

Weet wel hoe ze met woorden moeten spelen in die country muziek. Vind ik gewoon geweldig. Country comes to town. Toby Keith. En vorige week zette iemand op de app. Ik zou zo graag Don't Let the Old Man In willen horen van Toby Keith. Nou ja, de klant is koning bij ons in Wekker Wakker Weekend van Max. Dus dan gaan we dat doen. Want het is een hele mooie. Don't Let the Man In. Luister naar het verhaal wat Toby Keith je vertelt. We hebben net een lekker stukje Limburgse fly gekregen.

0: Toontje lager en zoveel te doen.
1: De plaat van je leven.
0: Ja, niet vergeten, een plaat die heel dicht bij je staat en die je nooit zult vergeten. En waar je iets mee hebt gemaakt, iets moois, iets emotioneels, iets liefs. Dat wil ik graag weten. Heb je zo'n plaat? Zet hem op de NPO Luister-app. En wie weet gaan we hem straks draaien en win je de Wekker Wakker Weekend muismat. Is de moeite waard? Creedence Clearwater Revival ook. Wat een band is dat, hè? Tom en John Fogerty waren het hart van de band. En John

eentje. Up Around the Band. Creedence Clearwater Revival. Breng ons aan het eind van het derde uur alweer van Wekker Wakker Weekend van Max op NPO Radio 5. We zitten dit met plezier te maken en zijn je dankbaar voor alle reacties en appjes die we binnenkrijgen. We hebben nog mooie muziek uitgezocht. Leuke muziek voor dadelijk, voor het vier uur. En eerst maar eens kijken wat er om ons heen in de wereld allemaal aan het gebeuren is. En dat is niet niks zoals we weten. En dan gaan we straks natuurlijk de pianobar in en gaan we een losvast live beleven. Maar eerst maar eens Lisa Stansfield met een hartstikke goeie.

0: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
3: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
2: En voor de aangepaste fiets van Maria.
4: En zo kan ik er weer op uit.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
15: Dynamisch.
14: Maar in de winter wil ik zekerheid.
16: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
17: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
18: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
19: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
20: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
21: 9 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood. Dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. De VS claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Daarnaast voerde het Amerikaanse leger eind vorig jaar luchtaanvallen uit op IS in Nigeria. Zeker 57 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie, waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijk vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. In Braschaat, net over de grens in België, is een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. 4 andere inzittenden raakten zwaar gewond. Alle inzittenden waren 16 of 17 jaar oud. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. In België kan een 17-jarige een voorlopig rijbewijs halen. Zij of hij mag dan alleen met een begeleider rijden, geen passagiers meenemen en in het weekend niet 's nachts rijden. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden en vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig, maar in de middag nog wat zon bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wekker, wakker, weekend. Jan Rietman.

het laatste uur voor deze zaterdag. Volgende week zijn we er weer om 6 uur. Maar we hebben nog een uurtje hele mooie dingen. Bijvoorbeeld Ray Charles. Met één van de mooie, vind ik. You Don't Know Me, Ray Charles.

0: Kapitein, deel 2. CD van jou, CD van mij, Agda en de Munnik.
1: De plaat van je leven.
0: Je laatste kans om je plaat van je leven op de NPO-luisterapp te zetten. Dan gaan we misschien straks draaien, als er een mooi verhaal bij is. Je kent ze wel, die lievelingsplaten die je hele leven al bij je zijn. En waar je soms aan denkt en meteen ook aan het moment waarop je ze hoorde denkt. En Wekkerwakker Weekend Muismat is jouw deel als je een leuke op de NPO-luisterapp zet. Zou doen. En dan is het de hoogste tijd om te gaan naar de helden van de rock'n'roll. Ze werd geboren in Maud, in Oklahoma, in 1937, moet je nagaan. En ze begon hits te scoren eind jaren 50. Ik heb het over Wanda Jackson. Ze pakte ook Long Tall Sally aan, die Little Richard heeft gedaan.

mooi, hè? Long Tall Sally in de uitvoering van Wanda Jackson. En ze was eigenlijk bezig met gospels en dat soort muziek en rockabilly. Totdat ze Elvis Presley tegenkwam. Dat kon in die tijd. En Elvis zei, waarom probeer je geen rock'n'roll? In 1958 was het raak, hoor, met de rock'n'roll. Let's have a party.

0: dat was 1958. Wanda Jackson en haar rock'n'roll opvattingen van Long Tall Sally and Have a Party. En, ze zong ook verjaardagsliedjes. Dat is wel mooi dat dat is, want dat komt mooi uit voor Liel en voor Alexis. Die waren allebei deze week jarig. Wanda Jackson zegt het namens ons. Ja, kom maar.
1: Help.

0: Het orgel en de stem van Steve Winwood en de Spencer Davis Group. Somebody help me.
1: Jongens, het is weer zover. Dus hou maar weer kussens tegen je oren. Want hier is weer Lost Boys Live.
2: Oh, gezellig. Ik zit er wat harder hoor. Ik zit er wat harder.
1: Zonzakken voor de deur. Liggen.
0: Lost Boys Live. En spreken heel vaak artiesten die nu heel groot zijn. En die zeggen, goh, dat vind ik nu jammer dat ik dat nooit mee heb gemaakt. Nou, misschien gaat dat binnenkort nog eens een keer mogelijk zijn. We zijn er druk mee bezig in ieder geval. Opletten.
2: Oh, oh.

Jouw avond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avond start op NPO Radio 5. De best evergreen.

David Cassidy had er ook een grote hit mee. How Can I Be Sure, The Young Rascals. Aha. De pianobar. Goedemorgen allemaal. Ja. Het is nog wel een beetje koud, hè? Ja.

0800 3000 555. Dat is het telefoonnummer wat je kunt bellen als je in de gaten hebt welke song ik nu op een vrij klassieke manier zal spelen. Anders herken je hem meteen. Misschien wel van de grootste band aller tijden. 0800 3000 555.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, je spreekt met Adem in de Zuid-A.
0: Goedemorgen. Wat ben je aan het spelen?
1: We are the champions van Queen.
0: Nee. Maar dan ook helemaal niet.
1: Oké, nou de volgende is.
0: Oké, dankjewel. De volgende, goedemorgen.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Met wie spreek ik?
1: Met Piet Koos.
0: Piet, wat was ik aan het spelen?
1: De Beatles.
0: Ja, yeah, dat klopt. I saw her standing there. John Lennon en McCartney speelden het en schreven het ook. Jij wint de wekkerwakker muismat en je hebt een kanarie op de achtergrond, hoor ik.
1: Gewichtig.
0: Oké, okay, Piet, veel plezier.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, man, dag.
1: Ja, doei.

0: dat Piet I Saw Her Standing There had geraaien van de Beatles.
1: De plaat van je leven.
0: Ja, dat is een bijzonder verhaal. Die liepen gisteren nog op Broadway in New York. En zijn nu op weg naar het vliegveld daar. En dan is het moeilijk bellen. Ik heb het over Paul de Bruin. Die wilde graag na zijn avonturen op Broadway George Benson horen. En dan nog het liefst live. Ja, dat kan natuurlijk, hè. De plaat van zijn leven is on Broadway. En gisteren liep hij on Broadway. Dan kan het aardig druk zijn. Maar wel veel moois te zien. En goede shows. Voor Piet, voor Paul, George Benson en on Broadway.
2: I saw

dit is een indrukwekkende plaat van Snelle en Laat het licht aan. Tijd voor some rock'n'roll. Je weet dat ik daarvan hou. En veel van onze luisteraars ook, hoor.

0: van de Beach Boys.
1: Zeg, Erika, duurt dit nog lang?
0: Nee.
1: Gaat dit nog heel lang duren?
0: Nee.
1: Zijn we nou eindelijk doorheen?
0: We zijn er doorheen. 4 uur lang Wekker Wakker Weekend van Max op NPO Radio 5. En we hebben het met veel liefde vandaag weer gemaakt. En we kregen met veel liefde heel veel reacties op de app terug. Als we kijken naar aanstaande maandag, dan is het precies 7 jaar geleden dat Duncan het Eurovisie Songfestival won. En vanavond is er een nieuwe finale. Straks Felix, die heeft bijzondere dingen in zijn programma. Hele bijzondere dingen. En daarna Angela. En wij met Wekker Wakker Weekend zijn er volgende week zaterdagmorgen weer. Maak er een mooi weekend van, een mooi leven. Wees hartstikke lief voor elkaar. En dat het goed af kan lopen op een songfestival, dat bewees ABBA. Ho, ho. Via Waterloo, de ene hit naar de andere.

0: Samen Max.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
0: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
2: Wie, ik?
1: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
2: Echt waar?
1: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
2: Dat is stoer van mij.
1: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
2: Woehoe!
1: Op sunweb.nl.
3: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
6: Melle en Jens van het Woud zijn er. De schaatsbroers die samen 6 Olympische medailles mee naar huis brachten. We zijn thuis bij Chantal Jansen. Altijd goed voor een pittige uitspraak.
7: Ik heb daar alleen maar gezeten en ik dacht, jullie zijn knettergek.
6: En in Italië en in Amsterdam ontmoeten we de wereldberoemde pianist Ludovico Einaudi. Ivo op zondag, morgen, Avrotros, NPO 1.
8: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
11: 10:00, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat nog meer plekken worden ontdekt. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. Amerika claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Nederland zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van Amerika. Hij zou onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en voor een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Hij zou ook plannen hebben gehad voor aanslagen in Amerika. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een anti-AZC-protest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig, op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is al uitgebreid gezocht naar de man, met onder meer een boot, een vliegtuig en een helikopter. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat een man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden en vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig, in de middag nog wat zon en dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: NPO Radio 5.

Houses en Keith Moon die ramden erop los. En dat ging toen onder het mom van... ja, jongens, die ouders van ons, dat is helemaal niks. My Generation, dat is geweldig. Maar niet veel later kwam Al Green met een veel verbindendere boodschap. Let's stay together. Oh.

0: Al Green, Let's Stay Together. En zometeen, nou, het zal niet lang meer duren, een uur en 10 minuten ongeveer, komt hier Daniel Taihu toe. En Daniel is bekend van dit nummer.
1: Hallelujah to the wounded.
0: En daar wordt dus aangetoond dat het met AI gemaakt is.

0: samen met allerlei studiomuzikanten. As it flickered
1: into gray. Guten Morgen, Felix. Ich würde sagen, wird es nicht Zeit für eine weitere großartige deutsche Schallplatte?
0: Was gehen wir drehen, Leon?
2: Nou, we hebben hier een plaatje van Theresia Reiner, maar je mag ook Resi zeggen. En dat is een Duits kindsterretje, want ze was 10 jaar oud toen ze haar eerste hoofdrol speelde in de film Caro und der liebe Gott. Die heb je nog op dvd, hè?
0: Ik kende ook Karel Gott, maar Karel und der liebe Gott.
2: Und der liebe Gott. 10 jaar was ze toen. Haar eerste plaat maakte ze gewoon pas toen ze 25 was. En daar gaan we zo meteen dan naar luisteren. Zij is namelijk een fan van Vicky Leandros. En haar muziek zou je mogen omschrijven als indie-schlager.

Richie Reiner, nou ja, geht zo. Dat ging inderdaad zo. Zing, vecht, huil, bid, et cetera, zong Stef Bos enkele uren voordat in 2020 de totale corona-lockdown inging. En met de opname daarvan wist muzieksamensteller Arjan de Ruiter vorige week de schattenjacht te winnen. En ook vandaag duiken we weer in de archieven op zoek naar bijzondere muzikale schatten. En deze week gingen de schattenjagers op zoek naar een echte kunstschat.

0: Een echte kunstschat, sorry. Een VOF, de kunstschat. Goedemorgen, Nol Havens.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Het is nog vroeg voor muzikant. Heb je al koffie gehad?
1: Ik heb al koffie gehad. Ik ben al helemaal alive en kicking.
0: Ja, want je moet vandaag naar Stadskanaal, zag ik. Als onderdeel van de Nederpop All-Stars. Zing je dan alleen maar hits of ook ander werk?
1: Nee, alleen maar hits. Dus ik doe een paar liedjes die iedereen wel kent. En nou ja, dat verhoogt de feestvreugde.
0: En jullie zijn, dacht ik, 43 jaar geleden opgericht. Was VOF je eerste bandje of had je al een muzikaal verleden daarvoor?
1: Nou, ik probeerde wel wat met mijn eigen bandje. En toen werd ik uitgenodigd door Ferdinand C., die mijn bandje produceerde, om in VOF de Kunst te komen zingen.
0: Nou, gaan we eens luisteren naar de vondsten van onze schattenjagers. Jij bent in je eentje de jury. En aan jou dus straks om te bepalen welke opname de meest bijzondere is. Allereerst is hier muzieksamensteller Arjan de Ruiter met zijn vondst.
2: 4 jaar na het grote succes van Suzanne haalde VOF de Kunst voor de tweede maal een top 5 hit binnen. Deze keer met 1 kopje koffie. Oorspronkelijk een Braziliaans nummer over de hoofdkleuren van de Braziliaanse vlag, geel en groen. Erik van Muiswinkel schreef er een Nederlandstalige tekst bij en een hit was geboren. Een Nederlands voedselbedrijf uit Zoetermeer zag een kans en liet een speciale versie opnemen om reclame te maken voor hun koffiemelk.

0: we hebben hem gehoord. Een kopje koffie aangevuld door, nou ja. Luisteraar Jan van der Veen meldde zich ook met een bijzondere opname. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Felix.
0: Wat heb jij gevonden?
1: Nou, de Veel of de Kunst heeft ook een Engelstalige versie uitgebracht. En dat deden ze onder de naam The Art Company. En daar hebben ze veel succes mee gehad in het buitenland. Ik vroeg me af, misschien dat Nol dat nog weet, wat de aanleiding was om dat ook in het Engels uit te brengen. Misschien de aanleiding van de nummer 1 dit in Nederland?
0: Nol, wat is je antwoord?
2: Mijn antwoord is dat de platenmaatschappij had bedacht, omdat het hier een hit was, of andere landen ook interesse hadden in dit liedje. En dat was ook zo.
0: Maar waarom in het Engels dan? En niet in het Duits bijvoorbeeld?
2: We hebben het ook in het Duits gedaan. We zijn in Duits begonnen en toen moest het in het Engels. En toen hebben we het in het Engels vertaald. En toen ging het langzaamaan zo land voor land werd een grote hit in het buitenland.
0: Jan, ga door.
1: Ja, nou, dat heeft jullie geen windeieren gelegd. Want de Engelstalige versie is ook door andere artiesten opgenomen. En zelfs een Colombiaanse zanger, Adriana Celentano, hebben de versies van gemaakt. Dus de Engelse versie heeft wel, is wel over de wereld gegaan, zeg maar.
0: Oké, en met welke opname kom jij nu?
1: Ja, dat is dan wel de single van The Art Company.
0: Ik ben heel benieuwd. Hoe heet die?
1: Susanna.
0: Echt waar? Susanna?

0: hoor ik nou toch een Duitse versie van Suzanne. Jazeker, jawoer. Jan, was dat ook de bedoeling, dat we deze zouden draaien?
1: Nee, de Engelstalige versie. Maar op zich, je hoort wel inderdaad dat de groep even in het buitenland zingt of in andere taal zingt. Ja. Dat geeft natuurlijk wel een perspectief. Het leuke is misschien wat te vertellen, en ik weet niet of het in Duits is, maar in het Engels wel, dat de tekst niet helemaal overeenkomt met wat de Nederlandse tekst was. Aan het einde van het Nederlandse liedje, dan zingt op een gegeven moment de man die dus de vrouw ziet gaan vertrekken, zegt van, het is maar zo. En in de Engelse versie zegt die man nee. Dus je moet er nog eens nakijken en afluisteren.
0: Oké, gaan we doen. Leon, wat heb jij opgedoken in de archieven?
2: Nou, we hebben nu beide grote hits gehad. Dus ik ging op zoek naar een lied dat echt nog nergens anders meer te vinden is. En ik denk dat ik er weer een gevonden heb. Gespeeld tijdens Jan Rietmans Losvast op 17 december 1983. Ze speelde op dat concert twee keer Suzanne. Dat zullen ze wel vaker gedaan hebben in die tijd. Maar ze speelde ook een lied dat heet Vrijdagavond. En voor zover ik kon zien is dat nooit op plaat gezet.

0: Nou, Nol, hoe bijzonder zijn deze vondsten?
1: Laten we zeggen, de tweede. De eerste, die is wel bijzonder, want dat hebben we gemaakt in opdracht van volgens mij Nutroma of zo. Ja. We hebben alles gehad wat met koffie te maken had. Dus alle merken, koffiemerken, weet ik veel wat allemaal. Hebben alles kwam voorbij. Dus die wil ik wel.
0: Goud geld aan verdiend, denk ik.
1: Ongelooflijk, ja, nog steeds moet ik af en toe iets inspreken als het over koffie gaat. Of als het slecht gaat met de koffie, dan bellen ze mij op. Ja, ik weet niet waarom. Maar, dat is, dus de eerste vind ik wel bijzonder. En de laatste, volgens mij, staat vrijdagavond. Ik weet niet of hij op de eerste album staat. Maar dat is zeg maar, dat was mijn eerste bandje wat geproduceerd werd door Ferdinand C. En een liedje wat ik geschreven had. En we hebben het repertoire samengevoegd.
0: Ja.
1: En selectie gemaakt voor de eerste album van Veeuwen Kunst. En ik weet niet eens zeker of hij daar op staat. Maar inderdaad.
0: Maar wie gaat er winnen? Wat vind jij het meest opmerkelijke nummer?
1: De laatste.
0: Ja? Waarom dan?
1: Ja, omdat ik eigenlijk... Dat vind ik hartstikke leuk om... Ik hoorde dat ik helemaal kapot was. In 1983 hadden we veel succes en moesten overal tegelijk zijn. Maar ik vind het wel leuk dat ik weer het liedje weer terug hoor, want het is heel lang geleden.
0: Okay.
1: Dus dat vind ik wel een bijzondere vondst, omdat die inderdaad niet gauw te vinden is.
0: Fijn, dankjewel, Nol. Hartstikke goed. En daarmee staat Leon op 8 punten. Arjan, de muzieksamensteller Arjan de Ruiter op 7 punten. En de luisteraar blijft steken op 5 punten.

0: Jeff de Kunst. Live bij Losvast van Jan Rietman.
1: Dankjewel. Ja, ik heb eventjes die eerste LP erbij gepakt van VOF de Kunst. Maar daar staat die echt niet op, hoor. Dit is echt een nummer wat ze daarna gewoon hebben genegeerd.
0: En qua tekst, wat vind je ervan?
1: Nou, het is grappig. Het is een beetje hetzelfde thema als Suzanne. Want daarin zit hij met een vrouw thuis. En dan worden ze lastiggevallen door iemand die belt. En in vrijdagavond zit hij met een vrouw op de bank. En dan komen de vrienden tv kijken waar die niet op zit te wachten.
0: Volgende week zoeken we schatten van Massara. Dus heb jij thuis een idee van Massara? Daar heb ik nog iets van. Ergens in een geheim laadje. Dan laat het ons weten en dan doe je mee. Volgende week in de strijd tussen de muziekproducer van NPO Radio 5 en de producer van dit programma FM op 5, Leon Polman. Dus Arjan de Ruiter, Leon Polman en jij strijden mee om de eer.

0: wat is dit nou? Wie zingen dit nou? Wie brengen dit? Het is Matt Crutch uit Los Angeles. En Matt Crutch is een band waar Tom Petty bij zat. Inderdaad, je hoorde hem zingen. Hij is op een gegeven moment is hij een solo carrière begonnen. En daarna, in 2007, is de band opnieuw opgericht. Opnieuw met Tom Petty. En dit nummer heette Lover of the Bayou. Onder andere geschreven door Roger McGuinn. Jongen, jongen. Eerlijk gezegd had ik nog nooit van Matt Crutch gehoord. Maar dat zegt niks, want ik weet niet zoveel. Eerlijk gezegd. Laat maar.
1: Elke zondagmiddag vraagt Adres Onbekend jouw hulp bij het zoeken.
2: Sylvia hoorde ineens dat haar vader de Spaanse kostganger Lorenzo López Fernando is. In 1966 woonde hij in bij de familie Dorrestein in Hilversum. En hij had iets met moeder Marijntje Puik. Hij werd Fernando genoemd en hij komt uit Madrid.
1: Stuur jouw tip naar adresonbekend.nl.

0: Minnie Riperton en Loving You. Hoorde je dat vogeltje in het begin? Ach, zo prachtig. In FM op 5 hebben we de Flixphone, die je over een dikke uur weer kan bellen, als je alle nummers weet. En dan kan je zomaar een chocoradio verdienen. Maar mijn collega's van Radio 1, die kennen de fenolijn. En ja, als je in de natuur een bijzonder plantje of beestje ziet of hoort, dan kan je dat nummer bellen. En dan delen ze in Vroege Vogels op zondagochtend jouw waarneming met de rest van Nederland.
1: Goedemorgen, met Maria Lodewijk spreek je. Ik zal wel een beetje door de wind worden gestoord, maar ik loop hier op het watergat in Renesse. En yes, yes, de nachtegaal is alweer aangekomen. Nog nooit, ik geloof nog nooit zo vroeg hier gehoord. En er zit ook een sprinkhaanzanger zijn best te doen. Hartstikke leuk.
0: Ja, gezellig toch? Ik liep pas door het bos en toen dacht ik, weet je wie er eens wat moet inspreken? Vroege Vogels presentator Menno Bentveld. Benieuwd naar zijn lievelingszangvogel.
2: BNNVARA presenteert het favoriete nummer van
3: Menno Bentveld. En mijn favoriete nummer is vandaag Stepping Out van Joe Jackson. Heerlijk jaren 80 nummer, heerlijke doordreunende, opstuwende beat. Waardoor je echt zin krijgt om erop uit te gaan, naar buiten. En het toeval wil dat ik ook eind dit jaar naar Joe Jackson ga. Want hij treedt op en we gaan eens van hem genieten. Joe Jackson met

Favoriete nummer van vroeger volgens presentator Menno Bentveld, Joe Jackson en Stepping Out. En dan is de vraag natuurlijk, wie gaat dit zingen? Eerst gaat hij fluiten. En daarna nog een beetje. Dat bedoel ik. Ja. Je weet het al, hè?

0: Dit is weer eens wat anders in FM op 5. Ja, je hebt het goed. Toon Hermans met De Dingen. Een van de nummers die zijn geproduceerd door G. Reinders. En dan denk ik niet dat veel mensen kunnen zeggen dat hun beste concert ooit samen met hun schoonouders was. Maar voor Pascal was het wel het geval. Hij ging samen met zijn schoonouders en vriendin naar Coldplay in Londen, Wembley. En Pascal neemt ons mee naar deze magische ervaring.
1: Het beste concert ooit.
2: Mireille
3: Mathieu. Stef Bos.
4: Bob Dylan.
5: James Last.
6: Olivia Newton-John.
7: Mr. Leonard Cohen.
8: This is Chip Taylor.
9: Here are the Beatles.
10: It is going to be a spectacular, spectacular. Here to play some of their hits. It's only Coldplay.
1: Je beste concert ooit.
0: Goedemorgen, Pascal.
11: Goedemorgen.
0: Jij bent wat jonger dan de gemiddelde beller in deze show, maar je belt eigenlijk een beetje voor je schoonvader, want die durfde niet op de radio. Maar gelukkig delen jullie dezelfde beste concertervaring. Dat was dus in Londen op Wembley?
11: Ja, zeker.
0: En dat ter gelegenheid waarvan?
11: Ja, van zijn verjaardag.
0: Hoe oud werd hij?
11: 60.
0: En toen hebben jullie inderdaad Coldplay gezien?
11: Ja, zeker. Ja, het was echt magisch.
0: Ja, hoe? Hoe magisch was het?
11: Ja, het was echt geweldig. Ja, we zaten recht voor het podium. Je zag alles. Ja, dat was echt een unieke ervaring.
0: Ik heb een fragment van een van jouw hoogtepunten van het concert.

0: Nummer 1, Sky Full of Stars.
1: Zeker.
0: En waarom is dit zo'n bijzonder moment tijdens dat concert?
1: Ja, dat is het lievelingsnummer van ons allebei.
0: Ja.
1: Het is, ik krijg er nog steeds kippenvel van als ik het hoor.
0: En wat gebeurde er op Wembley toen dit nummer gespeeld werd?
1: Ja, je had allemaal bandjes om en tijdens dat nummer kreeg iedereen eigenlijk een andere kleur. En omdat wij zo mooi zaten, zag je ook welke patronen er gevormd werden door de bandjes.
0: En welke patronen waren dat dan?
1: Regenbogen waren dat in dit geval.
0: Oké, Coldplay had dus bandjes uitgedeeld aan iedere bezoeker en die gaven licht. En tijdens het nummer gingen die lichtjes gingen aan.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Heeft Coldplay veel interactie met het publiek? Laten ze iedereen goed meezingen?
1: Ja, meezingen sowieso.
0: Ja?
1: Ja, er werden ook mensen op het podium gehaald. En ja, er was wel interactie, zeg maar.
0: Hebben jij en je schoonvader ook goed meegezongen?
1: Jazeker.
0: Ja? Nou hoorde ik dat jullie zelfs premium zitplaatsen hadden. Wat krijg je dan als je een premium zitplek hebt?
1: Dan krijg je een extra kussentje in je stoel.
0: Maar dan zit je wel een beetje vooraan, mag ik hopen, toch? Want dat zei je net, voor die prijs.
1: We zaten wat hoger en recht voor het podium. Dus je kon ook goed het vuurwerk boven het podium zien. En ja, het publiek kon je eigenlijk zo goed als iedereen kon je zien, zeg maar.
0: Ja, en lang voor moeten sparen voor een ticket?
1: Het waren niet de goedkoopste kaartjes, nee.
0: Nee? Enig idee?
1: Nee. Ja, tussen de 300 ongeveer, 3 en 3.500.
0: En dan zat je wel lekker. Hoog boven het podium kon je het vuurwerk zien. Ja, prachtig.
1: Ja, precies, met een kussentje.
0: Hey, was het het geld waard?
1: Jazeker.
0: Ja. En luisteren jullie samen nog veel naar Coldplay?
1: Ja, de video's worden nog regelmatig terugbekeken.
0: Pascal, hartelijk dank voor je verhaal.
1: Geen probleem.
0: En de groeten aan je schoonvader.
1: Zal ik doen.
0: En de rest van de familie.
2: Wat was jouw beste concert ooit? Laat het weten. Stuur een app naar NPO Radio 5. Of mail naar FM op 5. Apenstaartje bnnvara.nl

Coldplay. Op Wembley waren ze live en daar verhaalde heer Broertje over.

Wat is jouw favoriete concert ooit? Laat het me weten op FM op 5, apenstaartje bnnvara.nl of gewoon in de NPO Luister-app. En daar komt nu een mevrouw binnen met heel wat noten op.

0: Zeven dagen in. Zometeen komt Daniel Tahoutou hier live zijn grote hit zingen. Quiet in the Morning. Het is nog stil, maar dat verandert zo.
1: Al 100 jaar voor BNN VARA.
0: Dag.
2: NPO Radio 5.
3: Ster. Steen. Evenhout. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben!
4: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
6: onlineveilingmeester.nl. Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: Onlineveilingmeester.nl.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Bij Drents Museum de Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieve, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
12: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
11: Bezoek nu Beauty of the Beast. Dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum de Buitenplaats.
12: Nu bij Dirk, Müllermilk. 79 cent. Geen geld toch?
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
14: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
15: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
16: Dynamisch.
15: Maar in de winter wil ik zekerheid.
17: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
18: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
19: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
20: Mensenrelatie, Radboud Visser.
21: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
20: Jazeker.
21: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
22: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
23: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
25: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
26: 11 uur, Martijn van Beek met het NOS Journaal. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Minouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Minouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Bij een ongeluk in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Het gebeurde op een weg in Tilburg waar vaak te hard wordt gereden. Eind maart werd er daarom al een nieuwe flitspaal neergezet en de gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen plaatsen. De politie heeft een winkelcentrum in Leidschendam vanochtend deels ontruimd. Er was een run ontstaan op een speciaal horloge. Een paar honderd mensen waren naar de horlogewinkel van het Zwitserse Swatch gekomen. De politie kreeg midden in de nacht al een eerste melding van een ruzie. Toen de deuren van het overdekte winkelcentrum opengingen, werd het onrustig en besloot de politie in te grijpen. De horlogewinkel blijft de rest van de dag dicht. Een deelnemer van een Grieks tv-programma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest worden geamputeerd. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou zijn overvaren door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanmiddag klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig, in de middag dan nog wat zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Met de gids in haar hand, kijktips van Jacqueline Fabert van Rooij uit Loon op Zand.
1: Een zeer goedemorgen, lieve luisteraars. Vanavond op alle zenders vanaf 20:25 het Eurovisie Songfestival, de 70ste editie, live vanuit Wenen. En op de BBC 2 vanavond om 1:05 Hits at the BBC. George Michael, Boy George, Barry Manilow en Freddie Mercury. En voor morgen het nieuwe programma van Duitsland 2 begint, ZDF, om 12:00 Fernsehgarten met vele artiesten. Om 20:45 op België 1, Pommelien Thijs, live van de Afwasdoom. En op net 5, om 1:05, de Dolly Parton Story. Ik wens u een prettig weekend. Tot ziens, Jacqueline uit Loon op Zand.
2: NPO Radio 5.
4: Wat een mooie dag.
2: BNN Vara.
4: Alsof er nooit iets is gebeurd.
5: Good morning, starshine.
7: Good morning.
16: Doorgaan, murders.
27: Oh, wat een dag.

plannen zijn bekend. Over een minuut of het zal zijn, een minuut of acht ongeveer, dan is er Quiet in the Morning door Daniel Tayutu live hier in de studio. En Fanny Broeksema die verheugt zich erop, die zegt: ik verheug me op Quiet in the Morning. En als ik dit hoor, krijg ik een heel apart gevoel van binnen. Als ik dit beluister, mijn lieve schat.

0: vaak hoor, want hij is stuk gedraaid natuurlijk. Maar elke keer vind ik het weer heerlijk. Alleen al de tekst. Summer in the City. Jongen, jongen.
1: Hey, even totaal iets anders. Ken jij Christina Branco?

Marco met Alvorado. En vanaf het moment dat Henk-Jan Smits de presentatie van FM op 5 een weekje van me overnam, dat is nu een maand geleden, is er een lied dat vele harten sneller doet slaan en even zoveel tongen losmaakt. Quiet in the Morning van Daniel Taihutu.

0: nou sprak ik Daniel al eerder over het nummer en dat was een bijzonder gesprek. Het vermoeden bestond dat het nummer volledig met AI in elkaar was gezet. En daarmee ontstond gereden twijfel over de muzikale kwaliteiten van de artiest. Niet leuk voor Daniel, dat had ik wel door. En daarom ben ik blij dat hij nu hier in de studio is. Daniel, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Fijn man. Het lied Quiet in the Morning werd 20 jaar geleden geschreven door voor de zanger Ricky DeVito.
1: Klopt.
0: Die zag er geen brood in, klopt dat?
1: Die zag er in het begin nog geen brood in, want het is een heel gevoelig nummer. En hij zou het later wel opnemen. Maar Ron van Gelder die had dat geschreven en dat bleef op de plank liggen.
0: En Ron van Gelder kwam naar jou toe en zei, ik heb een tekst.
1: Ja, die had me een keer horen zingen. En die zegt, ik heb een tekst, zou jij er wat mee kunnen doen?
0: En jij pakte die tekst erbij en ging er meteen mee aan de slag?
1: Ja. Eerst beluisterde ik of las ik de tekst. Toen dacht ik, nou, dit is wel zo mooi, zo gevoelig. Wat moet je daar nou mee doen? En ik heb gezocht naar de melodielijn en gezocht naar hoe ik het moest componeren. Maar ja, dat is eigenlijk langs me heen gegaan een beetje. Dat ik het zelf allemaal moest gaan doen. Ja.
0: Dus de compositie is van jouw kant?
1: Ja,
0: van
1: de compositie en de melodielijn, ja.
0: En nu ben je hier om alles te controleren natuurlijk. Om te kijken of het ook echt waar is. Hè? Of we op jou kunnen vertrouwen.
1: Ja.
0: En je gaat het zingen zonder AI-hulp.
1: Zonder AI, ja klopt.
0: Maar hoe heb
1: klopt.
0: Je dat wel aangepakt de afgelopen tijd?
1: Nou, ik heb gevraagd aan een aantal mensen van kunnen jullie me helpen? En op korte termijn natuurlijk. En daar heb ik Age Kat voor gevonden. En Age Kat is een echt wel een bekende in de muziekwereld. Gitarist van Earth and Fire en noem maar wat andere dingen. Ook Guno Kramer, die is een drummer. En hij heeft dit geproduceerd. Op hele korte termijn allemaal. Hij zou het anders hebben gewild. Maar het is wel heel fijn dat er mensen zijn die zeggen van, nou, we gaan er wel wat van maken. Omdat ze wisten natuurlijk, moest het ten gehore laten brengen. Ja.
0: Hey, laten we niet langer wachten. Achter je staat de zangmicrofoon. Ga daarvoor staan.
1: Ja.
0: En als je zover bent, dan komt het muziekbandje, de muziekband, dat is een vrij lang nummer, komt vanzelf. Koptelefoon op, Daniel staat er klaar voor. Voel je een beetje ontspannen, Daniel?
1: Ja hoor, dankjewel.
0: Goed zo, zeker. Alsjeblieft. Nou, 1, 2, 3.

0: Geweldig gezongen. Gefeliciteerd aan de artiest, schrijft Irene in de NPO Luister-app. En Marianne zegt, schitterend, de nieuwe schijf van 5. Dank aan Henk, Jan en Felix. Geweldig mooi, dank jullie. 1 negatieve reactie van Phil, maar voor de rest, het blijft een prachtig lied, schrijft Carolina. Klinkt natuurlijker, draai hem vaker. Natuurlijk hoor je het verschil, maar ik geef toch echt de voorkeur aan deze uitvoering, het echte. Complimenten hoe jullie dit allemaal hebben aangepakt. En er zijn nog veel en veel meer reacties. En in de studio de ontdekker eigenlijk van Quiet in the Morning, Henk-Jan Smits. Ja, jij kwam ermee, Henk-Jan.
1: Ja, maar ja. Ontdekker vind ik altijd zo'n groot woord. Maar
0: ja, je was de ontdekker van Quiet in the Morning. Okay. Ja, wat is jouw reactie?
1: Nou, het blijft gewoon een weergaloos mooi nummer. Ik ben er wel van overtuigd. Nou ja, overtuigd is een groot woord, maar ik heb toch wel sterk de mening dat iemand anders de demo heeft ingezongen dan de stem die ik nu net heb gehoord. Maar dat husky van die stem van die demo, ja. Ik dacht even dat het Theo van Back to Basic was. Dat heb ik nog aan Ron gevraagd. Toen zei hij, nee, het is Daniel. Ik zeg, ik ken geen Daniel met zo'n stem. Ja. Meestal dat soort stemmen, dat ken je meestal wel, want ik hou daar heel erg van. Dus ik heb het idee dat het toch een andere stem is. Maar desalniettemin, hoe jij het zingt, vind ik ook. Ik bedoel, waarom heb jij het niet zo op deze manier ingezongen? Want het nummer blijft natuurlijk fantastisch.
0: Eerst even aan Daniel vragen wie die stem was.
2: Ja, dat weet ik zelf niet. Maar
0: jij hebt het niet toen gezongen?
2: Nee. Ik heb het wel voorgezongen. Iets van, ik wil een lage stem. Maar Ron die verraste me door te zeggen, ja, want ik wil er wat mee doen. En dat is toen helemaal viraal gegaan.
1: Ja.
2: Maar het leuke is dat ik was blij dat, ja, goed, dat je zo'n stem kon vinden. Hij paste helemaal niet bij mij. Maar ik vond wel dat de stem paste bij het nummer.
1: Maar dan is er dus toch een leugen. Ben ik voorgelogen door Ron. Want Ron zegt, terwijl ik onder de indruk was, ik heb letterlijk geschreven, ik kan het gewoon laten zien.
2: Ja.
1: Die stem is ook niet onverdienstelijk. Is dit Theo? En toen zei hij, nee, Daniel. Maar het was dus Daniel niet. Dus in die zin is het gelogen. Want het lijkt ook, schreef ik hem ook... het lijkt ook op Michael Bennett. En die is niet echt. Michael Bennett is gewoon een AI-gegenereerd artiest die zogenaamd voor America's Got Talent heeft opgetreden. Maar dat is helemaal nooit echt gebeurd. Dat is door de computer gegenereerd. En jouw stem, althans jouw stem die je net hebt laten horen, dat is jouw stem.
2: Ja.
1: Maar waarvan ik de demo, waar ik onder de indruk van het liedje, en dat blijf ik, maar ook van die stem, en die is dus fake, die is dus niet echt. Dat als fake is niet human, is niet menselijk.
0: En
1: dat
0: vind ik jammer. Ben je onder de indruk of niet?
1: Ja, ik ben nog steeds onder de indruk van het liedje, en ik vind ook dat Daniel het goed heeft gezongen. Agekat, je noemt Earth and Fire, maar vergeet niet, dat is de gitarist met wie Rick De Vito, voor wie dit nummer geschreven is, ja, een band begonnen is, The Frog. En ja, die band bestaat niet meer door het overlijden van Rick De Vito. Dus ik vind het heel slim dat Age dit nu heeft gezongen. Geeft nog weer een link naar Rick De Vito.
0: Gespeeld.
1: En ik vind het gespeeld, sorry, ja, de gitarist. Maar ik vind het zo jammer dat dit dus niet meteen gewoon met een band is opgenomen met jouw stem. En dan hadden we een fantastische plaat gehad. Die had op Spotify te horen geweest. Want hij is ook nog steeds niet op Spotify, zelfs deze demo niet. En dan hadden we hem inderdaad schijf van 5 kunnen maken.
0: Ja, maar nu hebben we dus een opname.
2: En
0: nu
2: hij staat bijna op Spotify. Dus,
1: met jouw stem?
2: Met mijn stem.
1: Goed,
2: ja,
1: zo.
2: Ja.
1: Nou, dan verheug ik me daar heel erg op.
2: Ja, ja. Het is natuurlijk ook een ode geweest naar Rick Hogendorp, Rick De Vito.
1: Ja.
2: Die in 2018
1: ja.
2: Is gestorven. En ik was altijd al weg van hem. En hij kwam beetje uit de scene, hè, van Capelle, Krimpen. Later is hij natuurlijk naar Ibiza verhuisd. En die stem vond ik ook lekker rauw. Zit een randje aan. En hij doet
1: zeker
2: het zo goed.
1: Ik hoorde het ook Rick absoluut zingen. Ja. Ik hoorde het ook Reniet Vriezen zingen. Maar ik dacht, ja, waarom moet je een andere zanger zoeken? Als je deze demo-stem hebt, fantastisch. Maar die blijkt dus niet te bestaan.
2: Nee, ik was ook erg verrast dat het ineens te horen was met die stem. Want ik wil altijd graag zelf zingen. Ik ben er ook pas mee begonnen. Ik bedoel, op een latere leeftijd.
1: Maar als ik me goed herinner, Daniel, heb jij een paar weken geleden tegen Felix gezegd dat jij dat wel was. Dat jij wel dit zelf hebt gezongen.
2: Ja, dat was even. Ik heb daarna dat wel gerectificeerd, hè. Dat ik het schreef naar Jouke.
0: Je hebt een reactie geschreven en die is op het web, de website verschenen.
2: Okay, ja. Ik vond het niet netjes van me dat ik wel zei dat het zo was. Maar goed, nu is het wel zo en dan kunnen mensen daarvan genieten.
0: Hey, Daniel, wat ga je doen met dit nummer? Ga je optreden van café naar café? Van...
2: ja, liever van die kleine schouwburgzaaltjes. Maar ja, ik zou wel wat meer willen, ja, optreden. Ik zou best wel aan het Oudere Songfestival, dat ken je misschien of niet. In Nederland is er een oudere, en dat is al voor de 35e editie. Daar wil ik me aan opgeven, dat is echt een mooi podium. Daarnaast denk ik dat ik... Ja, think big, zegt mijn manager altijd. Ik zou wel naar het Songfestival willen, ja. De reacties, als de oudste deelnemer.
0: De reacties in de NPO-luister-app zijn niet van de lucht... en voornamelijk positief.
2: Kijk eens aan.
0: Mag ik je danken voor je komst en ook Henk-Jan?
1: Graag gedaan.
2: Dankjewel, Henk-Jan. Felix.
0: Hè? Hè? Nee, niet weer. Nee.
3: Arbeidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
4: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
3: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
5: Elke dag van 9

Hopelijk gaan we nog vaak en veel van Daniel horen. Marlou, het is zo hartveld, ik krijg er tranen van. En Tony Peroni, deze versie is veel beter en echt gespeeld en gezongen. Echt de real thing. En het waren de real thing. Met You to Me are Everything. En dit is postbode R.B. Greaves.

0: zit heel veel ellende achter het nummer. Take a letter, Maria. I'll be Greaves. En voor het geval je de Choco Radio wil winnen, let dan op, want hier komen 4 nummers, maar liefst achter elkaar. Dus ja, ben je er klaar voor? Ja, klaar.
1: 5, 3, 4, 1.
0: En het is 11:30 geweest en Paul Boerman meldt zich met artiesten vanuit de Cariben. Oh, lekker man, heerlijk.
2: Zoekmachine. De eerste meidengroep in Frankrijk, afkomstig uit Guadeloupe, opgericht in 1986. 3 zwarte teenagers, Joël, Dominique en Christiane, zingen op het Caribische ritme van de zoek. Dansmuziek met invloeden uit Afrika, westerse disco en Latijns-Amerika. Vaak wisselt Zoekmachine het Creools en het Frans af. Enkele voorbeelden. Sauvez l'amour, red de liefde. En Menu Chimela, dezelfde weg. De groep stond symbool voor vrouwenemancipatie op de Franse Antillen. De positie van de vrouw was enkel de schoonmaak in die tijd, al de zangeres Christiane Obidol in een interview.
3: La position de la femme à la maison qui était que de nettoyer.

0: Paribas Liège Astica à cette époque.
1: De meiden verlieten het eiland om hun geluk te beproeven in Parijs. Ze waren amper 20. De Franse radiozenders wilden in het begin niets weten van de drie zwarte zangeressen. Christiane herinnert zich.
0: Au départ, personne n'en voulait.
1: In 2 maanden tijd gaven ze 114 optredens, soms 4 shows in 1 nacht. Hun motto is gelijk aan een nummer van de band Kassaf, een mannelijke tegenhanger die de zoek als eerste introduceerde. Zoek la cestelle médicament non ni. Zoek is het enige medicijn dat we

In 1988 verliet zangeres Joëlle Ursule zoekmachine voor een solo-carrière. 2 jaar later werd ze tweede op het Eurovisie Songfestival met het lied White and Black Blues, onder andere gecomponeerd door Serge Gainsbourg.

Tegelijkertijd was van zoekmachine het nummer Madonna verschenen. Daarover zo meer. De plaats van Joël Ursul werd ingenomen door Jane Faustine. In 1995 beëindigde de platenmaatschappij het contract van de groep na het mislukken van hun eerste album en bracht een best-of-compilatie uit die een groot publiek vond en goud behaalde. Een van de nummers, Pissimizuke. Ik had zo graag willen zoeken.

De twee zangeressen van het eerste uur, Christiane Obidol en Dominique Zorobabel, besloten de groep voor te zetten. Christiane en Dominique werkten ook mee aan verschillende soloprojecten. Zo vertolkte Christiane onlangs nog op geheel eigen wijze Serge Gainsbourg's Couleur Café.

Haar faam heeft Christiane te danken aan de band waar ze als jonge meid mee startte. Zoekmachine. Zijn succes, het chanson Madone. Madone werd een wereldhit en stond maar liefst 9 weken op 1 in Frankrijk. Dit is Zoekmachine met Madone. La musique dans la peau. De muziek in de huid.

0: song van aan het Zoek Machine. En de hit Maldon. Vaak gedraaid in Radio Tour de France. Want de muziek gaan we stellen. Wijlen Herman van der Velde was daar een fan van.
1: 2, 6.
0: En we verplaatsen onze apparatuur naar een andere studio. En er zit ergens in een hoekje iemand piano te spelen.

0: En Ian Anderson die zingt, maar tegelijkertijd ook... Nee, niet tegelijkertijd. Hij wacht heel even. Dan gaat hij op één been staan en dan gaat hij fluit spelen. Ik heb hem gezien. Wauw. Jethro Tull en... Locomotive Breath. Hij staat er, hoor. De Chocoradio bedoel ik.
1: 5.
0: En ik geef je nog een nummertje.
1: 2.
0: En dan mag je me bellen naar dit nummer. En dan neem ik op en dan zeg ik... Hallo.

0: Lionel Richie en Hello. En daar komt de frase in voor. Hello, is it me you're looking for? En dat is, vroeg ik wel eens een keer op het moment dat ik dacht... hey, dat is een interessante... Laat ik niet verder uitweiden, want dat kan tegenwoordig allemaal niet meer.
1: De Flixfoon.
0: De Flixfoon. En goedemorgen, Helen Pauw. Je hebt gebeld met de juiste cijfers, dus je hebt me te pakken.
2: Hallo.
0: Hoi. Je hebt hem verdiend ook, hè, de Chocoradio.
2: Ja, heel erg leuk.
0: Ja. Jij komt uit Leiden. Wat ga je nog doen vandaag in Leiden en morgen vooral?
2: Ik ben op het ogenblik in Katwijk. In een huisje aan het strand. Dus.
0: Wat een fijne plek lijkt mij dat.
2: Heerlijk.
0: Ja. Een beetje fris dat wel. Je gaat nog niet zwemmen.
2: Nou, vanochtend al in het zonnetje gezeten. Dus.
0: Dat kan natuurlijk. Als je beschut zit, dan is dat verder geen enkel probleem. Maar in de zee heb je nog niet gezwommen, neem ik aan of wel.
2: Nee, wel een beetje. Bootje baaien, maar
0: nu niet. Bootje baaien in de zee. En morgen dan zit je ook nog in het huisje?
2: Ja.
0: Nou, dan wens ik een heel goed weekend toe.
2: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. En je krijgt hem binnenkort toegestuurd. Als je tenminste van chocolade houdt, dan anders hou ik hem zelf natuurlijk.
2: Nee, daar hou ik zeker wel van.
0: Oké. Hey, dankjewel, Helen.
2: Oké, dankjewel.
0: Ik sluit vandaag af met de Youngbloods. Wel eens van gehoord? Ik wel.

0: Ja. Met dank aan muzieksamenstellers onder weer Arjen de Ruiter met Jip Manders, de kerstverse producer, en Leon Polman. Woorden schieten tekort.
1: Hallo, hallo. Hier volgt een dienstmededeling voor platenmeester Murder. Platenmeester Murder, u kunt het station verlaten.
0: Dat ga ik doen ook. Zometeen Angela Groothuizen.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: In 1989 beleeft Ajax een rampjaar. Het staafincident in de Europese wedstrijd tegen Austria Wien betekent voor de club straf, schande en Europese uitsluiting. Andere Tijden Sport kijkt met de hoofdrolspelers terug op deze hectische periode. Morgenavond om 10:55 op NPO 1.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
11: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
12: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: 12 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een winkelcentrum in Leidschendam is vanochtend gedeeltelijk ontruimd door de politie. Er was een run ontstaan op een speciaal horloge. Een paar honderd mensen waren naar de horlogewinkel van het Zwitserse Swatch gekomen. De politie kreeg midden in de nacht al een eerste melding van een ruzie. En toen de deuren van het overdekte winkelcentrum opengingen, werd het onrustig en besloot de politie in te grijpen. De horlogewinkel in Leidschendam blijft de rest van de dag dicht. Bij een ongeluk op de ringbaan in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren ook vooral tieners. Op de ringbaan in Tilburg wordt vaker te hard gereden. Eind maart werd er daarom al een nieuwe flitspaal geplaatst. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen inzetten. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging IS gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Een deelnemer van een Grieks televisieprogramma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest geamputeerd worden. Het gaat om het programma Survivor Greece, wat vergelijkbaar is met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou overvaren zijn door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het Griekse televisieprogramma is van de buis gehaald. Het weer, zonnige periode met buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien wat vaker zon. En 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Angela Groothuizen.

0: Touch Me van The Doors. Goedemiddag.
1: Het is 12 uur geweest, zaterdagmiddag. Hier is Angela.
0: Ach, welkom bij een nieuwe Angela. Felix en Leon, wat was dat nou iets geweldigs, zeg. Dat optreden met Daniel Taihutu, dat was allemaal heel spannend. Heel dapper ook van Daniel dat hij dat gewoon doet in het Hol van de Leeuw. Was een hele goede radio, wat een optreden, wat leuk, mannen. Nou, en voor de luisteraars die zijn blijven hangen, ik heb zo'n 30 platen voor je meegenomen. Of we eraan toekomen, dat weten we niet hoor, want we vinden ze veel te leuk om wat van jou te horen. Dus laat me even weten wat je aan het doen bent vandaag. Ga je wandelen? Moet je je kinderen of kleinkinderen wegbrengen naar alle lessen, sportlessen, hobbyclubs? Of ga je in de relaxstand met een goed boek? Of werk in de tuin? Is het, ja, het is best mooi weer vandaag. Waarom niet? Laat het me even weten. En laat me ook even weten welke plaat daarbij hoort. Dan kan ik hem misschien voor je draaien. Verleden week had ik luisteraar Harry. Die appte me fantastisch hit. Uren opgedanst, maandenlang. Rock Me Baby van George McRae was zijn eerste kennismaking. Nou jongens,

Madonna, begin juli komt ze met een nieuwe plaat. Ik ben heel erg benieuwd. Maar dit was er eentje uit 1989. Like a Prayer. Dat was veel ophef. Nou, en vandaag is het 60 jaar geleden, precies 60 jaar geleden, dat fans van de Rolling Stones na een optreden van de band op de limousine klommen waarin de band zat. Nou, dat is eng. Ik heb dat wel een klein beetje zelf meegemaakt ook. Maar in dit geval waren het er zoveel dat het dak inzakte en Mick en de boys het dak omhoog moesten houden terwijl hun chauffeur wegreed. Nou, dat is best eng geweest. En ook wel heel rock'n'roll, vind je niet? We gaan lekker naar ze luisteren. Zo'n ontzettend cool nummer. Honky Tonk Women.

Uit 1972, Boudewijn de Groot, als de rook om je hoofd is verdwenen. Nou, jullie zijn lekker aan het appen, er komt van alles binnen. Qua liedjes, tot nu toe alle liedjes die worden gesuggereerd om te draaien, die zijn al gedraaid, of gisteren, of vandaag, of komt de komende dagen, dus dan mogen we ze niet draaien. Dus kom erop, ik heb meer suggesties nodig. En Nop uit Tilburg stuurt een foto van een grote bak met aardbeien. Aardbeien van de markt schoonmaken, wat lekker, Nop, geniet ervan. Anja is lekker de was aan het ophangen, gaat vanmiddag de stad in Sittard. En Henny zegt, hoi, vanmiddag helemaal geen verplichtingen, lekker vrijgehouden om naar muziek te luisteren. Dus laat maar komen, Angela. Jij wilde Chicory Tip horen. Nou, vond ik ook leuk. Maar helaas, hij is al gedraaid vanmorgen. Dus laat het me weten. Heb je nog een liedje wat je graag wil weten? Ja, laat me dat even weten, joh. Dan ga ik hem zo draaien. En dan gaan we eerst even luisteren naar de Police. Met dat heerlijke Every Little Thing She Does.

0: Ach, wat is dit toch een opwindend plaatje. Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walking uit 66. Nou jongens, ik vroeg jullie net om een verzoekje in te dienen. En er kwamen enorm veel suggesties. Maar alles was net al gedraaid. Maar ik heb nu iemand aan de lijn. Hi Roy, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Angela.
0: Hoi.
1: Hallo.
0: Roy, wat ben je aan het doen?
1: Ik lig ziek op bed.
0: Oh.
1: Jammer genoeg, ik ben herstellende van een operatie vorige week.
0: Oh.
1: Maar het gaat gelukkig naar omstandigheden goed. En ik zou je eerlijk zeggen, ik heb vandaag net Radio 5 ontdekt.
0: Oh.
1: En jij helpt er wel enorm mee met het herstel.
0: Oh, wat goed om te horen, Roy. En dat je de radio hebt ontdekt. En dat je dan gewoon, je kan geen kant op. Hè, en weer eens een boekje lezen en dan lekker luisteren naar de radio. En dat je dan voor het eerst luistert en heb je ben je er gelijk op.
1: Ja,
0: dat is een vrij grote carrière al, hoor.
1: Gelijk aan de beurt. Dat is toch een pijlsnelle carrière op Radio 5, zullen we maar zeggen. Ja.
0: Ja, nou, ik hoop dat je heel snel beter wordt. De reden dat wij elkaar eventjes spreken is dat jij had een verzoekje. You'll never walk alone. Nou, dat zal jij nu wel merken, want jij kan natuurlijk geen kant op en je wordt natuurlijk verzorgd, of niet?
1: Dat is het precies zo. Een beetje voor mezelf, maar vooral voor alle mensen die me deze week aan het helpen zijn.
0: Ja, fijn is dat, hè, om te weten dat

0: ben je er gelijk op.
1: Ja,
0: dat is een grote carrière al, hoor.
1: Gelijk aan de beurt. Dat is toch een pijlsnelle carrière op Radio 5, zullen we maar zeggen. Ja.
0: Ja, nou, ik hoop dat je heel snel beter wordt. De reden dat wij elkaar eventjes spreken is dat jij had een verzoekje. You'll never walk alone. Nou, dat zal jij nu wel merken, want jij kan natuurlijk geen kant op en je wordt natuurlijk verzorgd, of niet?
1: Dat is het precies zo. Een beetje voor mezelf, maar vooral voor alle mensen die me deze week aan het helpen zijn.
0: Ja, fijn is dat, hè, om te weten dat je dan niet alleen bent. En dat is heel veel. Maar je wilde dat liedje, maar je wilde hem echt van Jerry and the Pacemakers, toch?
1: Dat klopt. Die had ik eigenlijk aangevraagd. Ja,
0: maar die zijn al gedraaid. Dus dat mogen we dan niet. En het grappige is dat alle liedjes die aangevraagd worden, waar we ook zin in hebben, die zijn allemaal al gedraaid. Dus, of dat worden gedraaid. Dus we mochten dit niet. Maar ik heb even gezocht en ik vond ook een hele slowe, hele langzame versie van Ray Charles. En ja, ik ben enorm fan van hem. Dus ik dacht, misschien vind je die ook wel mooi.
1: Dat vind ik een heel goed plan. Laten we dat doen.
0: Ja, het is weer eens wat anders. Het is misschien een beetje te sloven tussen 12 en 2. Maar ja, goed, jij ligt toch in bed. Dus jij mag het zeggen. Dus dan gaan we die doen.
1: Ik ben zelf toch slow. Dus dat vind ik op dit moment al bij me passen. Helemaal leuk.
0: Ja. Zeg, heb je enige uitzicht op wanneer je weer kan lopen en uit bed en zo?
1: Het gaat alweer een beetje. En lang van aan hoop ik volgende week weer een beetje weer wat mobiel te worden. Dus dat komt helemaal goed.
0: Nou, goed. Nou, ga nu lekker liggen. Echt Radio op 11. En welkom bij Radio 5. En ik ga hem draaien voor je.
1: Dankjewel, Angela.
0: You'll never walk alone. Never walk alone. Ray Charles.

0: Wat een goede plaat. Boas in the moment. Hartstikke gloednieuws. En daarvoor hoorde je Angel Eyes van Roxy Music.
1: Ouwe knakkers on tour.
0: Ja, ouwe knakkers on tour. Nou, dat is een, daar kunnen we nog jaren mee doorgaan. Want ze weten niet van ophouden. Artiesten die maar door blijven gaan met optreden. En die zien het niet als een beroep, maar als een roeping. Of vooral om toch nog even wat extra geld te verdienen. Want het is tegenwoordig de enige manier als muzikant om nog echt geld te verdienen. Is gewoon op te treden. Nou, zijn die kaarten zo duur, mensen. Ze gaan in ieder geval niet achter de geranium zitten. Tussen de hoorders mannen die nog op de bühne staan. En heus niet allemaal met succes, hoor. Want soms zie je iets dat je denkt, lieverd, ik had dat niet gedaan. Maar er zit een vrouw tussen, Emmylou Harris. 79 is ze. En sinds de begin jaren 70 een grootheid op het gebied van folk, Americana en country rock. En die andere oude knakker, Willie Nelson, zei ooit, er zijn twee soorten mensen. Mensen die helemaal weg zijn van Emmylou Harris en mensen die haar nog nooit gehoord hebben. En nu, na 50 jaar sluit Emmylou Harris haar prachtige carrière van meer dan 50 jaar af. Ze toert vanaf woensdag door het land, haar laatste concert in Nederland. Dat geeft ze volgende week in het Concertgebouw in Amsterdam op Eerste Pinksterdag. Ik moet werken, maar dat had zomaar een heel mooi kaartje voor me kunnen zijn, zeg. Jeetje. Maar misschien lukt het je nog. Ik weet niet of het uitverkocht is. Ik kijk, ja, het is uitverkocht, zeg Hester. Altijd proberen, hè. Toch, er zijn altijd mensen die hun kaarten weer retourneren. Maar wij gaan even luisteren naar Emmylou. 1996 komt deze plaat vandaan. Together Again. Together.

Zo mooi. Marvin Gaye en Tammy Terrell. Geschreven door Ashford en Simpson. Ja, en die hoor je ook zingen in het achterhoordkoortje. En daarvoor de jonge knakkers van Sommieux. Dit was een doorbraaksingle, Multicolor. Nou, het nieuws van Ene komt eraan. We gaan nog even dit draaien.

0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
0: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
6: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
5: En voor de sta-opstoel van Toon.
7: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Steen. Evenhout. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
13: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
14: Dynamisch.
13: Maar in de winter wil ik zekerheid.
15: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
16: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
17: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
18: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
19: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
20: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
21: 1 uur, Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Presentator Bas Westerwil is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Top Pop presenteerde. Ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's als Het Klokhuis en het School TV Weekjournaal. Westerwil had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerwil was 62 jaar. Meerdere horlogewinkels van Swatch blijven vandaag dicht vanwege onrust rond een speciaal horloge. In Leidschendam waren daarvoor een paar honderd mensen naar de winkel gekomen. De politie moest ingrijpen en een deel van het winkelcentrum werd ontruimd. Ook in Amsterdam en Utrecht stonden honderden mensen voor de deur. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging IS gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Nederland geeft 2 eeuwenoude objecten terug aan India. Het gaat om de zogeheten Chola-platen, metalen ringen met daaraan koperen platen. Op die platen staan historische teksten. Ze komen uit de 11e eeuw. Honderden jaren geleden kwamen ze in Nederland terecht, uiteindelijk bij de Universiteit van Leiden. Morgen worden ze formeel overgedragen aan India. Dat land vraagt al bijna 3 jaar om de teruggave. Het weer, zonnige periode en buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking met regen. In de middag tussen de buien wat vaker zon. En dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Angela Groothuizen.

0: Airport van de Motors uit 1978. Een favoriete plaat van mij. En ook maar goed, want ik schrok, net als jullie misschien, van het nieuws dat Bas Westerweel niet meer is. Ik heb heel veel met hem te maken gehad. Hij was mijn collega bij de AVRO. Programma's ook met hem gemaakt. En toen hij de eerste keer Top Op presenteerde, toen was ik daar met de Dolly Dots. Dus gecondoleerd zijn familie, zijn de mensen om hem heen nu. We gaan nu even verder met het programma, maar ik moest dit even kwijt. Ja, we gaan wel. We hebben wel prachtige muziek weer. En Rens Dietz, die schuift er even aan voor een plaat op zijn plek. En we hebben plek voor een live plaat. Wat vind je? Wat is een goed optreden? Een concert dat beter is dan het origineel. Laat maar eventjes weten. Geef maar door via de NPO Luister app. En misschien spreken we elkaar straks. We gaan even luisteren naar Johnny Cash. Daar word ik ook altijd zo blij van. Heb ik wel even nodig nu. A Boy Named Sue. Opgenomen in San Quentin State Prison.
1: Well, my daddy left home when I was 3. And he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I

geschreven door Giorgio Moroder. En het was een hele grote hit voor Irene Cara, Flashdance. What a feeling. Nou, kom nog maar even door met je favoriete live-opname via de NPO Luister-app. Er zijn wat suggesties, maar die heb ik al zo vaak gedraaid. En we willen toch wel echt een mooie live-opname draaien. Dus laat het me weten. Nou, ik heb nog wat goed te maken met Hans de Vries uit Rode. Want 2 weken geleden kon ik maar een heel klein stukje draaien van de Allman Brothers Band en Jessica, die hij had aangevraagd. Het was half een minuut of zo. Dus hier komt hij. Voor jou, Hans. Jessica.

0: Nou, dat is toch wel een hele mooie cover van Dedicated to the One I Love van de Vijf Royaals. Door de mama's en de papa's. Wat had die vrouw toch een mooie stem, die mama Kes.
1: Lekker live. Lekker live.
0: Ja, lekker live en dan wordt het weer tijd voor. En aan de lijn een hele vaste luisteraar. En ik heb je best al vaak aan de lijn gehad, Bert. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Angela.
0: Hoi. Ja, uit Enkhuizen. Maar jij hebt zulke goede suggesties ook altijd. Dus ik kon dit niet weerstaan. En ik moet zeggen, al die andere suggesties die na jou binnenkwamen... mensen, ik vind ze allemaal mooi. We maken er een lijstje van en de komende weken gaan we daar echt aandacht aan besteden. Dus dat is nog niet verloren. Maar ja. Bert, jij vroeg een plaat aan. Vertel eens.
2: Ja, kijk, dit album van Thin Lizzy, dat heb ik al... Nou, ik zeg net 15, dat ik 15, 16 ja. was, kocht ja. ik dat album. Ja, ik was toen fan van een beetje de hard rock, Status Quo, Thin Lizzy.
0: Ja.
2: En dit nummer, dat is gewoon Dancing in the Moonlight. Ja. Met die prachtige solo, die sax solo. Ja, dat vind ik echt een iets extra's, zeg maar, van dat nummer. Dus ja.
0: Ja, jij komt uit Enkhuizen. En ik denk dat we ongeveer even oud zijn.
2: Ja, toch? Ja. Iets ouder.
0: Ja,
2: maar het speelt niet veel.
0: En al die muziek die je opnoemt, daar was ik ook als tiener zo'n fan van. En nog. Dus als ik toch de kans heb om Thin Lizzy te draaien, dan doe ik het. En vooral een beetje op zo'n vage, regenachtige mei zaterdag. Vind je niet?
2: Ja, want het is hier echt... Nou, waardeloos.
0: Ja, het is hier nu inmiddels ook niet meer indrukwekkend. Nee, we moeten het ermee doen, maar we hebben wel een lekkere plaat. Nou, dankjewel, Bert. We gaan hem draaien. Dancing in the Moonlight van Thin Lizzy. Ja. En let vooral, vind jij, op de saxofoonsolo van John Irish Earl van de Graham Parker Band, toch? Klopt,
2: ja,
0: hè?
2: Ja, die is echt heel mooi. Echt heel mooi. Ja.
0: Nou, we gaan ernaar luisteren. Dank je, Bert. Doei.
2: Graag gedaan. Doei. Fijne dag.
0: Doei.

0: Simply Red, Something Got Me Started. En dat was de single op het comeback album Stars uit 1991.
1: De plaat op zijn plek.
0: Er zijn veel liedjes die een bepaalde plek bezingen. Maar lang niet altijd wordt duidelijk welke plek precies. In de plaat op zijn plek ga ik met de schrijver van de popatlas Rens Dietz op onderzoek uit. En daar zit je weer. Goedemiddag Rens.
2: Goedemiddag.
0: Waar gaan we vanmiddag naartoe?
2: Naar Sneek, naar de Lemmerweg in Sneek.
0: Vertel.
2: Daar staat Hotel Ozinga. Intussen is het trouwens de Stadsherberg Sneek. En ene Jitske Ozinga, die bestiert dat hotel. Zij is een tijd lang ook de oudste hotelhoudster van Nederland. En Dr. Anne Spee komt er op een dag langs. En hij zingt dat... Nou goed, we kennen natuurlijk allemaal heel veel mooie nummers van hem. Maar eentje is het Sneker Café. En die gaat dus over deze plek.
0: Oké, en wat hebben zij ermee gedaan?
2: Nou, eigenlijk niet zoveel. Hij benoemt die plek ook niet als zodanig. Oh. Dus het blijft een beetje cryptisch. Alleen later in de VVV van Sneek, wordt eigenlijk bekendgemaakt dat het dus om dit hotel gaat. En Dr. Anne Spee die beschrijft op een hele leuke, uiteraard zoals we hem kennen, cabareteske wijze, beschrijft hij het. En dat nummer dat ontspoort ook helemaal. Dus het gaat eigenlijk al heel gauw van heel klein wat er in het café gebeurt. Mm. Naar de grootste wereldproblematiek die wordt erbij genomen. En je hebt ook een accordeon die zorgt voor wat melancholie en die retrosfeer. En daarmee komt er heel gauw de vraag naar boven van wat is nou die plek daar in Sneek?
0: Ja, want hoe weten ze nou zeker dat het dit hotel is?
2: Ja, eigenlijk, en dat soort dingen moet je eigenlijk niet willen factchecken.
0: Gaat het verhaal ten koste van het verhaal.
2: Ja, precies. Ja. En het wordt inderdaad, eigenlijk zijn er ook weinig plekken die het anders kunnen zijn. En het wordt op een bepaald moment, zegt eigenlijk iedereen, ja, dit is het wel, dit moet de plek zijn. Maar het is eigenlijk nooit helemaal 100% als zodanig duidelijk bekend geworden. Maar wat ik net al zei, je moet sommige dingen ook niet helemaal factchecken. Het Sneker Café is gewoon Hotel
0: Ozinga. Dat is het. De eigenaren van het hotel, die weten het wel, of niet?
2: Ja, alleen zij is intussen overleden en hij is van naam veranderd. Dus het is eigenlijk alweer, verleden tijd.
0: We hebben alleen het lied nog. Laten we maar luisteren. We gaan naar het Sneker Café van Dr. Anne Spee.

Ja, altijd lekker. Elton John, Crocodile Rock uit 1972. We gaan even kijken naar de concertagenda. Er is namelijk hoop te doen. En vandaag begint Harry Styles, die dit enorme idool, zijn concert 10-daagse in de arena. Hè, mensen, in de arena. En daar wordt nog een geld verdiend. Maar die jongen is wel speciaal, hoor. We gaan een klein stukje luisteren.

En hij is zo knap en alles wat je maar wil in je schoonzoon. Maar ja, goed, ze zitten al dagen in hun tentjes voor de arena te wachten. En dat mocht eigenlijk niet. Maar ja, hou die fans maar eens tegen. En ik zei het net al, aankomende woensdag, ik draaide haar het vorige uur, is Emmylou Harris te zien in de Doelen in Rotterdam en donderdag in het Muziekgebouw in Eindhoven.

Hi, Emmalou Harris. Nou, ik hoop dat ze ervan geniet. En vanavond, morgen en vrijdag, en komende weken ook nog een paar keer, treden ze op, Suzanne en Freek, in het Gelredome in Arnhem. Moet je voorstellen hoeveel mensen daar allemaal in kunnen. En alle mensen die een kaartje hebben, genieten van. En vooral Suzanne en Freek zelf, genieten van, jongens.

klassieker en een zoet liedje. Speciaal voor André van Overhagen uit Zutphen. Want die wilde deze graag horen verleden week. En daarvoor hoorde je Mellow Yellow van Donovan. Nou, we zijn er alweer doorheen. Dankjewel, Roze Marijn, voor de fijne lijst aan muziek. En straks Steven Stassen en zijn Magical Mystery Tour. Ik wens jullie een heel goed weekend. We gaan eruit met you too. The Angel of Harlem. Dag, lekker weekend, tot volgende week.

0: Samen Max.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza.

0: Eliza's Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: In 1989 beleeft Ajax een rampjaar. Het staafincident in de Europese wedstrijd tegen Austria Wien betekent voor de club straf, schande en Europese uitsluiting. Andere Tijden Sport kijkt met de hoofdrolspelers terug op deze hectische periode. Morgenavond om 22:55 op NPO 1.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
11: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
12: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: Het is 2:00, Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie in Helmond heeft een 33-jarige man zonder woon- of verblijfplaats opgepakt in verband met de dood van een vrouw van 45. Haar lichaam werd vannacht levenloos aangetroffen in haar woning in Helmond. Agenten kwamen ter plaatse na een 112-melding. De man werd kort daarna aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Bij een ongeluk in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 8 mensen omgekomen. Een goederentrein botste op een stadsbus. De bus vloog in brand, waardoor ook auto's en motoren beschadigd raakten. Zeker 25 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zijn druk bezig hen uit het wrak van de bus te halen. Over de oorzaak van het ongeluk in Bangkok is nog niets bekend. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat de vrouw haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen. Ze kregen ook te weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees. Dat meldt Omroep Zeeland. De honden zijn nu in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Toppel presenteerde. En ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's zoals het Klokhuis, het School TV Weekjournaal en was hij de stem van Plankton uit SpongeBob. Westerwil was lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Hij had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerwil was 62 jaar. Het weer, zonnige periode en buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud bij 2 tot 4 graden. En morgen eerst veel bewolking en regen, maar in de middag tussen de buien door wat vaker de zon. En het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: In a land where melodies mingle with dreams, the Magical Mystery Tour weaves a tapestry of enchantment. Here, every path is a rainbow of wonders, and you are in it. This is your adventure, and it already started.
15: The Magical Mystery Tour, Stefan Stassen. KRO NCRV.
16: Take a seat. Sit back and relax. This is the Magical Mystery Tour.

0: Together, de Turtles uit 1967. Hey, Gerrit Aalde is zojuist ingecheckt. In Aalde natuurlijk. Dan kunnen we vertrekken.
1: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect.

0: tot 4 uur. De Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
1: Ja, en wij zwaaien even naar Angela Groothuizen. Lieve reizigers, dames en heren, welkom aan boord van de Magical Mystery Tour. Een geheel verzorgde hallucinerende busreis op deze schitterende zender NPO Radio 5. En hier aanwezig onze altijd goed gemutste buschauffeur met diverse diploma's. De man die ons verder brengt dan we ooit hadden gedacht. Cor Snijder, goedemiddag. Cor Snijder, goedemiddag.
2: Hij is er nog even niet.
1: En een hartelijk welkom voor iedereen die is gecheckt op dit moment. En Tim Dame die zit op dit moment in Berlijn in een technobunker, had ik het idee.
2: Ja, dat klopt.
3: Nou, ik ben nog niet gearriveerd in de technobunker, maar ik zit nog in de trein. Ik heb een lekker kopje koffie. Ik heb net ook een bokworst gehaald in de restauratiewagen. En ik hoop bijna te arriveren. Dus, maar ik wens jullie een hele fijne reis.
1: Doei. Ja, Tim Dame dus niet aanwezig. 48 uur in een technobunker. Zometeen Sterrenwind hier, stoeranimator. En zij neemt het prachtige reisschema door. En wil je inchecken, dan kan dat via die glasheldere NPO-luister-app. Ik wens u allen een hele fijne reis.
4: Good morning, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to Magical Mystery Tour.
5: Reisschema.
2: Welkom, beste reizigers. Wederom dank voor het kiezen voor de Magical Mystery Tour. Het belooft weer een schitterende reis te worden met variété entertainment, nieuwe levensinzichten en boordevol inspiratie. Zometeen stoppen we in het Brabantse Oosterwijk, de geboorteplaats van talloze nationale helden en de vakantiebestemming van meestercomponist en dirigent Fred Smalbrugge. We ontmoeten hem zo dadelijk in een zeer persoonlijk zelfportret. En daarna reizen we af naar de spelonken van de Sesamstraat, waar we stilstaan bij het overlijden van Jim Henson. Ook is het vandaag de sterfdag van komiek Andy Kaufman. En groot bewonderaar en animator Tim Dame heeft vlak voor zijn vertrek naar Berlijn een prachtige documentaire gemaakt over hem. En die laten we zo meteen horen over de speakers in de bus.
1: Heerlijk.
2: We eindigen de reis in Frankrijk, waar Harry van der Maat alle reizigers trakteert op een exclusieve reportage. Kortom, een eclectische reis vol ontmoetingen met grootheden van nu en vroeger. Maak het uzelf gemakkelijk, leun achterover in uw stoel en laat u lekker in de watten leggen door de reisleiding. Mijn naam is Sterrenwind, touranimator van dienst, en ik wens u een hele prettige reis toe. Tot slot het weerbericht. Er is een afwisseling van zonnige perioden en regenbuien. Het is fris voor de tijd van het jaar. Het kwik stijgt maximaal tot 15 graden.
1: Tot zover?
2: Tot zover.

0: Heel lang geleden heb ik hem een keer, dacht ik tenminste, heb ik hem een keer ontmoet. Voor mijn gevoel heb ik hem ontmoet.
1: Dave.
0: Dat was in een tuincentrum. Dat was ergens eind jaren 80. Mm-hmm. Ik liep daar in die tuincentrum. Ik denk, dat is Dave.
1: Was het Dave?
0: Want, ja, dat weet ik dus niet.
1: Hij leek heel erg op Dave.
0: Ik zeg nu tegen iedereen dat ik Dave een keer heb ontmoet in een tuincentrum. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Want ik heb niet gevraagd aan hem, ben je Dave?
1: Ik zou het toch volhouden, want het is leuk voor het verhaal.
0: Ik ga er gewoon gemakshalve vanuit dat ik Dave heb ontmoet in een tuincentrum in de buurt van Loosdrecht. Leo is ingecheckt, even meenemen.
2: Ja. Nou, ik ben nog niet...
0: Hij is nog helemaal niet ingecheckt. Hier is Leo.
3: Goedemiddag Stefan, Tim en Cor. Leo stapt in vanaf... Het openingsseizoen van de Pluktuin bij Erwin Westerdenk. Ik stap lekker achter in de bus. Ga lekker genieten van jullie fijne programma. Hoedoe.
0: Ja, als Leo is ingecheckt, dan ben ik er ook.
1: Ja, geweld.
0: Dan ben jij er ook, hè?
1: Zeker, ik ben er.
0: Tour-animator Sterrenwind. Je kunt inchecken via die glasheldere NPO Radio 5-app. En het gebeurt echt heel veel op dit moment.
1: Ja.
0: Kun jij wat namen
1: Miranda
0: noemen?
1: Even meenemen?
0: Doe maar, ja.
1: Ze zegt, goedemiddag beste mensen van de Magical Mystery Tour. Ik check in op deze druilerige dag en heb mijn haakwerkje mee. Nog 3 toeren en hoop ik mijn kroonluchter af te hebben. Nou, dat vind ik echt heel knap.
0: Dat is knap, heel knap, ja.
1: Ik zou ook wel graag een foto willen ontvangen misschien.
0: Van die kroonluchter?
1: Ja, in progress dan.
0: Thea is dus juist ook ingecheckt na 10 dagen Kroatië. Vandaag weer ingestapt weer in Oud-Marsum. Ik heb ook nog 2 ICT'ers, die heb ik nog nooit eerder met. Die heb ik nog nooit eerder in de bus gezien. Die heette Kim en Tom.
1: Oh ja.
0: En zij schrijven, wij staan weer klaar om mee te gaan. Een van de slogans in de ICT-wereld is... Magie is mogelijk en toveren doen wij op verzoek. En daarom zitten wij goed in de Magical Mystery Tourbus. Goed uit Schermerhorn.
1: Wat mooi en ook toepasbaar op zoveel facetten.
0: Absoluut.
1: Mooi.
0: Ja, lieve mensen, dit is de Magical Mystery Tour dus op NPO Radio 5. En we zijn op dit moment aangekomen in in de prachtige bossen rondom Oosterwijk, moet je zeggen. We hebben het altijd over Oosterwijk.
1: Ja, dat is ook even een kleine rectificatie. Sorry, dat zei ik inderdaad verkeerd. Het is Oosterwijk.
0: Ja, ik heb altijd Oosterwijk gezegd. Mijn oom had een hutje in de bossen van Oosterwijk. We gingen daar vaak naartoe en we zeiden, we gaan naar Oosterwijk. Het is Oosterwijk.
1: Oosterwijk.
0: Ja, de stad Oosterwijk. De stad waar onder andere patissier Robert van Beckhoven is geboren. Maar ook een van de beste DJ's van Nederland. Dan hebben we het over Rob Stenders. Joost Prinsen is daar geboren. Maar we zijn vandaag in Oosterwijk voor een zelfportret van iemand die hier niet geboren is. Maar wel hier regelmatig geniet van de rust en de schoonheid van de natuur. Dan hebben we het over dirigent Fred Smalbrugge. En dat is eervol, Sterren, want er is maar 1 Fred Smalbrugge.
1: Ja, en dat is er echt niet zomaar eentje.
0: Wie is hij?
1: Nou, ik ben er even ingedoken.
0: Ja.
1: En Fred Smalbrugge, bevlogen dirigent, meester als het gaat om compositie en arrangement, een oprichter van meerdere koren. Als dirigent en muzikus gaf hij zijn eigen klank aan de Nederlandse koorwereld. Kenmerkend is zijn scherp muzikaal inzicht, gestructureerde repetitietechniek en het vermogen om de meest ingewikkelde partituren tot in detail te doorgronden. Met zijn rustige en vakbekwame leiding weet hij muzikanten te inspireren tot het bot en artistieke prestaties naar een hoger niveau te tillen. En zo dirigeerde hij indrukwekkende uitvoeringen van het wereldberoemde Carmina Burana, Mozart's Requiem in binnen- en buitenland. En over 2 weken gaat zijn uitvoering van het hartverscheurende Mass of Peace van Carl Jenkins in première. Een mis voor de vrede en een aangrijpend muziekstuk over de verschrikkingen van de oorlog en oproep tot hoop. De première is op 30 mei in Weesp met groot orkest en een koor bestaande uit 70 zangers. En dit wordt dus gedirigeerd door deze Fred Smalbrugge. En 1 van die 70 zangers, dat ben jij dus, Stefan.
0: Ja.
1: Wil jij daar meer over vertellen? Want ik ben heel benieuwd.
0: Ik heb gewoon kippenvel van deze inleiding.
1: Nou ja, dankjewel.
0: Ja, ik ken die Fred natuurlijk ook pas 8 maanden. Maar het is wel 8 maanden lang mijn dirigent geweest. En ik kan er wel even iets over vertellen, want het is een heel proces geweest.
1: Heel graag.
0: Ik wilde graag in een koor. Mijn vriendin zei, zullen we op een koor gaan? Er is een projectkoor in Weesp. En toen moesten we auditie doen. Toen heb ik hem voor het eerst gezien, Fred Smalbrugge. Ja, ik heb het gevoel, dat is een enorme man. Een enorm indrukwekkend lichaam.
1: Grote borstkast zie ik ook voor me.
0: Grote borstkast. Niet extreem behaard, maar wel echt een geweldige man. Enorme charisma. Ja. En ik moest de auditie doen samen met mijn vriendin Femke en nog een andere bas. Ja, dat was een bas. Dat was niet te geloven wat dat daar voor geluid uit kwam. Dus ik denk, nou, ik word niet aangenomen.
1: Want jij bent bas?
0: Ik ging op voor bas, ja.
1: Oké. Okay.
0: En toen moest ik dus wat zingen. En in één keer dacht ik, Fred lijkt op mijn vader.
1: Oh.
0: Mijn vader is al lang overleden. Maar in één keer kreeg ik een enorme band met hem. Omdat hij zo'n... Hij heeft iets. Het is magisch.
1: Mooi.
0: Dus toen werd ik aangenomen tot mijn grote verrassing. Dus ik zat in het koor. Ja, en dan gebeurt er iets. Want dan zit je in een koor met 70 mensen. En heb je dus... Dat zijn vier werelden. Je hebt sopranen. Dat is een heel pak aan sopranen. Daar heb je eigenlijk weinig contact mee. Omdat daar kijk je echt nog wel tegenop. Dan heb je de alte. Daar staat mijn vriendin. Daar zit mijn vriendin dus in. Dan heb je de tenor. Dat is een hele bijzondere groep. Dus dat zijn de minst eigenlijk. En dan... Ja, de bassen. Dus ik kwam in een wereld van bassen. En dat is, na 8 maanden is dat natuurlijk is dat fantastisch. En dan heb ik het echt over hele grote jongens in de baswereld, hoor. Dan hebben we het over Frits, over Johannes, Edo, James, Jonathan, Kees, Richard, Erik. En ga zo maar door. Daar bouw je een band mee op. Maar ik was natuurlijk nog een jongen en ben nog onervaren. Ik kan geen noot lezen eigenlijk. Dus ik repeteer ook thuis. Dus dinsdag kom je bij elkaar. Dan komen die vier werelden bij elkaar. En dan is Fred is de dirigent. En na 8 maanden lukt het hem dan om die vier werelden... om daar 1 wereld van te maken.
1: Nou, dat is zo knap, denk ik.
0: Het is een wonder. Ja. Magisch.
1: Wauw.
0: Maar ik moet dus echt repeteren. Moest echt repeteren. Dat heb ik, in het begin deed ik dat niet. En ik werd steeds onzekerder. Ik was denk ik wel een van de onzekerste bassen van de hele baspartijen. Ja. Van de basjongens. Maar nu repeteer ik dus via YouTube... En dan, dan tik ik gewoon Armed Man in Bas. En dan krijg ik alleen de baspartijen. En dat is een man. Ik denk dat het die man niet echt bestaat. Maar daar heb ik dus een enorme band mee opgebouwd in eerste instantie. Dus dat is wel heel erg leuk.
1: En jij zingt dan met hem mee? Met, ja. met die man van YouTube?
0: Ja. Ik kan hem even laten horen. Dat is
1: ja,
0: wel heel
1: ik ben
0: leuk.
1: Wel benieuwd. Ja.
0: Ja, jullie hebben er niks mee, maar ik heb er inmiddels wel wat mee. Ik zal even een klein stukje laten horen. Dit is dan...

0: Ja, zo doe ik dat.
1: En jij zingt dan met hem mee?
0: Ik zing dan zo met hem mee.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk... dat doe ik dus ook al 8 maanden. Want binnenkort is dus de première op 30 mei in Weesp. Maar ik heb dus ook een band met deze man.
1: Ja, dat snap ik. Ik zou er nog wel meer van willen horen. Maar ik weet niet of jij dat...
0: Nou, ik kan ook, want dat heb ik ook bij me. Want af en toe neemt Fred ook dingetjes op.
1: Mm-hmm.
0: En dit stuk, dat is dus onlangs opgenomen tijdens de repetitie. Ik kan een klein stukje van laten horen.

0: Ja, ik praat er nu even doorheen. Hè,
1: sorry,
0: want,
1: sorry.
0: Nee, maar ik praat er ook even doorheen. Is het voor het eerst dat ik het hoor, dit. Ja, en je moet dus als bas, hè, natuurlijk al die wereld, die moeten eigenlijk allemaal één stem zijn, hè. Dus dat is dan, in de afloop ben je heel benieuwd of het, want je hoort het natuurlijk zelf niet in zijn geheel, die Fred wel natuurlijk. En dan is Fred zo iemand, die zegt dan, soms zegt hij dan, er was één iemand, zegt hij, en die zong in plaats, en dan praatte hij tegen ons, tegen de basjongens, dat is de eentje die zong in plaats van een C en bes. Als dat nou gebeurt, zing dan die noot niet. Dat is wat hij zei. Maar hij noemde geen namen.
1: Nee.
0: Dat heeft hij wel eens vaker gezegd. En dan heb ik altijd het idee dat het over mij gaat.
1: Maar je weet niet of het over jou gaat.
0: Nee,
1: maar
0: dus
1: dat denk
0: niet.
1: Je wel.
0: Dat denk ik dan wel.
1: Oh ja.
0: Zometeen gaan wij hier in die prachtige bossen van Oosterwijk hem ontmoeten. Zelfportret van mijn dirigent, zo mag ik het wel zeggen. Fred Smalbrugge.

0: draaien, dan kijk ik altijd even naar buiten. En als ik ga wegstaren, weet je, ik ga staren, een beetje mijmeren, betekent het vaak dat ik een nummer heel erg mooi vind. En dat gaat natuurlijk over dit nummer van Paul McCartney, Days We Left Behind. Vincent, die laat zojuist weten, vanavond is Paul McCartney de muzikale gast in het Amerikaanse televisieprogramma Saturday Night Live. Dan zingt hij in ieder geval twee nummers. Wie weet ook dit nummer van zijn album dat op 29 mei uitkomt. Lieve reizigers, dit is de Magical Mystery Tour, een vijfdimensionale radioreis op NPO Radio 5. En het is hoogste tijd voor een zelfportret van een reiziger. Hier is de man die altijd op zoek is naar het weglaten. Hier is de onvergelijkbare Fred Smalbrugge.
1: Dit is een zelfportret van een reiziger. Met vandaag Fred Smalbrugge.
2: Mijn naam is Fred Smalbrugge. Ik ben net 70. Ik ben 1,98 meter lang. Redelijk slank. Ik kan heel boos kijken. Heel lief. Maar ook weer niet de makkelijkste. Ik heb heel sterk de gedachte van, jongens, als ik iets wil, wil ik het zo en niet anders. Ik houd erg vast aan mijn eigen gedachten. Ja. En ook bijvoorbeeld, ik ben zo ouderwets als wat. Want ik schrijf bijvoorbeeld nog met vulpen. En toen die kapot was, liet ik hem voor €200 repareren. Ik vind het fijn om mooie dingen om me heen te hebben. Iets wat mooi is en wat kapot is, dat vind ik helemaal niks. Jullie ontmoeten mij in Oosterwijk, in de bossen, vlak bij de Venne, waar ik helemaal tot rust kom. Want er komen hele drukke dagen aan, 4 grote concerten. Dus ik bereid me op deze manier voor. Ik ben dirigent van het projectkoor Vokaal aan de Vecht.

Dus als je zegt, wat doe je nu? Ik zoek. Ik ben eigenlijk constant op zoek, maar dat doet elke dirigent en eigenlijk elke kunstenaar die iets wil maken. Je bent op zoek naar datgene wat er niet toe doet en datgene wat er wel toe doet. Want muziek bijvoorbeeld kan ontzettend oppervlakkig zijn. Je kunt muziek horen en dan kun je daar je eigen emoties in kwijt. Je kunt erin huilen, je kunt erin lachen, je kunt erin blij zijn, je kunt er stil van worden. Maar dan gaat het over jouw emoties. En de vraag is of dat alleen maar goed is en of er misschien niet meer is. En ik denk dat onder die laag zit nog een laag van de muziek. En dat is de laag waarbij de muziek zelf spreekt. Want de dingen die er niet toe doen, als je die gaat gebruiken, dan krijg je een heleboel ruis in datgene wat je doet. Op het moment dat je ruis toelaat, dan mis je de kern.

Mijn sterke eigenschappen zijn eigenlijk dat ik altijd probeer om een laag dieper aan te boren. Dat is wel waar ik heel veel naar op zoek ben en ook kijk van hoe kan ik het vinden. En het punt is, het is net als met geluk, het zijn fragmenten. Op dit moment ben ik bezig met een speciaal project. Dat is het project The Armed Man van Carl Jenkins. Tegen de oorlog, en het is een bede om vrede. Het is een stuk geschreven na de Kosovo-oorlog in 1999. En het is helaas nog steeds actueel. En het wordt uitgevoerd met twee solisten, met een koor van 70 man en met een heleboel slagwerk. De eerste uitvoering is zaterdag 30 mei in de Grote Kerk in Wees. Het tweede concert is in Utrecht Centraal Station zondag 7 juni. Dan derde concert Loenen zaterdag 13 juni en het vierde

speciaal project. Dat is het project The Armed Man van Karl Jenkins. Tegen de oorlog, en het is een bede om vrede. Het is een stuk geschreven na de Kosovo-oorlog in 1999. En het is helaas nog steeds actueel. En het wordt uitgevoerd met twee solisten, met een koor van 70 man en met een heleboel slagwerk. De eerste uitvoering is zaterdag 30 mei in de Grote Kerk in Wees. Het tweede concert is in Utrecht Centraal Station zondag 7 juni. Dan derde concert Loenen zaterdag 13 juni. En het vierde concert Weesp zaterdag 20 juni ook om 8 uur. Het leukste als je voor een koor of orkest staat is als datgene wat je in je hoofd hebt. Want je hebt natuurlijk je partituur voorbereid. En op een gegeven moment krijg je het terug zoals jij het in je hoofd hebt. En dan zie je ook dat de muzici voor je neus, dat die snappen wat je bedoelt. En dat is geweldig, want dan ben je gewoon met z'n allen één. Dat zijn dus de momenten waarop je die tweede laag in de muziek bereikt. En dat is fantastisch. Dan heb je echt een moment van absoluut geluk.

Artibus. Kom, hou je vast. Het kost je niets. Je hebt geluk. The Magical Mystery Tour.

0: Ja, dit is de goudgemalen Jimmy James samen met The Vagabonds. I'll go where the music takes me. The music takes me uit 1976. En daarvoor Kirsty MacColl met There's a guy works down the chip chop. En die zweert dat hij Elvis is. Lieve mensen, van harte welkom bij de Magical Mystery Tour. Een geheel virtuele busreis op jouw frequentie, NPO Radio 5. Wat hebben wij straks allemaal, Sterre?
1: Je bedoelt...
0: Ja, je moet eventjes iets vertellen over Andy Kaufman.
1: Oh ja, ja, ja, ja. Ja, die is 16 mei. Ja, heel lang. Sorry, ik heb even niet helemaal scherp. Maar in ieder geval, dit is zijn sterfdag.
0: Ja.
1: En reisanimator Tim Dame heeft daar een hele mooie documentaire over gemaakt.
0: Ja, vlak voordat hij wegging, hè?
1: Ja, echt nog de laatste afgemaakt in de trein eigenlijk. Dus dat gaan we zo meteen horen.
0: Ja, maar nu eerst...

0: Ja, de Muppet Show. En hoe komen we op de Muppet Show? Dat heeft, ja, we begonnen met Andy Kaufman, het verhaal van Andy Kaufman. Het is vandaag de sterfdag van Andy Kaufman. En daar straks is een prachtige radiodocumentaire van ongeveer 5 minuten. Daar kun je echt, dat is echt de moeite waard, kan ik zeggen. En Andy Kaufman was natuurlijk beroemd om zijn imitaties. Hij had ongelooflijk veel stemmen in huis. En dat had iemand anders ook. En dat was wereldberoemd poppenspeler, producent en regisseur Jim Henson. Ook hij overleed op 16 mei.
1: Ja,
0: en ook bij zijn overlijden staan we elk jaar stil. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Ja, en Jim Henson was natuurlijk bekend van de Muppet Show.
1: Ja, onder andere. Ja. Zeker. En het was gewoon geniaal eigenlijk. In humor, muziek en fantasie. Ik kom gewoon samen voor kinderen en volwassenen. Heel veel rollen gespeeld.
0: Ja.
1: Bekend natuurlijk Kermit.
0: Ja.
1: De kikker, de groene kikker.
0: De groene kikker Kermit.
1: Ja, en daar heb jij iets voor bedacht wat we daarmee kunnen doen.
0: Ja, want hij is niet alleen een Muppet Show. Hè. Sesamstraat, nog veel, heel veel dingen heeft hij gedaan.
1: Ja.
0: Maar wij hebben nu gekozen om als ode te draaien Daydream. En dat zingt onze kikker Kermit samen met niemand minder dan Vince Gill. Hou je hart vast.
2: Kermit the Frog.
3: Vince Gill.
2: How you doing?
3: Well,
2: wait, don't tell me. You're having problems with Miss Piggy, right?
3: I suppose you could say that.
2: Well, you know, country singers always understand these things.
3: Oh, yeah? What do you mean?
2: Kerm, sometimes the best thing to do is just sit back and watch the world go by.
3: You know, Vince, I couldn't agree with you more.

0: vind de moraal van het verhaal zo mooi, van dit liedje, jij niet?
1: Ja, zeker. Ja. Mooi.
0: En ik zing, moet ik toch ook denken van, ik zing in een koor, ook al heb ik nog nooit in een koor gezongen. Dat is ook eigenlijk, hè?
1: Ja, precies.
0: Ja, dat is het. Ja, ja, lieve mensen, dat was Zoë Levi samen met Snelle, Ik Zing. Nog even terugkomen op het koor waar ik in zing. Als je denkt, van, nou, daar wil ik wel eens bij zijn. Want ik kan je zeggen, dat is hartverscheurend wat je dan gaat meemaken. Dat heb ik al als koorlid meegemaakt, maar dat moet als publiek nog mooier zijn.
1: Ja, het lijkt mij ook heel... ik heb zelf ook Requiem gezongen. Toen ik 16 was.
0: Ja, hoe was dat? Dus
1: ja, fantastisch mooi. En ja. Ook echt wel heel bijzonder, indrukwekkend om dat met elkaar te doen.
0: Is...
1: Dus ik ben heel benieuwd naar jouw performance.
0: Als je denkt, zijn er nog kaarten beschikbaar? Dat weet ik ook niet uit mijn hoofd. Dan moet je even gaan naar vocaalaandevecht.nl. Vocaalaandevecht.nl. Dit is de Magical Mystery Tour. Het volgende uur gaan we het dus hebben over Andy Kaufman.
1: Ja,
0: ook een meesterimitator. We hadden net natuurlijk over, stonden we stil bij de dood van Jim Henson. Die man kon ook zoveel grover bijvoorbeeld. Heel veel types van Sesamstraat waren ook van hem. Hè?
1: Ja, was eigenlijk alles in één eigenlijk. Ja.
0: En toen zei jij het net tegen mij, kan jij imiteren?
1: Ja.
0: Dat vroeg je toch? Hè?
1: Ja, dus kan jij dat?
0: Nou, dat moest ik ook heel lang namen. Ik ben daar niet goed in.
1: Nee?
0: Nee, ik had er vroeger eentje. Ik wil het wel proberen. Ik kon om een of andere reden Mary Dresselhuis, dacht ik, te kunnen imiteren. Ik weet niet of ik hem er nog heb, hoor, maar... Mijn naam is Mary Dresselhuis.
1: Nee, dat is het. Mooi! Het is alsof ze naast me staat.
0: En Frans Bauer dacht ik ook te kunnen, was... ik kan je tegen... Nee, dat had ik niet. En jij, kan jij iemand imiteren?
1: Ik kom echt niet verder dan een willekeurige Deen, eigenlijk.
0: Nou, doe maar.
1: Die vraagt naar het zwembad.
0: Doe maar.
1: Badesu.
0: Dat is het?
1: Ja.
0: Als we nog even denken aan dat lied van daarnet, hè. Doe het gewoon. Tim die denkt dat hij een hele goede Bee Gees-imitator is. Dat vinden wij ook niet.
1: Nee.
0: Maar hij zelf vindt het wel.
1: Precies, ja. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja.
0: Dus de vraag is eigenlijk aan jou, die luistert. Jij, reiziger, kun jij iemand imiteren?
1: Laat het vooral horen in de NPO Luister-app.
0: Ja, en dat kan een bekend iemand zijn. Het kan ook zijn, nou, ik kan mijn vrouw heel goed imiteren of mijn vriend.

0: dit is natuurlijk licht psychedelisch, hè, zou je zeggen.
1: Ja, ik vind het heerlijk mooi.
0: Ja, heerlijk mooi. Heerlijk mooi. Ja, heerlijk mooi. Dat was, wat was het nou? Jongens, ik ben helemaal mijn dingen kwijt.
1: Kent Heat.
0: Ja, met On The Road Again natuurlijk. Eens even kijken, hoe zitten we qua tijd? Want we zitten er alweer bijna doorheen. We moeten zo meteen even pauzeren.
1: Ja.
0: Even de benen strekken. En daarna nog een heel uur hier rechtstreeks vanuit de Magical Mystery Tourbus. Een virtuele bus, rijdt scheel op jouw golflengte. NPO Radio 5. En als je denkt van, ik kan wel iemand imiteren, dan heel graag. Dat zouden wij heel leuk vinden in de bus.
1: Het maakt niet uit wie, hè. We hoeven die persoon ook niet te kennen.
0: Nee.
1: Dus laat je fantasie de vrije loop.
0: Of imiteer jezelf.
1: Mag ook.
0: Dat is ook heel leuk.
1: Ja, precies. Hoe jij denkt hoe een imitator jou zou imiteren.
0: Ja. Nou. Dat is eigenlijk heel makkelijk.
1: Precies.
0: Bertie komt hier binnen met een imitatie, maar die is niet gelukt. Die heeft, dat is altijd als je dan op zo'n knopje drukt dat je iets wil inspreken.
1: Ja.
0: Dan als je het je vinger erop houdt. En
1: laat je mails snel los.
0: Los, dan is hij weg.
1: Ja, dus eigenlijk vasthouden. Spreken, sturen.
0: Ja, dat is het.
1: Ja, maar ja.
0: En dat kan allemaal via die gratis NPO Radio 5. Heb jij nu komen er wel heel veel dingen binnen. Paulien, je komt ook binnen, maar daar hebben we nu even geen tijd meer voor.
1: Zometeen alle tijd.
0: Zometeen alle tijd. Dus maak gebruik van onze prachtige NPO Luisterapp. Check in of imiteer. Tot zometeen.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
9: Dynamisch.
8: Maar in de winter wil ik zekerheid.
10: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
11: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
12: In 1989 beleeft Ajax een rampjaar. Het staafincident in de Europese wedstrijd tegen Austria Wien betekent voor de club straf, schande en Europese uitsluiting. Andere Tijden Sport kijkt met de hoofdrolspelers terug op deze hectische periode. Morgenavond om 22:55 op NPO 1.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
14: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
15: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet?
9: foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
14: Nu bij Dirk, Tony Chocolonely, 2,99. Zo, dat is goedkoop.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: 3:00, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de binnenstad van Purmerend worden maatregelen genomen na onrust op de kermis. Verschillende groepen jongeren gingen gisteravond met elkaar op de vuist en vervolgens keerde een deel zich tegen de politie. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid. De binnenstad van Purmerend is uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. En ook moet de kermis in Purmerend de komende dagen eerder dicht. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Het dodental van een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Ebola is een zeer besmettelijk virus. Meer dan de helft van de patiënten overlijdt. In de buurt van Mannheim, in het zuidwesten van Duitsland, is een vliegtuigje neergestort in een woonwijk. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken op en tussen huizen terechtkwamen. Op foto's is te zien dat de romp uit een heg steekt en dat de vliegtuigmotor op de stoep ligt. Twee inzittenden van het propellervliegtuigje kwamen om het leven. Op de grond raakte niemand gewond. Dan het weer nog, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, dan is het 2 tot 6 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker de zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De Magical Mystery Tour. Steven Stas.

0: Ik ben een enorme fan van Supertramp, hè? Dat heb ik wel eens tegen je verteld, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Maar ik vond altijd dit nummer het minste nummer. Want dan gaat de tijd eroverheen en dan heb ik dat nummer toch weer ontdekt.
1: Is die aan je gegroeid?
0: Is aan me gegroeid in één keer, Dreamer. Lieve mensen. Lieve reizigers. Van harte welkom bij de Magical Mystery Tour hier op deze schitterende zender NPO Radio 5. En vandaag, op deze dag, maar dan in 1984, overleed de Amerikaanse entertainer Andy Kaufman. Daar gaan we het straks over hebben allemaal, hè. Ondertussen gaan wij onderweg naar verwachte en onverwachte ontmoetingen en betoverende vergezichten. Hier in de bus nog steeds aanwezig, de immer goedlachse buschauffeur, een man met diverse diploma's, Cor Snijder.
2: Dames en heren, goedemiddag.
0: En ook hier aanwezig, dat heeft alles te maken met het feit dat Tim Dame nu op dit moment in een technobunker zit ergens in Berlijn de komende 48 uur. We hopen daar nog een reportage van hem te krijgen vanuit die bunker.
1: Ik hoop het ook.
0: Zal niet lukken, denk ik, maar hier aanwezig, daardoor Tour Operator Sterren Wind. Sterren.
1: Goedemiddag.
0: Ik geef jou het woord de komende 2 minuten.
1: Oké dan. Zometeen dan hebben wij een imitatiewedstrijd.
0: Een wedstrijd
1: ook? Ja, nou, we maken er gewoon een wedstrijd van. Ja. Of in die zin, stuur je imitatie in, maakt niet uit wie je nadoet en je krijgt een prijs.
0: Ja, en dat heeft alles met Andy Kaufman en Jim Henson te maken.
1: Precies.
0: Dat
1: even wel. Koningen van de imitatie, ja. Dus doe dat vooral en we gaan zometeen uitgebreid stilstaan bij Andy Kaufman. En we maken ook nog ruimte voor een reportage.
0: Ja.
1: Vanuit Frankrijk.
0: Ja.
1: Dus het belooft ontzettend mooi te worden.
0: Ja, en mocht jij iets te melden hebben waarvan je denkt van nou, dat wil ik echt even verteld hebben. Dan kan dat altijd.
1: En wat je doet, hoe je voelt, hoe je eruit ziet.
0: Dat kan allemaal of je die glasheldere NPO luister hebt. En we spreken het in, vinden we ook mooi. Hele fijne reis dit komende uur.
3: Dit is tot 4 uur de Magical Mystery Tour.
4: Hallo?

0: Fantasy, Feel the Love uit 1983. Lieve mensen, je reist met de Magical Mystery Tour. En het, ik vind het fijn reisweer, hoor.
1: Heerlijk.
0: Ja,
1: ben je koud buiten, raampje dicht gedaan.
0: Ja, ja. Stefan Smit die zegt, sorry, ik was weer...

0: zijn wel een paar meldingen geweest.
1: Ja, ja, we hebben wel een hele leuke koekoek is binnengekomen. Die kunnen we straks misschien even laten horen.
0: Ja, en Miss Piggy is ook binnengekomen.
1: Ja, en de vrouw van die koekoek, dat is Miss Piggy. Ik kan Miss Piggy.
0: Is Brigitte Kaandorp.
1: Oh, Miss Piggy hebben we binnengekomen. Ja. Gekregen. Koekoek hebben we binnengekregen. Ja. En de vrouw van die koekoek.
0: Dat is Brigitte Kaandorp.
1: Dat is Brigitte Kaandorp.
0: Ja, en daar wacht ik nu nog op. Dus stuur het vooral in.
1: Ja, stuur het in. Dat gaat via de
0: verder,
1: NPO.
0: Verder is het een ingewikkeld item eigenlijk.
1: Ja, dat is waar.
0: Maar ja.
1: Goed, lieve mensen. We hebben het al een paar keer over gehad dat we dit zouden gaan doen. Nu is het moment daar. Want vandaag op deze dag, maar dan in 1984, overleed de Amerikaanse entertainer Andy Kaufman. Nu is onze eigen tour-animator Tim Dame een groot fan van het werkende persoon Andy Kaufman. En daar moet je bij stilstaan, zei hij. En toen zei ik, nou, dat is prima. Maar moet jij het maken? Want jij moet dan vertellen over het leven en de carrière van Andy Kaufman. Hij vertelt daar zo bloemrijk over. Jij hebt hem ook wel eens horen vertellen over Andy Kaufman.
0: Ja, hij is echt groot bewonderaar en groot fan.
1: Ja.
0: Dus
1: en toen zei ik, kun je dan niet een... Want daar is hij heel goed in, hè? Tim is misschien wel een van de beste in Hilversum. Behalve dat hij spelletjesredacteur is. Ja. Is hij ook een van de beste radiodocumentairemakers. En dat zeg ik niet alleen, dat zegt hij zelf ook.
0: Zeker.
1: En hij heeft dus nu voor ons allen een radiodocumentaire gemaakt... over deze Andy Kaufman. En de titel van de radiodocumentaire die heeft hij aan jou meegegeven. Ik heb hem hier niet.
0: Ja, die heet De man die van zijn leven een act maakte.
2: En nu is Andy Kaufman.
3: Op 11 oktober 1975, tijdens een aflevering van Saturday Night Live, staat een schuchtere man op het podium. Geen tekst, geen verhaal. Alleen een platenspeler met het liedje van Mighty Mouse. En precies op één regel playbackt hij met de muziek mee. Verder gebeurt er ogenschijnlijk niks. En toch wordt er op deze avond comedygeschiedenis geschreven. En is dit de doorbraak van Andy Kaufman. Andy Kaufman wordt in 1949 geboren in een gezellig middenklassegezin op een welvarend schiereiland, nabij New York. Zijn vader Stanley werkt als sieraadverkoper en zijn moeder Janice is oud-fotomodel. Al op 8-jarige leeftijd speelt Andy vanuit zijn slaapkamer tv-shows na. Volgens andykaufman.com ontwikkelt hij in deze periode al zijn wereldberoemde typetje The Foreign Man, waarover later meer. Andy doorloopt een lastige schooltijd, die hij met veel moeite toch succesvol afrondt. Volgens andykaufman.com vooral om zijn vader te plezieren. Na zijn diploma-uitreiking wordt hij opgeroepen als militair voor de Vietnamoorlog. Maar Andy wordt afgewezen. In de brief van de dokter staat...
4: Andy leeft al sinds zijn kleutertijd in een fantasiewereld. Hij is volledig losgekoppeld van de realiteit. Hij zou in het leger zijn verstand verliezen.
3: Andy zelf is dol op deze brief. Begin jaren 70 begint hij met optreden in kleine comedyclubs aan de Oostkust. Terwijl andere comedians snelle grappen maken, gaat Andy voor het ongemak.
5: I was wondering what to do. What could I do in this to fill up this 20-25 minutes? So I saw this book, I'd like to read it to you. Chapter 1.
3: Minutenlang leest hij voor uit het boek The Great Gatsby.
5: In my younger and more vulnerable years...
3: Tot ongenoegen van sommige kijkers die de zaal verlaten. Bij een andere beruchte voorstelling kruipt hij in een slaapzak en doet hij op het podium een dutje. Door critici wordt dit al snel anti-comedy genoemd. Andy zelf zegt erover: ik ben geen komiek, ik heb nog nooit een grap gemaakt. Zijn bekendste act was toch wel de Foreign Man. Een stuntelende, zacht pratende immigrant met vreemd accent.
6: Could I get with this lady? Well, I have been a fan of her so long. I want to meet her, get autograph.
3: Toch verraste hij vriend en vijand toen deze onzekere man uit het niets een perfecte Elvis-imitatie deed.
7: Elvis Presley.
8: Oh,

0: Zelfs mensen uit de Elvis-omgeving, en trouwens Elvis zelf ook, dacht ik gelezen te hebben, vonden Kaufmans imitatie uitzonderlijk goed. Andy Kaufman neemt zijn publiek mee in een achtbaan van verwarring, ongemak en twijfel. Tot uiteindelijk de ontlading komt. Of juist helemaal niet. Dan de jaren 80. Andy begint aan zijn meest controversiële periode. Zijn Intergender Wrestling Championship. Daarmee daagt hij vrouwen uit om tegen hem te worstelen in de ring.
1: You're actually going to wrestle a woman.
2: Uh-huh.
1: Why don't you ever wrestle a man?
2: I'd rather wrestle a woman.
0: Veel mensen vinden hem hierdoor een enorme eikel en vrouwonvriendelijk. Professioneel worstelaar Jerry the King Lawler uit Memphis wint zich er zo over op dat hij Andy eigenhandig kapot wil maken. Het conflict escaleert uiteindelijk op televisie, waar Kaufman tijdens een worstelshow hard tegen de grond wordt gesmeten. Kaufman verschijnt daarna met een neckbrace in interviews en talkshows. Ook bij David Letterman, waar Jerry the King Lawler zo klaar is met Andy dat hij hem opnieuw trakteert op een flinke poffert op zijn neus. Miljoenen kijkers, inclusief David Letterman, blijven geschokt achter.
3: You use those words on television, I apologize to all my fans. I'm sorry, but you're a...
0: Pas jaren later geeft Jerry openlijk toe dat hij en Andy in werkelijkheid vrienden waren. En dat het één grote performance was. De man die jarenlang balanceert op een koord van fictie en werkelijkheid, speelt op 35-jarige leeftijd zijn laatste en definitieve voorstelling. Maar zelfs dan blijft de twijfel bestaan. Want bij Andy Kaufman weet je nooit zeker waar de waarheid begint en de performance eindigt. Jaren na zijn dood komt het nummer Man on the Moon uit. Een lied over realiteit en fictie. Als ode aan Andy. Want als je gelooft in een man op de maan, dan geloof je misschien ook in de onsterfelijkheid van Andy Kaufman.

0: heel even, Sterre. Ja. Weet je, dit is Little Eva. Little Eve, of Little Eva mag je ook zeggen.
1: Little Eva.
0: Weet je van wie, zij was kinderopas, bij wie? Dat is de vraag.
1: Ja, Jerry Calvin.
0: Ja, klopt. En die andere?
1: Carole King.
0: Ja, klopt.
1: Ja, mooi.
0: Goed. Hartstikke leuk. Daarvoor hoorde je natuurlijk Man on the Moon van R.E.M. En dat ging over Andy Kaufman. En hoorde daardoor ook natuurlijk bij die prachtige documentaire. Ja, en ik citeer even Stefan Tetelepta, die zojuist appt. Prachtige documentaire over Andy Kaufman van Tim. Mag ik een toevoeging doen? Er zijn fans die denken dat Andy Kaufman zijn dood in scène heeft gezet als ultieme performance kunst. En nog steeds leeft. Dat zou natuurlijk een geweldige stunt zijn, zegt Stefan Tetelepta.
1: Ja, dat hij dan ook samen met Elvis misschien wel op een eiland zit.
0: Ja,
1: dat zou
0: ja
1: zijn.
0: Met Michael Jackson.
1: Jim Morrison.
0: Ja, Jim Morrison. Ja. En
1: Janis Joplin.
0: Jeffrey Epstein. Gerrit uit Aalden zegt ook, wat een prachtige documentaire. Zegt. Ja, en door die Andy Kaufman kwamen wij op imitaties. Wij zelf kunnen niet imiteren. Alleen Tim Dame, maar die zit nu dus in die technobunker in Berlijn. Die kan heel goed de Bee Gees imiteren. En dat vindt hij zelf ook.
1: Vlak jezelf niet uit?
0: Vlak mezelf niet aan.
1: Ja, met het dressenhuis doe je hartstikke goed.
0: Ja, nou, ik heb helemaal geen reacties gekregen.
1: Nou ja, bij deze mensen.
0: Ja. Maar we krijgen nu toch imitaties binnen, hadden we eigenlijk niet verwacht.
1: Best wel veel ook.
0: Best wel veel, hè? Zullen we eens eventjes gaan kijken wie er dan allemaal zo binnenkomen? Ik heb hier om te beginnen Bert. Laten we daar even naar luisteren. Ja. Dit is Bert van de Vecht met de koekoek.
1: Doet hij hartstikke goed.
0: Hartstikke leuk. En Bert heeft een grote liefde in zijn leven. Die heet Esta.
1: Mm-hmm.
0: En Esta die doet hier Brigitte Kaandorp na.
2: Ja, wacht even hoor. Dan vragen ze dus op Radio 5. Of je iemand of iets na kunt doen. Doeg.
0: Nou, dit is toch ook fantastisch. Applaus, dit is applaus gewoon, hè. Dan had jij nog iemand binnengekregen. Pauline, hè?
1: Ja, Pauline.
0: Ja, Pauline.
3: Goedemiddag, liefjes van de Magical Mystery Tour. Ach. Een vriendin van mij moet altijd erg lachen als ik Miss Piggy imiteer.
0: Ja.
3: Of het goed is, dat laat ik bij jullie ter beoordeling over.
4: Kermy, can you keep me keys, please? Kermy, kiss me.
0: Ik vind hem geweldig.
1: Perfect, ja, dit
0: zijn allemaal prijswinnaars, hoor.
1: Ja.
0: Ronnie, nou ook nog even meepakken?
1: Ja, leuk.
5: Hey, goedemiddag jullie daar samen. Ik kan een hele goede imitatie doen van Ronnie Ordelmans. Nu volgt hij. Hallo, ik ben Ronnie Ordelmans. En op zaterdag zit ik op de racefiets en luister altijd naar de Magical Mystery Tour.
0: Ja,
5: hoi!
0: Daar hebben we om gevraagd, imiteer jezelf. En dat deed hij op perfecte wijze, zeg.
1: Ja, ik vind dit wel, dit doet me echt heel veel goed.
0: Dan heb ik ook nog een hele mooie imitatie, hebben we net even gehoord, van Bas. Wat gaat hij doen?
1: Margaret Thatcher.
0: Zullen we die nog even bewaren,
1: ja,
0: Margaret Thatcher?
1: Ja, wat langer even, zullen we die wat meer in de verf zetten misschien?
0: Ja, want we hebben ook nog iets anders. Een van onze schaduwredacteurs, Harry van der Maat, is op dit moment in Frankrijk. Had hij al aangekondigd dat hij in Frankrijk zou zijn.
1: Ja.
0: Want hij is daar om zijn zoon te bezoeken, want die is circusartiest.
1: Ja.
0: Dus hij zit ergens in Frankrijk, iets met circus. En hij zei, ik wil wel even een live reportage maken.
1: Precies, dus dan gaan we nu. Hij gaat dus niet imiteren, maar reportage.
0: Ja, hij heeft het ingesproken via de app en heeft ook muziek erbij geleverd. Hij wil graag horen La Dolce Vita van Nina Rota. Dus dat ga ik dan even draaien. En dan komt er nu Harry van der Maat.
6: Met een petit reportage. En France, nous sommes à Saint-Julien de Siffry. Il y a un très bon spectacle de cirque. C'est Sème ton cirque, of in het Nederlands is dat het zaaien van het circus. Et nous sommes en Bourgogne. Et c'est nécessaire de faire des.
0: Hele even je zit helemaal in het Frans.
1: Ja, ik versta het niet eigenlijk.
6: Aujourd'hui.
1: Jij wel?
0: Nee, hij kan wel een beetje Frans, maar na 4 haven nooit meer... Zou jij voor mij, want dit is jammer... Zou jij eventjes hem terug kunnen appen of hij het ook in het Nederlands kan doen? Dat is voor ons wat fijner, dan weten we precies hoe het
1: Frans invloed, wel leuk om te horen. Frans accent mag ook.
0: Hij spreekt fantastisch Frans, daar gaat het niet om.
1: Maar ja, verstaan we het gewoon niet. Dus ik ga hem appen, ja.
0: Dit was geen imitatie, dit was echt gewoon Harry van der Maat. Die wel Harry van der Maat als Fransman, maar dat is niet officieel... imitatie. Het was een reportage. Rechtstreeks. Want hij is op dit moment daar.
1: Ja.
0: Goed, we gaan eventjes de schijf van 5 draaien en dan komen we terug.
7: De schijf van NPO Radio 5. One side of me is warm and quiet.

0: schijf van NPO Radio 5. Neil Diamond, Wild at Heart. Imitaties. Ze komen binnen van alle kanten. Nu ook gewoon mensen die via het noodnummer bellen. 0800-3000-555. Wie heb ik aan de lijn?
1: Arie hangt volgens mij nu.
0: Arie Rommers?
1: Ja.
0: Arie Rommers, goedemiddag.
2: Goedemiddag Stefan, met Arie. Ik heb veel door Europa gefietst. Ierland, Engeland. Ik heb ook in Ierland gewoond.
0: Ja.
2: En ik deed altijd als ik schapen zag, ik was alleen op de fiets, deed ik terugblaten.
0: Wat deed je?
2: Terug blaren.
0: Ach, dat is lief.
2: En als ik wandel, dan zie ik die schaapjes ook naar me kijken. En ze reageren dan ook.
0: Ja, wat een leuk.
2: Dus ik weet niet of ik dat na mag doen in de uitzending.
0: Nu?
2: Ja?
0: Ja, tuurlijk mag dat.
1: Heel graag.
0: Heel graag.
2: Even concentreren.
0: Ja.
2: Ba, ba, ba, ba.
0: Ah, fantastisch. Dit zijn ook nog verschillende emoties ook, hè?
2: Ja. Ja. Dat was een vrolijk schaap.
0: Ja, maar hoe heb je dit veel gedaan?
2: Ja, dat doe ik zo ook. Ook een ezel. Dus,
0: een ezel, oh ja. En dat doe je altijd alleen eigenlijk?
2: Ja, of soms als ik in die groep fiets, hè.
0: Ja. Ja. Ja, fantastisch. Ja. Dat is het. Je hebt dus een schaap en een
2: ezel.
0: En nog meer dieren of dat je zegt, nou, dit was het wel?
2: Nou, ook wel eens een wolf.
0: Ook goed, zeg. Jullie was ontmoet, een wolf?
2: Ja, nee, nog niet. Nee. Ja, in de Efteling, in het Sprookjesbos.
0: Oké. Hey, dankjewel, Arie.
2: Oké,
0: dag.
2: Hoi, dag.
0: Arie Rommers met een prachtige imitatie.
1: Heldere bijdrage.
0: Levensecht. Twee verschillende, hetzelfde schaap, maar diverse emoties ook nog. Dan nog een ezel. En een wolf.
1: En een wolf,
0: Je kunt er, zoals Arie ook het noodnummer gebruikt hoor, 0800-3000-555. We hebben ook nog liggen een imitatie van Margaret Thatcher. Dat is een imitatie van Bas, die heeft het ingesproken. Zullen we even een klein stukje luisteren? Want het is best een lang document, maar we kunnen gewoon even luisteren.
1: Goed.
3: Beste Radio 5, dit is Bas Meesters uit Nijmegen. En ik wil graag Margaret Thatcher nadoen, de voormalige premier van Engeland. En ze deed altijd questioning hour, dat je dus vragen aan de premier kon stellen. En de oppositie stelde dan vragen om de premier zwart te maken. En als zij dan moest antwoorden, dan begon ze altijd met

0: Mr. Speaker, sir. En alleen al dat Mr. Speaker, sir, op die verontwaardigde toon, dan wist je al, somebody's gonna get it. En dan antwoorden ze meestal met no, no, no. De driewerf no, no, no. Daar is ze echt berucht om geworden. En de laatste keer dat ze Prime Minister Questioning Hour deed, toen stelde een partijgenoot aan haar de vraag of de dagen van ridderlijkheid voorbij waren. The days of chivalry are over. En toen zei zij, no, Mr. Speaker, the days of chivalry are not over. Not as long as my honorable friend is a member of this house. En ja, het ging helemaal nergens over, maar ik smulde ervan. Dag!
1: Wauw!
2: Het is Bas, zeg, wat
1: geweldig.
2: Goed.
1: Geweldig!
2: Heb je ook behoefte om te imiteren? Dan kan dat, doe dat dan bijvoorbeeld live, kan hem via onze noodnummer 0800-3000-555. Of spreek het net zo mooi in als Bas via de NPO luister-app. Heerlijk! Hè?
1: Mooi kom.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Dit is toch inmiddels legendarisch. En Manu Chao, me gustas tu. Tekla die laat even weten, goedemiddag. Wat een heerlijke uitzending weer. Dank voor het fijne item over Andy Kaufman. Weer geloos gespeeld door de vaak ondergewaardeerde en meesterimitator Jim Carrey in de speel van Man on the Moon. Klopt. Ik kan helaas niemand imiteren. Nog een ander ding waar ik heel erg blij mee ben. Jullie hebben het over 1985 en niet over 1985. Ook erg 2026. Dank daarvoor. Fijne reis verder. Ik reis gezellig mee tot Loenersloot. Vriendelijke groet, Tekla Hekker.
3: Mooi. Tekla Hekker. Ja, een geweldig bericht.
2: Dan hebben we mooi nieuws, want Harry van der Maat, die zojuist, een kleine 10 minuten geleden, vanuit Frankrijk een reportage deed. Hij dacht dat hij het helemaal in het Frans moest doen. Nou. Maar ja, heel veel mensen kunnen dat toch niet volgen. Nee. Dus hebben hem heel vriendelijk gevraagd, wil je dat hetzelfde doen, maar dan in het Nederlands?
3: En, een Franse twist.
2: Met een Franse twist. Ja. En die opname is zojuist binnengekomen. Zullen we daar dan meteen maar even naar luisteren?
3: Ja.
2: En dan beginnen we weer met La Dolce Vita van Nina Rota. Want het was een muzieksuggestie van hem voor beide reportage vanuit Frankrijk, Harry van der Maat.
4: Ja, dit is natuurlijk eventjes een mooie reportage die ik maak voor de Magical Mystery Tour. Harry van der Maat hier. Ik ben in de Bourgogne bij het plaatsje, dat heet Saint-Julien de Sivry. En daar wordt jaarlijks, of misschien wel tweejaarlijks, het festival gehouden. Dat heet Saint-Ton-Cirque. Dat betekent het zaaien van het circus. Daar geeft men dus de mogelijkheid aan beginnende artiesten om zich eventjes te tonen aan het publiek. En het is natuurlijk erg weersafhankelijk, maar gelukkig hier in de Bourgogne is het aardig weer. Er staan verschillende tenten opgesteld op een heel mooi terrein. En de mensen kunnen hier kijken naar verschillende soorten beginnende artiesten die hun kunsten laten zien. Het festival is op de zaterdag en de zondag, le samedi et le dimanche. En het heet Saint-Ton-Cirque, wat betekent het zaaien van het circus. Prachtig. Het is een...
2: Wat?
3: Oh.
2: Houd het nou op.
3: Oh, hij heeft denk ik het microfoontje losgelaten.
2: Jeetje, nou, maar dit was geweldig. Vanuit Frankrijk, Harry van der Maat. En waarschijnlijk had hij nog willen vertellen dat een van die circusartiesten die hij gaat bewonderen, dat is zijn eigen zoon.
3: Precies, ja.
2: Dat is een groot talent, hoor, dat mogen we wel even zeggen. Ik weet niet hoe hij van zijn voornaam heet, maar het is een Van der Maat in optima forma.
3: Acrobatiek?
2: Ja, heb je Harry van der Maat in het echt wel eens gezien?
3: Ja.
2: Dat is ook een kleine acrobaat, hoor.
3: Zeker, atletisch, ja.
2: Goed, dan hebben we nog een imitatie die is zojuist binnengekomen van Martje. Wil ik ook nog even meenemen, dan zijn we wel klaar.
3: Ja, dan is het afronden.
5: Nou, hallo, met Obama hier. Obama, Sisse Seiko. Je kent me misschien nog wel. Maar ik hoorde van die imitatiewedstrijd, maar ik moet je teleurstellen. Ik heb al in mijn eigen stem, ik ken helemaal niet wat nadoen. Het is een beetje jammer. Ik heb nog een Joost gevraagd hiernaast, maar die kan het ook niet. Dus ik moet je teleurstellen. Spijt me, tot kijken.

0: dit is wel bijzonder hoor. Dit heb ik nog nooit eerder gedraaid eigenlijk. T-Set Early in the Morning was hun eerste hit. En kwam toen in 1966 ergens binnen op 27. We naderen het einde van deze heerlijke busreis.
1: Ja.
0: En we hadden het over imitaties. Hoe mooi kunnen we dan het helemaal rondmaken? Want hier in de bus zit Thijs van Leer. En we rijden hem zo meteen naar Hilversum toe. Want hij is de gast in Volkspot. Dus dat is heel erg mooi. En hij zei tegen mij, is het niet leuk als ik mezelf imiteer?
1: Heel leuk.
0: Ja, ik zeg, Thijs, ga je gang. En als hij er klaar voor is, dan kan hij... Hij is er klaar voor?
1: Hij is er klaar voor, ja.
0: Thijs, ga je gang. Thijs. Ga je gang.
1: Kom
2: maar dan. Mijn naam is Thijs van Leer. Goedemiddag.

0: dit nummer is van zichzelf natuurlijk al geweldig. Sylvia, Focus. Maar als laatste nummer is het magistraal bedacht.
1: Ah, elke uitzending doen. Ja.
0: En daarvoor nog ook een heerlijke imitatie, zelfimitatie van Thuis van Leer. En straks is de gast in Volkspot. En dat programma begint om 6:00 vanmiddag. Met natuurlijk Helco Span. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Deze hallucinerende busreis. Ik wil alle reizigers bedanken. En dat doe ik namens de gehele reisleiding. Bestaande uit mijzelf, buschauffeur Cor Snijder. En natuurlijk niemand minder dan Sterrenwind.
1: Ja.
0: Nou, jij wil ook nog iemand bedanken?
1: Ja, Harry van der Maat. En zijn zoon Paul.
0: Ja. Dat Paul van der Maat, dat is dus die talentvolle, veelbelovende circusartiest.
1: Precies. Mag ik nog één kleine rectificatie doen?
0: Tuurlijk.
1: Het is Benji Heerschop vanavond.
0: Benji Heerschop. Ja. Dat is een tegelwinnaar, hè?
1: Niet de minste.
0: Ja, Benji Heerschop, dat is nu alvast genieten. Zometeen het Theater van het Sentiment. Zij gaan terug naar het jaar 1969. En rechtstreeks vanuit de rondbostige Bonmolière Theater van het Sentiment wordt dit programma gepresenteerd. Wat? Zit ze nou?
1: Schok helemaal.
0: Antje Montero. Wordt gepresenteerd door Antje Montero. Ik ga er gewoon doorheen. Dat belooft een hele mooie voorstelling te worden. En wat ons betreft tot volgende week. Nee, morgen.
1: Tot
0: morgen.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV.
3: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
4: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
11: In 1989 beleeft Ajax een rampjaar. Het staafincident in de Europese wedstrijd tegen Austria-Wien betekent voor de club straf, schande en Europese uitsluiting. Andere Tijden Sport kijkt met de hoofdrolspelers terug op deze hectische periode. Morgenavond om 10:55 op NPO 1.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
15: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
16: Wij zijn Medipoint.
17: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
18: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
17: En voor de sta-opstoel van Toon.
19: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
17: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
16: Medipoint.
17: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
17: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Voor aannemers die

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Malediven is een bergingswerker omgekomen bij het zoeken naar de Italiaanse duikers in een grot. Volgens de regering van de eilanden was het slachtoffer een militaire duiker. Hij overleed in het ziekenhuis aan Caisson-ziekte, mogelijk doordat hij te snel boven water kwam. De Italianen naar wie gezocht wordt kwamen deze week vast te zitten in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Tot nu toe is 1 dode boven water gehaald. Naar 4 anderen wordt nog gezocht. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Sinds oktober geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt door Israël geregeld geschonden. Het land zegt in Gaza Hamas-doelen aan te vallen. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat ze haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen. Ze kregen te weinig drinken en in de voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Jessica Schilder heeft Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. En dat stond ook op naam van Schilder. Ze is de eerste vrouw in 14 jaar tijd die de kogel verder gooit dan 21 meter. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker de zon. En morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De directie van dit theater wenst u een prettige voorstelling.
3: Theater van het Sentiment. Antje Montero. KRO NCRV.
4: De beste

0: Dames en heren, het podium is zojuist aangeveegd. De zaaldeuren gaan bijna sluiten. Dus neem rustig plaats in uw stoelen en geniet van de voorstelling. Doek open in 3, 2, 1.
1: Welkom bij Theater van het Sentiment. Het is vandaag vrijdag 16 mei 1969. Een prachtig jaar, want het is mijn geboortejaar. Een maand geleden werd ik geboren in het Academisch Ziekenhuis op de Singel in Utrecht. Iets te klein en te licht, dus een paar dagen op de couveuse. Maar op deze dag, 16 mei, lig ik ongetwijfeld lekker in mijn eigen wiegje omringd door liefde. Nog niet wetende dat ik jaren later het theater in zou gaan om jullie, het publiek, te vermaken, te laten lachen en muziek te maken. Ja, en vandaag hebben we ook weer een hele mooie voorstelling vol herinneringen. We gaan het onder andere hebben over kooklessen voor mannen. En vanmiddag komt Tineke Schouten ook nog even langs in ons theater. Ja, en muziek. Nou, 1969 had ook wel wat pareltjes, hoor. Zoals deze van Edwin Starr, 25 Miles.

0: Kousheel. Vandaag, 16 mei 1969, staat het nummer 1 in de Amerikaanse top 100. En natuurlijk afkomstig uit de gelijknamige musical Hair. Ja, het is vandaag vrijdag 16 mei 1969. En ik werp even een blik op de kranten van vandaag. En dan lees ik dat de puzzelpot van de Telegraaf... die staat op 1.985 gulden. En Telstar wint met 4-2 van FC Twente. En Feyenoord verliest met 0-1 van Holland Sport. Het ponyrijden wordt steeds populairder. De sport komt overgewaaid uit Engeland. En er is groot nieuws uit Amsterdam.
1: Vanavond is in Amsterdam het administratief centrum van de gemeentelijke universiteit, het Maagdenhuis, bezet door studenten. Atsra Verzande.
2: Even voordat de AVRO-TV-discussie over studentenacties zou beginnen, deelde Wietke Miedema mee dat het gelukt was om een achterdeur van het Maagdenhuis te openen, zodat iedereen bijeen in het actiecentrum, de aula, om de tv-uitzending te zien en om te praten over guerrilla-acties rond het Maagdenhuis, zodat iedereen nu naar binnen kon en dat ook verdomd snel moest doen voordat de politie zou komen. Het gebeurde inderdaad allemaal in een mum van tijd.
3: Kameraden!
4: Kom vrienden, kom naar binnen! Blijf nu niet staan, nu is het beslissende moment gekomen. Daar hebben we de hele week voor gewerkt. En nu blijf je buiten staan.
0: Ja, hoe lang de staking zal duren is nog onbekend. Maar we houden je uiteraard op de hoogte. Het merk Brabantia viert hun 50ste jubileum. In die 50 jaar heeft het bedrijf meer dan 2 miljoen strijkplanken geproduceerd. En het VPRO-programma Later reist met een bus rond door het land, vol met kijkers en leden van de VPRO. Nico Haasbroek is de animator van dienst en interviewt zijn reizigers en personeel voor vertrek.
5: Behalve de buschauffeur hebben we ook Ine bij ons. En Ine vertelt wat we in de bus hebben aan ingrediënten, attributen, lekkernijen en spullen.
6: Broodjes en limonade en snoepjes en koekjes en sigaretten en sigaren. En spelletjes en paraplu's.
7: Of winstkosten?
6: Nou, VPRO, hè.
5: Hebben we ook geld bij ons?
6: Geld hebben we ook, ja.
5: Hoeveel?
6: Massa, hoor. 2000 gulden.
5: 2000 gulden.
7: Mogen we het allemaal opmaken?
6: Ja.
0: Ja, en wanneer de bus bijna wil vertrekken, dan komt er een jongetje van een jaar of 12 aanfietsen.
5: Hoe heet jij?
8: Felix Rottenberg.
5: Jij zou het wel mee willen? Met de bus?
8: Ja.
5: Maar dat kan geloof ik niet, hè?
8: Nee. Maar als het kon, ja, dan zou ik zeggen, ik ga nu mee.
5: En waar zou je dan het liefst naartoe willen?
8: Londen.
5: Goed, nou, dat is het zo'n beetje. Dan gaan we maar rijden.
0: Verder op tv afgelopen week. Mies Bouwman haalde 5 miljoen gulden op voor de stichting Het Gehandicapte Kind met een grote tv-actie. Ja, en dan nog het weer. Ongeveer 14 graden met een sterk windje.

Don Juan van Dave, Dee, Dozzy, Becky, Mick en Titch. Een hele mond vol. Ja, we hebben weer een prachtige top 5 voor je vandaag. En ja, ik ben natuurlijk heel benieuwd. Welke nummer is jullie nummer 1 van deze top 5? Mendocino, Sir Douglas Quintet.

even kijken wat nu de tussenstand is. En dan zie ik dat op nummer 3 dit nummer van de Beatles staat, Get Back. En op nummer 2 Goodbye van Mary Hopkin. Moet ik het wel goed zeggen. En op nummer 1 staat op dit moment Seasons in the Sun van Fortunes. En dat klopt ook wel met wat ik in de app allemaal voorbij zie komen. Veel stemmen inderdaad voor Fortunes. Maar blijf vooral stemmen, hè, want je weet het. Met de platen die de meeste stemmen krijgt, sluiten wij straks deze voorstelling af. Dus op wie stem jij? Laat het mij vooral weten via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. En je weet het, vertel mij er vooral bij waarom dit nummer jouw stem krijgt. Ja, dit is Theater van het Sentiment met op ons podium Lulu en haar Eurovisie Songfestival lied Boom Bang A Bang.

Ja, het nummer won het Eurovisie Songfestival voor het Verenigd Koninkrijk. Maar niet alleen, want in 1969 eindigden vier landen exact gelijk op de eerste plaats. Ook Spanje, Frankrijk en Nederland, met onze eigen Lenny Koor en de Troubadour. Die eindigden allemaal gelijk met hetzelfde aantal punten. Nou, het was zo chaotisch dat de regels daarna werden aangepast. Ja, en de stemmen voor de top 5 die stromen binnen. Dus we gaan eens even kijken wat er allemaal wordt gezegd. En dan zie ik dat er een stem gaat naar de Beatles van Piet. Hij zegt, ik ben 10 jaar. Ja, en mijn stem gaat toch echt naar de Beatles, want ik vind het een van hun beste singles. En dan krijgt Mary Hopkins ook een stem van Marja. Ja, ze zegt, een van die anderen zouden ook wel mijn stem mogen krijgen. Maar ja, want ik vind het een hele mooie top 5. Maar toch stem ik op deze, het nummer Goodbye. Ik ben 12 jaar oud, zegt Marja. En dan Engelien, ze zegt, mijn stem gaat naar de Fortunes. Voor mij is dat echt de allermooiste. Ik ben dan 19 jaar en net 7 weken getrouwd. Nou, wauw, gefeliciteerd. En wordt over 3 weken 20 jaar. En het was voor ons toen een hele mooie zonnige tijd. Net uit de witte broodsweken. Ja, dat zijn natuurlijk die mooie herinneringen waar we zo ontzettend naar op zoek zijn. En Erik zegt, het is mijn geboortejaar. Oh, Erik, wat gezellig. Ook die van mij. Hartstikke leuk. Hij zegt, mijn stem gaat naar Mendocino, Sir Douglas Quintet. Want dat is de beste van de 5. Nou, ook die stem staat genoteerd. Dankjewel.

0: Stand van Sly en The Family Stone. Het is een grote hit in Amerika op dit moment. En morgen treden ze op in Dayton, Ohio. Ja, het is vandaag dus 16 mei 1969. En ik heb een vraag aan alle mannen in het publiek. Wie van jullie denkt wel eens... ik zou wel willen weten hoe je een aardappel schilt... of een soepje maakt of een biefstukje bakt? Nou, mocht dat zo zijn... dan heb ik goed nieuws, want steeds vaker worden er kooklessen voor mannen aangeboden.
1: De mannen volgden een cursus waarop vrouwelijke deskundigen hen een opleiding gaven die hen in staat moest stellen in geval van nood of onder andere omstandigheden de taak van de vrouw des huizes over te nemen. De belangstelling voor de lessen was bijzonder groot en cursisten uit alle beroepen wijden zich met overgave aan de bereiding van een grote verscheidenheid van gerechten.
0: Ja, dit soort cursussen poppen werkelijk als paddenstoelen uit de grond. En ik nodig graag Fred Kok uit bij mij op het podium. Hij is vrijwilliger bij het Huis van de Wijk in het Rotterdamse Omoord. En hij heeft een hele leven in de horeca gewerkt. En hij bedacht de cursus Koken voor Kerels. Goedemiddag, Fred.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, wat is nou de belangrijkste reden dat deze cursus wordt aangeboden? Is dat ook een vorm van emancipatie, denk ik?
2: Nou, nee. Ik richtte mij eigenlijk op mannen die net alleen zijn komen te staan om de een of andere reden.
0: Ja.
2: En dan praat je natuurlijk meestal over mannen die uit traditionele gezinnen komen. Maar zorg voor het huishouden, qua werk. Ja. De mannen deden niets of weinig aan het huishouden.
0: Ja, precies. En wat is dan de reden dat jij deze cursussen bent gaan geven?
2: Nou, de aanleiding was eigenlijk een buurman die, omdat zijn vrouw wat later thuis zou zijn dan normaal, die werd gevraagd om de reeds geschilde aardappeltjes, die stonden in een pannetje met water, en de boontjes stonden ook in een pannetje, maar alleen zonder water, om die te koken.
0: Ja.
2: Nou, het resultaat was natuurlijk dat de boontjes zwart geblakerd aan de bodem van de pan zat. En dat is eigenlijk de reden geweest om eens na te denken of ik hierin iets kon betekenen.
0: Ja, precies.
2: En je zei, ik kookte in het Huis van de Wijk en vrijwillig in de hospice. En die cursus heb ik dan ook in het Omroord gegeven.
0: Ja, precies. En wat voor soort gerechten worden er dan gemaakt tijdens zo'n cursus?
2: Nou, je moet die mannen moet je niet ingewikkelde of moeilijke recepturen lastig gaan vallen. Maar ik heb hier eigenlijk een drietal... gerechtjes die echt op zijn gevallen. Dus bijvoorbeeld een bloemkoolsoep met amandelen en cranberries.
0: Ja.
2: Dat was een ontzettend succes. Die heb ik ook diverse keren teruggekomen. Een crepinet. Een ander woord voor een bal gehakt. In bladerdeeg. Kijk, dat is allemaal niet zo moeilijk. En nee. Als nagerecht had ik een dadelkoek. Dat is ijs met een saus van dadels. Nou, als ik dat liet maken, dan was het hartstikke klein. Dat was

0: Dus bijvoorbeeld een bloemkoolsoep met amandelen en cranberries.
1: Ja.
0: Dat was een ontzettend succes. Die heb ik ook diverse keren teruggekomen. Een crepinet. Een ander woord voor een bal gehad. In bladerdeeg. Kijk, dat is allemaal niet zo moeilijk. En nee. Als nagerecht had ik een dadelkoek. Dat is ijs met een saus van dadels. Nou, als ik dat liet maken, dan was het hartstikke klein. Het was enorm.
1: Ja, klinkt ook wel heel lekker.
0: Ja.
1: Ja. Hey, maar waar ik nou zo nieuwsgierig naar ben, hè? Want welke basisvaardigheden mis je vooral bij mannen?
0: Nou, dat is... De mannen hadden geen idee wat ze eigenlijk moesten doen. Sommigen konden wel een beetje koken. Ze hadden geen idee wat ze moesten doen om een leuke, een gezonde maaltijd te maken. Nou, en binnen die cursus deed ik dan ook heel veel aan snijtechniek. Zodat ze niet in de handen zouden snijden.
1: Ja.
0: Het lezen, want dat gebeurde natuurlijk ook nog wel eens.
1: Ja.
0: Het lezen van de receptuur en heel belangrijk, de werkvolgorde in verband met de bereidingstijden in de keuken.
1: Ja, precies. En, dat gaat niet vanzelf dus bij mannen.
0: Nou nee, zeker niet. En er was ook veel aandacht voor het veilig bewaren van overblijfselen van een maaltijd voor de volgende dag of een van de volgende dagen.
1: Ja, precies. Wat een goed verhaal. Nou ja, leuk. Blijf vooral mannen stimuleren om goed te leren koken. Ik denk dat heel belangrijk is. Dus Fred Kok, dank je wel dat je dit met ons wilde delen.
0: Nou, heel graag gedaan.
1: Ja, en blijf vooral doorgaan, zou ik zeggen.
0: Ja, gaan we doen.
1: Oké, dag.
0: Hey, dank je.
1: Joe. Nou, ga even goed lekker onderuit zitten en doe je ogen even dicht. Want bij ons hier in het theater hebben we Simon & Garfunkel met De Boxer. Zo mooi.

0: Connie Vink met De Toeteraar. Ja, je luistert naar Theater van het Sentiment over 16 mei 1969. En bij ons op het podium staat Jeannette van den Boogaert. Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hallo, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, het is 1969. Jeannette, hoe oud ben je?
1: Ja, 5,5. Ja, ik weet het precies, tenminste precies. Ik ben van 63 en mijn zusje is in 68 geboren. Dus dan is het, en toen was ik 5, dus ja. Dan moet ik het optellen.
0: Ja, precies. Dat gaat dan makkelijk. Heel leuk, heel goed.
1: Ja.
0: En waar ben je geboren? Waar woon je met je ouders?
1: Ik ben geboren in Alkmaar. Ik woon daar op dat moment ook nog.
0: Ja, precies.
1: Dus na de hand zijn we verhuisd naar Oostgeest.
0: Oké. Maar nu nog vanuit Alkmaar. En welk nummer krijgt jouw stem?
1: Exception.
0: Ja, mooi. En waarom?
1: Nou, ja, ik zeg, op dat moment zou ik het waarschijnlijk niet gekozen hebben. Maar jaren later, mijn broer die was nogal zeg maar van de symfonische rock. Dus daar hoorde ik heel veel van die dingen voorbij komen. En dit vond ik gewoon dat heel erg geweldig. En toen je net die nummers liet horen,
0: ja.
1: Ik veerde meteen op van nou, dat wordt de keuze. Dat was gewoon iets van hup.
0: Ja, wat goed zeg.
1: Ja, dus ik blijf het nog steeds leuk vinden.
0: Ja, het is een mooi nummer. Volmondig een ja dus voor Exception, de fifth.
1: Ja.
0: Ja, het staat nog op nummer 4 in onze lijst. Dus ja, er moeten nog meer stemmen binnenkomen. Dus je mag even een oproepje doen voor dit nummer als je wil.
1: Jongens, alsjeblieft.
0: Alsjeblieft, doe het voor Jeannette uit Alkmaar. Ja, dankjewel. We gaan je stem noteren. En je weet het, helemaal aan het eind van deze voorstelling, dan horen we het verlossende woord. Welk nummer in zijn geheel gaan draaien. Ik duim voor je mee.
1: Oké, nou helemaal leuk. En dankjewel voor het bellen. En veel plezier verder.
0: Komt helemaal goed. Dankjewel, Jeannette. Fijne avond. Ja, dit is Theater van het Sentiment. En in de spotlight bij ons staat Justy Springfield klaar met The Windmills of Your Mind. Right.

0: Green Spot, zonder prik, met zuiver sinaasappelsap bereid. Zuiver sinaasappelsap, Green Spot, zonder prik.
1: Green Spot, de gezondste frisdrank op aarde.
0: Zonder prik.
2: Een radiodrama in twee bedrijven.
3: Dit is het theater van de Sentiment.

0: Creedence Clearwater Revival met Proud Mary. Heb jij je ook altijd al afgevraagd hoe het leven van een danseres eruit ziet? Ballerina Olga de Haas geeft een kijkje in haar leven.
1: Je begint dus morgens om 10:00 en met een les. 11:00, 11:15. Dan heb je repetities tot 3-4 uur. Je zit dus niet in elk ballet, dus je hoeft niet alle repetities te doen. Dan ga je in de bus. Ga je naar Groningen, Den Haag, overal naartoe. Soms ga je naar Maastricht toe. Kom je aan 6:00, 7:00, schminken, eten, warm maken. Toneel op, tot 11:00, afschminken. Bus in, kom je 1:00, 2:00, 3:00. Doodmoe thuis eigenlijk. Moet je vaak nog maar jozen wassen en spitsen maken. De volgende morgen weer 10:00 beginnen.
0: Ja, het is een herkenbaar verhaal voor mij, moet ik heel eerlijk bekennen. Goed, zometeen spelen we zoals altijd het sentimentspel. Wat weet jij nog van 1969? Wil je meedoen en kans maken op dat felbegeerde autootje van het sentiment? Geef dan antwoord op deze vraag. Uit welk kinderprogramma komt dit liedje?
2: Papa Wiener!
0: Weet jij het? Nou, laat het mij dan ook weten in de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000555. En wie weet spelen wij dan straks samen het sentimentspel. En dit was alweer de eerste helft van deze voorstelling van 16 mei 1969. Wij nemen even een kleine pauze. Haal jij ook even wat te drinken en strek je benen. Dan komen wij zo weer bij je terug. En voor jullie staat klaar, je hoort ze al, The Who. Een legendarische rockband uit Londen. De groep werd wereldwijd beroemd door hun explosieve liveshows, harde rockgeluid en vernieuwende rockopera's. En dit nummer, Pinball Wizard, is een van hun bekendste nummers en verscheen in 1969 op hun legendarische rockopera-album Tommy.

0: Wij verzoeken u vriendelijk straks weer plaats te nemen voor het vervolg van de voorstelling.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
11: Geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: In 1989 beleeft Ajax een rampjaar. Het staafincident in de Europese wedstrijd tegen Austria Wien betekent voor de club straf, schande en Europese uitsluiting. Andere Tijden Sport kijkt met de hoofdrolspelers terug op deze hectische periode. Morgenavond om 22:55 op NPO 1.
14: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
15: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
17: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: 5:00, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In meerdere steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleishuis Den Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht voor het lot van Insia. Dat meisje werd 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd door haar vader en naar India gebracht. De moeder hoopt dat India haar dochter terug laat gaan naar Nederland. Modi heeft vandaag een ontmoeting met premier Jetten. Daar staat het onderwerp op de agenda. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt inderdaad Timmy te zijn. Voor die walvis werden de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau DPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran, dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in het zuidwesten van Duitsland zijn twee mensen omgekomen. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken in een woonwijk terechtkwamen. De slachtoffers zaten in het vliegtuigje. Op de grond is niemand gewond geraakt. Het weer nog, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan is het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Theater van het Sentiment. Antje Montero. KRO NCRV.
19: De beste evergreens. NPO Radio 5.
20: Wat heb jij op je brood?
21: Pindakaas.
20: Nee, Suffert, je moet zeggen boter.
21: Boter.
20: Echte boter?
21: Zo, ze zegt dat ik het verdien.
20: Hallo, boter. Hij belt.

0: hoorde Bob en Earl met Harlem Shuffle. Welkom terug bij de tweede helft van Theater van het Sentiment. Het is vrijdag 16 mei 1969. En voor de pauze liet ik het volgende liedje van een kinderprogramma voor kleuters horen.
1: Papa, wie?

Weet jij uit welke serie dit komt? Nou, laat het mij dan weten via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. En wie weet maak jij dan straks kans op het autootje. Zometeen praten we met Tineke Schouten over de zangeres Esther Overim. Maar eerst mag ik niemand minder dan Aike en Tina Turner uitnodigen op ons podium met River Deep Mountain High.

Ongetwijfeld hebben jullie deze ook heerlijk meegezongen. Wij hier in ieder geval in de studio wel. Altijd een lekker nummer om even lekker mee te blerren. Goed, je luistert naar Theater van het Sentiment. En ik zie heel veel stemmen binnenkomen voor onze top 5 vandaag. En dit is de top 5. Mendocino, Sir Douglas Quintet.

0: Ja, en de Beatles, ik ga even de tussenstand doornemen met jullie. Die staan nog steeds op nummer 3. En op nummer 2 staat nog steeds, eigenlijk is er niet veel veranderd, Goodbye van Mary Hopkin. En op nummer 1 nog steeds, ja, toch wel eigenlijk een beetje op eenzaam hoogte, The Fortunes. Dat is duidelijk jullie favoriet. Maar er kan natuurlijk nog wel van alles gebeuren. Ik heb het al een aantal keren toch voorbij zien komen dat ineens er een verschuiving plaatsvond. Dus je weet het niet, blijf vooral stemmen op jouw favoriete plaat. En aan de telefoon heb ik iemand die ook een stem heeft uitgebracht. En dat is Willy. Welkom.
1: Hallo. Goedemiddag.
0: Het is 1969. Willy, hoe oud ben je?
1: Ik ben nog 17. Ik word in augustus word ik 18.
0: Oké. Mooie leeftijd. Hè? Ja, in de bloei van je leven.
1: Precies.
0: En neem ons even mee naar jouw leven van de 17-jarige Willy.
1: Ik zit nog op school. Ik studeer. Ik zit aan de huisartsschool. Was vroeger nog. Ik heb een A-opleiding was ik mee bezig. En dat was voor lerares naaldvakken. Helaas is dat na de Mammoeswet allemaal voorbij gegaan.
0: Okay.
1: Maar dat was een hele leuke opleiding. En ik moest echt iedere dag naaien. Dus ik kan heel goed naaien ondertussen.
0: Ja.
1: En maar er zat ook een opleiding bij met borduren en softdieren. Echt heel uitgebreide opleiding was dat toen dat tijd.
0: Ja, wat leuk.
1: Ja, dat was echt een hele leuke tijd. En ik woonde toen nog in Zutphen. Ik woonde nog gewoon thuis bij mijn ouders. En mijn broers... Ja, ik ben de jongste thuis. En mijn oudste broer... mijn broers waren allebei al getrouwd. En mijn zus die studeerde toen... Ja, die werkte toen al, geloof ik, die 4 jaar ouder dan ik. Die werkte toen als maatschappelijk werkster. Dus ik was alleen thuis toen nog. Dus,
0: ja. Maar wel groot gezin, ook leuk.
1: 4 kinderen, naar de oorlog. Mijn oudste broer is 9 jaar ouder, hoor. Dus ik ben echt een nakomelingetje.
0: Heerlijk, ik ben ook de jongste van een gezin van 4. En daar heb ik nooit last van gehad, zeg maar.
1: Ja, ik later wel. Maar goed, dat is een ander verhaal.
0: Dat is een ander verhaal voor een andere keer.
1: Ja, precies.
0: Willy, jij hebt de stem uitgebracht. Op wie?
1: Op de Beatles, natuurlijk. Want ja, dat is het legendarische concert op het dak van de studio. Het laatste keer dat ze samen speelden. En dat in mijn netvlies gebakken gewoon. Dat ze, de Beatles die stopten, dat is verschrikkelijk eigenlijk.
0: Ja, dat was wel een zwaar nieuws ineens. Hè?
1: Ja, behoorlijk.
0: Oh, wat gelukkig dat je nog weet.
1: Ja, zeker. En gelukkig is Paul McCartney nog steeds actief. En dat is gewoon de beste van alles. En natuurlijk had ik daar best een oogje op. Want dat was gewoon de knapste. Ik weet nog goed dat hij toen trouwde met Linda. Dat was verschrikkelijk. Dat weet ik ook nog.
0: Oh, wat heerlijk. Ja, zo gaat dat dan, hè? Zo'n liefde. Ja. Verliefd zijn op een artiest.
1: Ja, precies.
0: Nou, ja.
1: Ik vind die andere nummers ook wel leuk. Maar ik vind Get Back is gewoon mijn...
0: Nee, natuurlijk. Je hoeft het niet meer uit te leggen. Je bent een mega Beatles-fan en je bent ook nog verliefd op Paul McCartney. Ja, wat wil je nou nog meer? Natuurlijk.
1: Ja, echt wel.
0: Ja, natuurlijk. Nou, hij staat...
1: Want Mary Poppins, dat is een nummer die Paul McCartney heeft gecomponeerd.
0: Oh, dat wist ik niet. Wat goed.
1: Nee,
0: dat wist ik niet.
1: Ja. Ah. Dus dat is even een beetje moeilijk. Beatles-fan natuurlijk niet.
0: Nee, precies. Nou ja, ik moet zeggen, ze staan op nummer 3. Hè? Dus Willy, misschien moet je nog even een klein oproepje doen. Zodat iedereen nog het laatste 3 kwartier van onze voorstelling goed gaat stemmen op de Beatles. Ga je gang.
1: Is goed. Stem alsjeblieft allemaal op de Beatles. Want dit was hun laatste concert dat ze samen hebben gegeven. Op het dak. Dus,
0: Nou, graag. En weet je wat het is, Willy? Het is ook mijn favoriet bij deze.
1: Ja, dus dat dacht ik.
0: Een extra stem erbij.
1: Oké,
0: dankjewel voor je stem en voor het delen van jouw herinnering.
1: Ook bedankt.
0: Dag, vanavond nog.
1: Doeg.
0: En wij gaan luisteren naar de Nederlandse soul-funkgroep Pepper & Soul, Have My Love.

0: Dit is het Theater van het Sentiment.
1: Iedere zaterdag en zondag op NPO Radio 5.
0: Met Antje Montero.

0: I Don't Know Why van Stevie Wonder. Heerlijk nummer. Het is 16 mei 1969 en de zomer staat voor de deur. Ja, en dan is natuurlijk de vraag, wat trek je aan? Nou, het antwoord is simpel, de bikini. Het liefst elke dag een andere, want de variaties zijn eindeloos. Ik neem er even een paar met je door. We hebben de taikini, dat is een verlaagd broekje in herenshortstijl met ceintuur. We hebben ook de milikini, dat is zwart-wit met een hoog broekje in militaire stijl. En dan kan het deze zomer niet klein genoeg. We hebben ook nog de minikini. Het bovenstukje zijn twee kleine driehoekerige stukjes stof die net genoeg bedekking bieden. En het broekje is laag uitgesneden met touwtjes die de heupen accentueren. Ja, en heb jij nou altijd al radio-dj willen worden? Grijp dan je kans en meld je aan voor de nieuwe discjockeyopleiding in Amsterdam. Hier hoor je de oprichter.
1: We leren ze dus een script schrijven, programma maken. We leren ze interviewen. We leren ze commercials maken. Natuurlijk de platenprogramma's en daarnaast dus allerlei soorten programma's. Nou ja, op die manier hoop ik dus over een les of 20, 25. Dus college discjockeys hebben die ik overal naartoe kan sturen.
0: Het is een spannende tijd voor drie Amerikaanse astronauten, want aankomende zondag vertrekken zij naar de maan. Dit is de generale repetitie voor de grote maanlanding in juli. Ja, en verder op televisie. We moeten nog een week wachten op een nieuwe aflevering van de kleuterserie Gompie en zijn vriendjes. Waar zijn we nou ook alweer gebleven?
2: De laatste keer waren de poppen terechtgekomen in een winkel waar ze heerlijk hadden gespeeld. Ze sliepen er ook een nachtje en toen gingen ze weer verder op weg naar huis. Ja, naar huis. Want de boze Barrebul zat nu toch opgesloten in de dierentuin. Tenminste, dat dachten ze. En daarom gingen ze eerst op hun gemakje nog een cadeau voor papa Billenwarren kopen.
0: De film Dirty Play gaat in première in Nederland met Michael Caine in de hoofdrol. Verkeersregels zijn niet altijd even makkelijk te onthouden. Gelukkig geeft het Verbond voor Veilig Verkeer wekelijks voorlichting op tv.
3: Als je linksaf wilt slaan, dan eerst goed achterom kijken. Dan je arm uitsteken en dan naar het midden van de weg gaan. Blijf uitkijken en neem een ruime bocht. Als je maar goed uitkijkt naar alle kanten.

0: Zeg Tineke, wat zing jij nou?
1: Oh, een liedje van Forming de Pantene. Dat is haardversteviger. Je haar blijft dagenlang goed zitten. Voor mij is Forming de Pantene een hit. Geweldig spul.
2: Met Forming de Pantene krijgt vet geen vat meer op uw haar.
3: Natuurlijk gebruikt u daar geen vreemde hairspray bij. Neem Zet de Pantene. Zet en Forming de Pantene bij drogist en parfumerie.
4: Je luistert naar Het Theater van het Sentiment met Antje Montero.
5: Op NPO Radio 5.

0: Ik heb het natuurlijk over Esther en Abi Ovarim. Samen scoorden ze veel hits, maar helaas voor de fans, het koppel gaat uit elkaar. Artistiek en privé scheiden hun wegen en beginnen ze allebei aan een nieuwe solo-carrière. Ja, en Esther die laat er geen gas over groeien. Zij brengt direct een solo-album uit en ze krijgt haar eigen tv-programma The Esther Show. Nou, bij ons op het podium vandaag staat de grand dame van de Nederlandse cabaret, Tineke Schouten. Naast de comedienne, actrice en theatermaker is zij ook groot bewonderaar van Esther Ovarim. Een hele goede middag, Tineke.
1: Hey, goedemiddag, Antje. Hi.
0: Hallo, lieve Tineke. Dankjewel dat je tijd voor ons vrijmaakt om bij ons op het podium te komen. Heel fijn, ja. Want je bent natuurlijk een groot bewonderaar van Esther Ovarim. En weet je nog de eerste keer dat je haar hoorde of zag?
1: Ja. Ik was denk een jaar of 8, 9 en wij hadden een supermarkt, een winkelgalerij, slager en een drogist, dat fijn. Op zaterdagavond zaten de ouders bij elkaar te praten over hun omzetten in de winkels en de kindertjes ook bij elkaar. Dan moesten wij om 8 uur naar bed, als we Ivanhoe hadden gezien. Maar

0: podium te komen. Heel fijn, ja. Want ja, je bent natuurlijk een groot bewonderaar van Esther Overeem. En weet je nog de eerste keer dat je haar hoorde of zag?
1: Ja, ik was denk een jaar of 8, 9. En ja, wij hadden een supermarkt, een winkelgalerij, slager en een drogist, afijn. Op zaterdagavond zaten de ouders bij elkaar te praten over hun omzetten in de winkels en de kindertjes ook bij elkaar. Dan moesten wij om 8 uur naar bed, als we Ivanhoe hadden gezien. Maar, televisie. Maar op een gegeven moment werd ik uit bed gehaald. De Rudy Karel Show. En dat was dat eilandje, wat had hij zo'n decor van een tropisch eiland. En daar zat zij, Esther Overeem, als een zeemeerminnetje aan de rand van het water. En soms dat liedje van Half a woman and half a fish. Zo'n prachtig liedje. En hij met zijn gitaar daarnaast. En dat was als een mokerslag bij helder hemel. Van wauw, wat vond ik dat fantastisch. Ik mocht mijn bed even uit, mocht even bij mijn moeder op schoot, mocht dat zien. Dus de hele combinatie misschien, maar ik vond het zo prachtig gezongen en zo harmonieus. Dat was het voor mij. Dit wil ik ook. Dus toen heb ik gevraagd of ik een gitaar kreeg. En voor mijn verjaardag, eerst kreeg ik een speelgoedgitaar, later een echte voor Sinterklaas. En ik was uren per dag aan het gitaarspelen. En mijn grotere zusje kreeg een pick-upje. En dan draaiden we die platen van Esther en Abraham. We verstonden dat Israëlisch, dat Hebreeuwse niet. Maar dan regeltje voor regeltje gingen we luisteren. Wat zongen ze.
0: Ja,
1: en, kon zo.
0: Ja. Ja, want je bent ondertussen aan het repeteren ook, hè?
1: Ja, wij gaan aan het repeteren, die jongens roepen. Maar ja. Nee, dus vanaf die dag. En dat was voor mij. En ik had alle platen. En ik heb eigenlijk op Joodse avond ook wel gezongen en zo. Zelfs.
0: Ja.
1: Omdat ik zoveel van die Hebreeuwse liedjes kende. Maar op zanglijst kreeg ik haar ook heel veel andere liedjes.
0: Ja, ja. En wat maakte haar nou zo bijzonder voor jou?
1: Het was voor mij op dat moment die harmonie, die liefde tussen die twee. Nou, later waren ze gescheiden, dus wat een illusie. Arme. Zo gaat het.
0: Zo gaat het, precies.
1: Ja. Maar in elk geval als kind vond ik dat prachtig. Ja, twee die mooie mensen. Zij heeft zo'n prachtige, glasheldere stem.
0: Ja, precies.
1: Ja, er was in mijn ogen een mooie man en zo. Dus ja, ik vond het wel een mooi stel.
0: Maar eigenlijk heeft dat dus best wel een grote invloed gehad op jouw carrière dan toch ook?
1: Heel, heel grote. Ja, dat was voor mij, dit wil ik worden. Toen ik 8 jaar was, dit ga ik doen. Mooie liedjes zingen. Ik ben uiteindelijk niet echt zangeres geworden. Ik zing natuurlijk altijd nog wel 20. Het zijn 20 nummers van theatershow. Dat zijn 10 sketches en 10 liedjes. Dus dat ik zing, maar echt zangeres ben ik nooit echt geworden, zeg maar. Het was echt cabaret en doorgebroken met Plat Utrecht.
0: Wij zijn heel blij dat je dat gedaan hebt, Tineke. Want je hebt zoveel mensen blij gemaakt en nog steeds met je mooie shows. Dus,
1: Ik laat ze ook graag lachen. Dat is ook harmonie, zeker.
0: Zeker. Nou, ik vind het heel erg fijn dat wij even met jou mochten praten over jouw herinneringen aan Esther Overeem.
1: Ja.
0: Dus lieve Tineke, heel veel succes met de repetities.
1: Ja.
0: En dank je wel.
1: Dank je wel.
0: Oké.
1: Ja, graag gedaan.
0: Oké.
1: Dag.
0: Dank je wel. Ja.

0: applause. Mm. Waarom lach je dan om? Je hebt helemaal niks.
1: Wat dacht je? Dat ik niet tegen een stootje kom?
0: Je hebt dus maar gedaan alsof.
1: Tuurlijk.
0: Wat gemeen.
1: Ben je dan niet blij dat ik niks heb?
0: Nee. Nou ja, ik bedoel natuurlijk van wel.
1: Nou dan?
0: Maar je hand dan?
1: Dat is rode verf.
0: Rode verf?
1: Hij wil de beker winnen.
0: Maar wat moet hij dan met die beker?
1: Dat wilde ik ook weten. En daarom heb ik hem laten winnen.

0: Leonard Cohen, The Partisan, van zijn album Songs from a Room, dat op onze kroondag op nummer 3 staat in de Engelse albumcharts. Ja, en daarvoor hoorde je natuurlijk de prachtige stem van Esther Overeem, Bird on a Wire. We gaan het sentimentspel spelen.
1: Wat weet jij er nog van?
2: Wat weet jij er nog van?
3: Wat weet jij er nog van?
1: Wat weet jij er nog van?
4: Wat weet jij er nog van?
2: Wat weet jij er nog van?
0: Wat weet jij er nog van? Cas Ras, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, het is 1969. Cas, hoe oud ben je?
5: Dan ben ik 20 jaar.
0: 20 jaar. En wat is de 20-jarige Cas aan het doen?
5: Nou, vooral achter de meid daar zitten en muziek luisteren.
0: Goeie keuze.
5: Dankjewel.
0: Ja, nou, we gaan een quiz spelen, hè, over het jaar 1969. Wat weet jij nog van? En je wint het Theater van het Sentiment autootje al bij 3 vragen goed. Nou, en 1 punt heb jij natuurlijk al binnen. Want uit welk kinderprogramma komt nou dit fragment? Papa,

0: zeg
1: was
0: maar.
1: Het kinderprogramma, kleuterprogramma Gompie en zijn vriendje.
0: Ja, 1 punt heb je al binnen. Dat is mooi. Nou, dan gaan we gelijk door naar vraag 2. Let op. Voor welke stichting haalde Mies Bouwman 5 miljoen gulden op met een grote tv-actie in 1969?
1: Dat was het programma Open het Dorp. Iets wat werd uitgezonden.
0: Nee. Je mag nog een keer iets roepen.
1: Dat was een...
0: Dat heeft ze ook gedaan, maar in 1969 had ze een andere grote tv-actie. Nee, je weet het niet, hè?
1: Nee.
0: Nee, maakt niet uit, want we hebben nog andere vragen. Maar het was het gehandicapte kind.
1: Oh, ja, maar daaruit voortgekomen is volgens mij Open het Dorp, of niet?
0: Ja, volgens mij wel. Dat is daarna gekomen.
1: Dat duurde 24 uur, die uitzending. Dat ben ik ook. Ja. Dat ben ik hier wel.
0: Ja, maar bij deze tv-actie heeft ze 5 miljoen gulden opgehaald. Ja. En daar waren we naar op zoek. Maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon naar vraag 3. Cas, er kan nog van alles gebeuren. Dus we blijven positief. Ja. Je krijgt zometeen 20 seconden de tijd om zoveel mogelijk op te noemen over een onderwerp uit 1969. En je moet minimaal 3 belangrijke punten hebben genoemd.
1: Oké.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: En ik zeg altijd, gewoon roepen wat in je opkomt. Wij tellen wel of het goed is.
1: Oké.
0: We gaan beginnen. Wat weet jij van het Maagdenhuis?
1: Het Maagdenhuis was een bezetting van studenten als een protest tegen het universitaire onderwijs in Amsterdam.
0: Heel goed. Ja?
1: Ja.
0: Ja? Je hebt er al 3, hoor. Maar misschien weet je nog meer?
1: Van het Maagdenhuis?
0: Ja.
1: Nou ja, dat is wat studenten gelijk werd.
0: Het maakt niet uit, want je hebt 3 punten binnen. Dus dit, ja, heel goed. Ja, je had kunnen zeggen op het Spui, barricades, meisjesweeshuis. Ja. Maar had gekund. Maar het maakt niet uit, want je hebt het binnen.
1: Ja.
0: En we hebben nog 1 vraag te gaan, want je hebt nu 2 punten. En we gaan natuurlijk voor 3 punten, want je wilt dat sentimentenoudertje natuurlijk graag winnen.
1: Ja,
0: dus we gaan naar vraag 4 en dan mag jij de categorie kiezen. En wil je dan liever een vraag over muziek of liever over film?
1: Ik denk muziek.
0: Muziek, oké. Nou, deze weet je. Deze weet je zeker. Met wie vormde Esther Ovarim voor 1969 een muzikaal en romantisch duo?
1: Esther en Abraham Ovarim.
0: Ja, dat is goed. Abi Ovarim, daar waren we naar op zoek. Ja. Cas, je hebt het autootje gewonnen. Woehoe! Applaus voor jou. Wat zeg je?
1: Ik ben gek, ik spaar Dinky Toys nog uit die tijd. Ik heb nog alle autootjes uit mijn jeugd.
0: Nou, wat goed.
1: Ja.
0: Nou, dan past deze er helemaal bij.
1: Dat hoop ik wel, ja. Daar ga ik vanuit. Vind ik leuk te horen.
0: Ja, en Cas, de aanhouder wint, hè? Want je hebt een aantal keren gebeld.
1: Ik heb 7 keer gebeld.
0: 7 keer gebeld zelfs, ja, precies. Zo zie je maar weer. De aanhouder wint. Ik hou ervan. Ja, okay. Helemaal leuk. Nou, Cas, blijf je nog heel even hangen, want dan noteren we jouw gegevens.
1: Ja.
0: En dan komt het autootje jouw kant op.
1: Vind ik heel leuk te horen. En ik vind het ook een heel leuk programma. En ik hoop dat jullie er verder nog succes mee hebben. Want jullie doen dit al een aantal jaren.
0: Zeker. Wij gaan nog wel even door.
1: Oké.
0: Als jij blijft luisteren.
1: Ik blijf luisteren, zeker.
0: Okay. Fijne avond nog.
1: Insgelijks, dankjewel.
0: Oké, dag.
1: Dag.

0: Merry Man, Big Bamboo. Ja, eens even kijken. We zijn zover, jongens. We gaan laten weten welke plaats jullie als nummer 1 hebben gekozen. En ik zie dat op nummer 2 staat Goodbye van Mary Hopkin. En op nummer 1... Season in the Sun, Fortunes.
1: Nummer 1.

0: En met dit mooie nummer eindigen we dan toch echt deze voorstelling van vrijdag 16 mei 1969. Zometeen in Vroegspot met Benji Heerschop mag jij kiezen tussen twee nummers. Boom Bang a Bang van Lulu of Vivo Cantando van Salomé. Ja, en morgen ben ik er natuurlijk weer. Dan is het woensdag 17 mei 1978. Ik ben net 9 jaar, maar ik kan mij de muziek heel goed nog herinneren. Zoals bijvoorbeeld met De Vlam in de Pijp van Henk Wijngaard. Ja, wie heeft het niet meegezongen? En hij is morgen te gast in mijn theater. Ik heb er nu al zin in. Dat en nog veel meer. Fijne avond, graag tot morgen. Dag!
1: Bedankt voor uw komst naar het Theater van het Sentiment. Het doek valt voor de voorstelling van deze middag. Beleef meer theater op onze site. nporadio5.nl/theatervanhetsentiment.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV. Radio 5.
3: Ster. Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
6: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
5: En voor de aangepaste fiets van Maria.
7: En zo kan ik er weer op uit.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Oh, nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Mensenrelatie, Radboud Visser.
18: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
17: Jazeker.
19: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
21: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
22: 6 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang en de bezuinigingen in de zorg. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen honderden mensen de straat op. De demonstraties verliepen in het algemeen zonder problemen. In Groningen was het even onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran, dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werd de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau TPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen om niet te dicht in de buurt te komen, omdat de walvis mogelijk besmettelijke ziektes kan overbrengen. De 8e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narváez. De Ecuadoriaan was de sterkste van 3 koplopers. Hij boekte zijn 2e ritzege. De Portugees Eulalio blijft leider in het algemeen klassement. En het weer, vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperatuur 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Volkspot, Benji Heerschop.

0: Heerschot. Theater, muziek en media met Benji Heerschot.
1: Ja, hey, hoi, goeie avond en welkom hier bij Volkspot. Ja, het programma waar kunst, cultuur en muziek samenkomen om te floreren in deze snelkookpan van het leven. Vanavond vindt natuurlijk de grote ontknoping van het Eurovisie Songfestival plaats in Vienna, Wenen. En zoals je hoort zit de grootste songfestivalliefhebber, Mr. Volkspot, Helco Span, niet hier in Hilversum. Nee, hij zit daar in Wenen om te genieten van het spektakel. Straks spreken we hem live hier. Want wie kan ons beter vertellen hoe het daar is dan Helco? Vanavond ook een nieuwe gespot door, zo hoor je. En spreken we de weergeloze Vic Willemsen, die samen met de uit hun winterslaap ontwaakte band Bovenste Knoopje Open een heerlijk klein liedje hebben gemaakt. Maar ook nieuw werk van Boas Roelevink. Het komt allemaal hier voorbij. Het is met pit. Heel veel pit. En vanavond te gast in Volkspot niemand minder dan de frontman van Focus, Thijs van Leer. Maar eerst de administratie op orde brengen, want bij Antje en het Theater van het Sentiment kon je uit het kroonjaar 1969 stemmen op 2 van de 4 winnaars van het Eurovisie Songfestival van dat jaar. Destijds had nog niemand nagedacht wat er moest gebeuren bij een gelijk puntenaantal. En ze wonnen Nederland met de troubadour van Lenny Coeur, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Spanje. Allemaal de competitie met 18 punten. Nou, jij kon stemmen en daar kwam wat uit.
2: Spot.
1: Er kwam heel veel uit, zit ik nu te kijken. Gestemd werd door Hans, door Anita, door Marieke. De favoriet is Vivo Cantando, Salome.

0: zaterdag en zondag op NPO Radio 5. Volgspot.
1: Ik heb de mazzel dat ik een stem heb die dat er dus uit kan halen en het aan jou kan geven.
0: Volgspot.
2: Ik vind het heel belangrijk dat jonge mensen enthousiast worden als ze naar het theater gaan. Dat ze denken, oh, ik wil nog een keer. Wat was dit leuk?

0: Gespot door Benji.
1: Ja, het is eigenlijk altijd zo'n plaat waarvan ik me dan afvraag, moet ik het nog afkondigen of niet? Maar nou ja, Ilo en Olivia Newton-John, zijn het doen natuurlijk. Dan, gespot door Boas Roelevink. Hij zit nog aan het begin van zijn 20e jaren, maar zijn stem die klinkt rauw en doorleefd. En daardoorheen dan een geluid met een warm gevoel, waardoor het toch allemaal heel vertrouwd aanvoelt. Zelf zegt hij erover dat het zweeft tussen Chris Stapleton, Casey Musgraves en Douwe Bob. Grote namen zou je kunnen denken, maar ik snap hem eigenlijk wel. Afgelopen 5 mei was hij zelfs nog Friese ambassadeur van de vrijheid. En hij is de eerste gespot door vanavond met zijn nieuwe single In

0: Ja, ik vind het echt een banger. Boas in the moment. We zijn er officieel niet bij, maar eigenlijk toch ook weer wel. Want straks zendt de NOS de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen uit. En natuurlijk is onze Helco Span daar ter plekke. Helco, goedenavond.
1: Benji, goedenavond. Hallo.
0: Hoe is het daar?
1: Nou, de stad maakt zich op voor een finale die echter mag zijn, hoor. Want het is een finale met een aantal nummers waarvan je denkt, ja, die kunnen zo allemaal winnen. Het is ook een hele open finale, dat maakt het heel erg mooi. Eerst heeft iedereen gedacht dat Finland het zou gaan winnen. En nu zijn die repetities gaande en die generale repetities in die halve finales. En dan zie je ineens een land als Australië langs zij komen met een geweldig professionele performance van Delta Goodrum. Ook een wereldster natuurlijk, dus die heeft het al wat makkelijker dan... Beginnen de zangeressen. En heel knap. In een gouden gewaad. Wat ook nog gaat wapperen, Benji. Nou, en ze gaat nog een gouden piano bespelen. En ze reist toch omhoog uit de piano. Nou, het kan allemaal niet op. Dus dat is zo indrukwekkend. Het liedje is niet zo heel indrukwekkend. Maar dat allemaal is zo indrukwekkend. Dat Australië echt ook een kanshebber is. Frankrijk met een heel jong meisje. Met een geweldige klassiek geschoolde stem. Ook een prachtig liedje. Dus het wordt een spannend festival. Wenen maakt zich daarvoor op. Je merkt in de stad. Dat vind ik trouwens overigens niet zo heel veel van het Songfestival. Wel, als je rond die hal bent natuurlijk. Maar in de rest van de stad is het vrij rustig. Niet dat er overal vlaggetjes wapperen of banieren staan. Alleen de trams hebben allemaal een vlaggetje opgeprikt. En daar staat op Vienna 12 points.
0: En is het dan voor het eerst in tijden dat er dus zoveel kanshebbers zijn voor de eerste plek?
1: Nou, eigenlijk is het ieder jaar natuurlijk wel dat er minder liedjes zijn die je... In het begin denk je altijd van, dat is het. En dan komen er liedjes langs zij. Mm. En dat is nu dit jaar wel heel erg sterk. Dat iedereen dacht, Finland zonder discussie gaat het winnen. En ook bookmakers die hadden 40-45% kans gegeven aan Finland. En dat het dan zo spannend wordt met liedjes die zich echt bewijzen in die week, dat gebeurt niet zo heel erg vaak. En dat maakt het dit jaar wel heel erg leuk en heel erg spannend.
0: En jij spreekt de mensen daar natuurlijk ook. Ik bedoel, je bent een gezelschapsmens. Zeggen mensen dan nog, jij komt uit Nederland, jammer dat jullie niet meedoen? Of wat vinden ze ervan?
1: Ze vinden er niet zoveel van. Het festival gaat door, business as usual. En wie nou mocht hopen dat ik als Nederlander of dat iemand uit Ierland of iemand uit Spanje een positief of negatief wordt bejegend vanwege het feit dat ze er niet zijn. Ik ben er nog geen één keer op aangesproken.
0: En ze zijn ook niet heel blij dat we er niet zijn. Want ik bedoel, wij zijn eigenlijk toch altijd wel kanshebbers, hè?
1: Nee, ze denken niet zo van opgeruimd staat netjes, hebben wij meer kans. Dat hoor ik ook niet. Nee, maar het is niet echt, in de gesprekken is het niet echt een issue, nee.
0: En noteer jij zelf de punten? Doe je dat ook?
1: Ik ga straks met de twee vrienden met wie ik al sinds jaren dag het festival ook bezoek, gaan we in een prettige Weense cocktailbar kijken. We hebben alle repetities gezien in de stadhallen zelf. En vanavond gaan we dan in een cocktailbar kijken. En het lijstje ligt op elkaar, Benji, het puntenlijstje. En dan gaan we een top 10 maken. En dan gaan we kijken wie van ons dan weer het allerbeste is. Maar het blijft ook een gezelschapsspel natuurlijk. En dat maakt het ook zo leuk. Ik vind het al sinds 1969 ver voor de kei geboren werd, vind ik het al zo geweldig gezelschapsspel, dat laat ik mij niet afnemen.
0: Ik hoor het jou zeggen, hè? Ik heb niks gezegd over je.
1: Nee, je hebt niks gezegd, Benji. Je zou het niet durven. Ik weet het, ik ken je.
0: Hey, en welk nummer vind jij, dat moeten we nu eigenlijk even laten horen, als een soort opwarmertje voor om erin te komen? Welk nummer krijg jij? Douze Point.
1: Douze Point krijgt op dit moment Delta. As we speak, hè? Okay. Vanavond zien we het op televisie, maar jouw Delta in haar gouden gewaad, die krijgt van mij de 12 points. Maar wat ik heel graag wil laten horen is de inzending uit Malta. Want je zei al, we zijn er toch wel een beetje bij, hè? Want Henry Schut en Jeroen Kijk in de Vechten loodsen zie je door de tv-avond vanavond. Maar er is ook een Nederlandse componist, Joep van der Boom, die heeft het liedje voor Malta geschreven. En dat is een heel opvallend liedje binnen het geheel, want ik kreeg echt na 4 uur in die hal een beetje koppijn van de zware beats en de house klanken die door die stadhallen gaan. En dan is er ineens een heel rustig, lieflijk walsje. En dat is de inzending uit Malta, dat heet Bella. En die is medegeschreven dus door Joep van der Boom uit Eindhoven, heeft gestudeerd aan het conservatorium in Enschede. En dan ben ik toch wel een beetje chauvinistisch natuurlijk, hè. Ik bedoel, we zijn er niet bij, maar laten we dan via Malta goed scoren vanavond.
0: En nu ga ik dus een beetje Malta het draaiboek graag. Een beetje door de war gooien, want ik bedenk me opeens, ik heb nog één vraag van mijn huisgenoot. We keken samen en hij vraagt zich toch af, waarom wordt er niet live gespeeld op de instrumenten? Jij bent de kenner.
1: Ja, Dat heeft ermee te maken dat iedereen gelijk behandeld moet worden. Dus kans willen ze niet laten. Ze willen niet de kans lopen dat iemand, een danseres met de gitaar die geen gitaar kan spelen, dat die niet kan optreden omdat de gitaar live gespeeld moet worden. Dus alle muziek moet op band. Dat is ook een beetje een eis van producers. Maar omdat dan alles gelijk klinkt, hè, dan zijn er ook gelijke kansen. Maar de Finse violisten, dat is een klassiek violist die op alle grote podia van de wereld heeft gestaan, die heeft gezegd, ja hoor eens, wat heb ik hier te doen als ik mijn eigen instrument niet mag bespelen? Dan kan ik eens goed thuis blijven. Dus ik eis dat ik zelf die viool mag bespelen. Dat is ingewilligd door de Europese Omroepunie. Waar ook weer veel discussie over is, want bijvoorbeeld de zangeres van Luxemburg eerder deze week mocht weer niet op haar eigen viool spelen. Ik vind zelf, weet je, de show wordt vanavond geopend door een Weens symfonieorkest. En ik als nostalgicus denk dan, waarom doen we niet gewoon alle muziek weer live en alle instrumenten weer live? Want dan krijgt het wel meer ziel. Ja. En dat zie je ook echt wel, vind ik, als je die Finse hoort spelen. Die gaat met hart en ziel met dat instrument aan de slag op dat podium. En ik mis af en toe wel die hart en ziel. En soms denk je ook wel eens, ja, jij kunt leuk dansen, maar volgens mij die viool, nee, die beheers je niet.
0: Nou, dan schudden we elkaar de hand daarop op dat thema.
1: Heel
0: en dan
1: goed,
0: gaan we naar Malta luisteren.
1: Heel goed. Ik heb er vertrouwen in dat jouw generatie dat alweer gaat veranderen.
0: Komt in orde. Veel plezier daar in de cocktailbar.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoi, hoi.
1: Dag.

bij de hand, thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

Cherche la femme. Ja, en daarvoor natuurlijk de aanbeveling van Helco. We gaan even terug in de geschiedenis van het Songfestival en van Volspot. Want op 5 mei 2017 was de improvisatietheatergroep op Sterk Water te gast. Luister even mee naar Tim Zegers, Dave Loeza en Daniel Koopmans met op de piano Roemer van de Steeg. Ze brengen een kleine medley van Nederlandse Songfestival-inzendingen door de jaren heen op het Volspot-podium. Hier dus op Sterk Water. Woo!

Andrew Gold, Never Let Her Slip Away. Tijdens het 5 mei-concert op de Amstel waren ook Thomas Agda en Paul de Munnik present om de vrijheid te bezingen en te vieren. Ik zat en ik stond daar met vrienden en vriendinnen op een bootje aan het podium. En terwijl de zon onderging, het water glinsterde en de temperatuur zakte, was de sfeer echt fantastisch. En al helemaal toen iedereen meezong met dit nummer. Als ik je weer zie. Thomas Agda, Paul de Munnik, samen met Maan en Tiff.

0: is weer tijd voor het, het bekende, het roemruchte, het beruchte spel Raad Mijn Naam. Het gaat erom dat je een naam of van een bekende artiest of een theatermaker weet te raden. En dit is de allereerste aanwijzing voor vanavond. En ik zeg erbij, het is een lastige. Überhaupt is het een hele lastige vanavond. Dus het is voor de mensen die denken, nou, ik vind het elke keer te makkelijk. Nou, dit is je kans. De allereerste aanwijzing voor vanavond. De gitaar was zijn beste vriend. Heb je nu al enig idee om wie het gaat? Stuur dan nu een berichtje met de app van NPO Luister en maak kans op zo'n prachtig setje volgspot fietslampjes. Rood, wit en als je ze aandoet, dan werken ze ook nog.
1: Raad. Mijn naam.
2: Mijn naam.
0: Dus app met de NPO Luisterapp of bel Martine op 0800-3000-555. Nog eenmaal de aanwijzing. De aanwijzing is, de gitaar was zijn beste vriend. En dit is Cliff Richard, Dreamin'.

0: Nou, over gitaar gesproken zeg. Dire Straits, Lady Rider.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.

0: Het is tijd voor de tweede aanwijzing in Raad Mijn Naam. Want het is best lastig om de naam te raden, merken we. En dat is helemaal niet erg. Er komen een aantal oplossingen binnen. Het zijn niet de juiste, maar Joostie zegt Henny Vrienten. Etienne die zegt dat ook. Pedro en Simone zeggen Jan Akkerman. Tessa die zegt Elvis Presley. Cor zegt Eddie Christiani. Het is helaas niet het antwoord wat we zoeken. Dus ik ga een tweede aanwijzing erbij geven. De eerste was: de gitaar was zijn beste vriend. Dit is de tweede aanwijzing. Zelfs zonder pink en ringvinger speelde hij de sterren van de hemel. Heb je nu een idee om wie het gaat? Stuur dan even een berichtje met de app van NPO Luister of bel 0800 3000 555. En wie weet maak jij dan kans op dat fantastische, leuke setje Volkspot fietslampjes. Straks, na het nieuws van 7 uur, hoor je onder andere deze parel.
1: Brandend zand.
0: Dat dus allemaal na 7 uur. En de ontknoping van Raad Mijn Naam volgt. Nog één keertje even, mocht je net naar de wc zijn gelopen, teruglopen en denken: hè, wat is de tweede aanwijzing? De tweede aanwijzing is: zelfs zonder pink en ringvinger speelde hij de sterren van de hemel. Oh ja, er komt ook nog binnen Jan Smit. Dat is hem ook niet. Nou, dan weet je dat alvast. Tot zo!

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiaanse Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich, zoals verwacht, kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun al heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran, dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werden de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau DPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen omdat de walvis mogelijk besmettelijke ziektes kan overbrengen. En het weer, vanavond droog, vannacht weer regen, minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Volkspot, Benji Heerschop.

0: Volspot. Theater, muziek en media met Benji Heerschop.
1: Ja, welkom, welkom. Welkom terug hier bij deze creatieve broedplaats die wij Volspot noemen. Straks spreken we met Vic Willemsen, die samen met de jongens van Boze Knoopje Open een heerlijk klein liedje hebben gemaakt. Zie mij graag. En ook aandacht voor blonde zangeressen. Maar eerst even terug naar iets wat eigenlijk niet langer kan wachten. De voortzetting en bijna de ontknoping van het immer gewaardeerde spel Raad Mijn Naam.
2: Volspot.
3: Raad

De telefoon is echt rood gloeiend. Martine die heeft het heel druk mee. Blijf vooral bellen. Ze doet echt de best om alle telefoontjes op te nemen. Er worden heel veel inzendingen gestuurd. De eerste aanwijzing was: de gitaar was zijn beste vriend. En de tweede is: zelfs zonder pink en ringvinger speelde hij de sterren van de hemel. Nou, er zijn wat dingen binnengekomen. Onder andere Jimi Hendrix, Mark King. Het klopt helaas allemaal niet, maar je kan nog een poging doen. Dit is de derde en de allerlaatste aanwijzing. Komt-ie. Vanuit Parijs veroverde hij met zijn club de jazzwereld. Mocht je nou een idee hebben, laat het even weten via de NPO Luisterapp of bel 0800 30555. En dan hoop ik dat je door de roodgloeiende telefoon doorheen komt. Maar anders gewoon even appen en dan bellen we je terug. De derde en laatste aanwijzing. Vanuit Parijs veroverde hij met zijn club de jazzwereld.

0: De ontknoping van Raad Mijn Naam. Ja, hij is aanstaande. We hebben 3 aanwijzingen gegeven. En ik moet eerlijk zeggen, bij de eerste aanwijzing liep het een beetje traag. En langzaamaan begon iedereen toch de hersenen die begonnen op te warmen. Nou, en eigenlijk blijft iedereen maar bellen. En dat is hartstikke leuk en hartstikke gezellig. En de appbox zit vol. En Martine 2 staat op de voorhoofd. Maar het is gelukt. Er is een winnaar. En Lia, dat ben jij, hè?
1: Ja, blijkbaar.
0: Ja, want we vonden het nogal knap, want we hebben 3 aanwijzingen gegeven. En ik zal ze even kort benoemen. De eerste was: de gitaar was zijn beste vriend. Tweede: zelfs zonder pink en ringvinger speelde hij de sterren van de hemel. En de derde: vanuit Parijs veroverde hij met zijn club de jazzwereld. We zijn op de redactie langs gegaan bij onze collega's en we zeiden: nou, lukt het een beetje? Dus dan gingen we langs Ron Kas en Stefan Stassen. En iedereen die zat toch even... Nou, die brak de hersenen er bijna over, zal ik maar zeggen. Voor jou was dit een eitje.
1: Ik wist het eigenlijk meteen.
0: En hoe komt dat?
1: Ik had het gevoel dat ik het wist.
0: Ben je fan van deze man?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, wij zijn allebei fan, mijn man en ik.
0: Ja?
1: We hebben zelfs onze zoon Django genoemd.
0: Nee, echt waar?
1: Ja.
0: Wat leuk zeg.
1: Ja.
0: En dat allemaal vanwege deze man. En jullie zoon heeft nog wel een ringvinger en pink?
1: Ja, die is nog helemaal compleet.
0: Kijk, gelukkig. Speelt hij gitaar? Of spelen jullie gitaar?
1: Mijn schoonvader die speelt de gitaar in een Hawaii band.
0: Ja.
1: Mijn man kent 1 deuntje. En onze dochter heeft ooit een poging ondernomen om gitaar te spelen, maar daar is het allemaal bij gebleven.
0: Dus het is echt gewoon de passie voor zijn muziek die jullie hebben?
1: Nou, wel puur de gitaarmuziek, maar ja, Django... Ja, die spant wel de kroon.
0: En bij de gitaar was zijn beste vriend, had je een vermoeden. Kan je misschien voor de mensen die toch nog even denken... Django, welke Django hebben we het over?
1: Django Reinhardt, eigenlijk een Sione-gitarist.
0: Ja, een Sinti-gitarist eigenlijk ook een beetje.
1: Ja, inderdaad. Ja. En er is een paar jaar terug is er ook nog een film van hem geweest in de bioscoop.
0: Mm-hmm.
1: Over... hoe dramatisch het allemaal was in de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja.
1: Dus ja, daar zijn we ook naartoe geweest.
0: Ah, schitterend. Ja, het is vooral heel knap hoe hij, ondanks alle tegenslagen, toch doorging, hè?
1: Nou, en of.
0: Zullen wij dan als een mooie conclusie van deze prijsvraag... dan ook een nummer draaien van Django? En als jij dan blijft hangen tijdens dat nummer... noteren we even de gegevens... en dan komen die vol spotfietslampjes jouw kant op.
1: Nou, dus
0: dan weet ik niet waar
1: geweldig.
0: Ik ze heen moet sturen. Vandaar.
1: Helemaal leuk.
0: Gaan we dat doen? Django Logi. Zeg ik dat goed? Nee. Ja, jawel. Volgens mij wel, hè?
1: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ken geen enkel nummer bij naam.
0: Nou,
1: nee,
0: dan noemen we dit gewoon...
1: voor mij puur de muziek.
0: Dan zeg ik gewoon, Django Reinhardt gaan we horen.
1: Prima, helemaal goed.
0: Dankjewel, Lia, je hebt gewonnen.
1: Ja, dankjewel.
2: Raad. Mijn naam.

0: Gespot door Benji.
1: Duizendpoot, singer-songwriter Vic Willemsen, die maakt solowerk, maar daar draait zijn hand niet om voor samenwerkingen. Eerder spraken we al over de samenwerking met Denise Brevaert en hun lied Zebrapad van de EP Ook de Miezer. Maar nu is hij alweer terug met weer een fantastische single. Dit keer samen met Bovenste Knoopje Open. Ja, nieuw materiaal hadden ze al een tijdje niet uitgebracht. Maar nu, het is er weer. De naam van de single, Zie mij graag. Vic, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
1: Ik wil eigenlijk alles weten over deze song, maar eerst heel even. Wij spraken elkaar eerder dit jaar, en dat is alweer in januari. Toen zou de release party plaatsvinden van de EP, hè?
2: Ja, van de Denise en Vic EP, inderdaad.
1: En hoe was dat?
2: Ja, was superleuk. Was in de Nijverheid in Utrecht.
1: Ja.
2: Super knusse plek. Heel fijn publiek. Echt, een hele goede middag was dat.
1: En je zou denken, nou, dan ben je wel even toe aan een vakantie, of je gaat even uitrusten, even geen nieuw materiaal. Maar goed, hier zijn we, 4 maanden later, nieuw materiaal.
2: Ja, we zijn er gewoon weer.
1: Hoe komt dit zo tot stand? Hoe gaat dit?
2: Dit is wel leuk, omdat Bovenste Knoopje Open, de band, heeft mij in eerste instantie gevraagd om hun nieuwe album te produceren.
1: Aha.
2: En dat ben ik gaan doen, en dat was superleuk. Ik ben echt met hun de studio in geweest, heel lang. Maar dan puur ondersteunend, zeg maar, achter de knoppen en meedenken over het arrangement en alles. Maar niet per se als vocalist of muzikant. Tot ik op een gegeven moment dit liedje hoorde. En toen dacht ik meteen van, wow, volgens mij zou dit heel mooi kunnen zijn als ik hier mijn stem ga inzetten.
1: En want dat denk je dan? Je denkt dan, oh, hier moet ik mijn stem eigenlijk ook aan toevoegen. Maar denk je dan ook nog, ik wil wat dingetjes veranderen aan het nummer? Of...
2: Soms denk ik dat. Maar in dit geval dacht ik dat niet. In dit geval vond ik het gewoon heel mooi. En ik ga ook alleen meezingen op dingen waarvan ik al voel... Oké, dit gaat passen. Dit
1: en
2: gaat
1: zij
2: passen
1: vonden het
2: bij
1: ook
2: mij,
1: een goed
2: wat
1: idee.
2: Ik doe. Sorry?
1: Zij vonden het ook een goed idee, dus dat
2: ja,
1: zegt wel
2: gelukkig wel. Anders was het ook jammer geweest.
1: De titel, Zie mij graag. Ik dacht in eerste instantie, want ik zag de aankondiging op Instagram. Toen dacht ik, dat klinkt eigenlijk vrij egoïstisch. Maar wat is het verhaal achter de single?
2: Ja, nou, in het Vlaams zegt ze natuurlijk heel erg, ik zie u graag. Mm-hmm. Als een manier van, ik hou van je, ik vind je leuk. En... Sjoerd vond het heel interessant in het kader van het spanningsveld tussen liefde en zelfliefde. Om daar de zie mij graag van te maken. Uh-huh. In de zin van, oké, hoe verhoudt het zich tot elkaar? Hoe kun je houden van iemand anders als je wel of juist niet van jezelf houdt?
1: Het is bijna filosofisch. Je kan niet van iemand anders houden als je ook niet van jezelf houdt. Moet ik het zo lezen?
2: Het is wel, in mijn ervaring is het wel moeilijker als je jezelf niet leuk vindt. Ook omdat, ja, dan voelt het zo vreemd als de ander je wel leuk vindt. Als je dat zelf al niet een beetje vindt.
1: Dan kan je dat überhaupt niet rijmen. Ja, ja, ja.
2: Ja.
1: Ah. Ja, want het is een heel klein, teer liedje ook.
2: In het begin wel, ja. Op het einde niet meer.
1: Nee, op het einde niet meer. Maar het begint heel klein en teer. Daar is dan ook bewust voor gekozen, denk ik. Omdat het ook een voorzichtige vraag is die je zelf stelt. Of nou niet eens stelt, gewoon zegt.
2: Ja, maar dus wel echt met zo'n uitbarsting op het einde. En dat was altijd al het plan toen ik instapte of zo. De band had het al in gedachten. Mm-hmm. Maar ik vind dat heel mooi werken voor de spanningsboog van het nummer.
1: En nu zijn jullie niet zoals Samuel Welten of René Vroger, hè, dat jullie langs alle grote podia gaan met feestmuziek. En daardoor klinkt het misschien ook heel puur. Maar hoe lastig is het dan om dit soort muziek te blijven maken? Want ik kan me ook voorstellen dat je op den duur toch denkt, nou, ik wil in de Gelderdoom staan of zo.
2: Ja, de Gelderdoom denk ik niet per se, maar ik denk wel eens wat van op een mooie festival rijden, weet je, op een Best Kept Secret of zo. Dat is moeilijk met alleen maar ballads. Mm-hmm. Dus ik probeer niet alleen maar ballads te maken, maar ook af en toe iets wat meer uitspringt.
1: Juist. Ja, dus dat is toch een beetje een fine line. Je moet erop balanceren.
2: Ja, en er is wel veel ruimte voor mooie intieme muziek. Ik was een paar weken terug bij Big Thief in de AFAS Live. Dat is een gigantische zaal voor een band die ook wel gewoon 50% mooie folkliedjes speelt.
3: Ja, dus het kan wel.
2: Het kan wel. Maar dan moeten wel die knallers erbij zitten af en toe.
3: En jullie zijn nog niet van elkaar af, hè? Want eind mei, dus eind deze maand, dan gaan jullie ook met elkaar het podium op.
2: Klopt, ja. De albumrelease is 28 mei. Ja. In het Zonnehuis in Amsterdam.
3: Ja.
2: En dan gaan we het allemaal doen samen.
3: En is dan Denise er ook bij?
2: Ja, Denise en Vic doen het voorprogramma.
3: Kijk, dus dit brengt eigenlijk de cirkel helemaal rond als ik het zo hoor.
2: Ja, zo'n beetje wel inderdaad.
3: Dus binnenkort dan ook nog op het Volkspotpodium en dan is dit jaar helemaal een mooi afgesloten jaar.
2: Dat zou toch prachtig zijn.
3: Nou, dan gaan we dat doen. Ik wens je heel veel plezier en succes dan. Zijn er nog kaarten eigenlijk beschikbaar?
2: Ja, zijn er tickets.
3: Moeten ze naar?
2: De site van het Zonnehuis, denk ik.
3: Oké.
2: <Okay. laughs> Ik weet de link niet uit mijn hoofd.
3: Nee, nou ja, via Instagram dan kom je er wel.
2: Ja, zeker.
3: Vic Willemsen, dankjewel. We gaan luisteren naar Sima graag. En goed weekend gewenst.
2: Groetjes.

0: voor je geld?
1: Volgspot.
2: En ik had ook het idee dat met veel respect voor ieders talent, dat zeg maar zo'n film dan eigenlijk een beetje opgetild wordt en een eigen leven gaat leiden en een beetje gaat zweven.

0: bent. En je blijft. Mijn allesie.
1: Mijn allesie. Ja, het was wel echt even swingen hier achter, achter de microfoon. Goed, soms smelten twee disciplines samen en dan zijn wij hier van Volspot heel erg dol op. Namelijk Debbie Harry, zangeres van Blondie, en Pamela Anderson van onder andere Baywatch. Ze gaan samen spelen in een film. Het wordt een onafhankelijke comedy met de filmtitel Maitreya. Het gaat over een nieuw talent in een New Age healing wereld die op het punt staat naar een experimentele conferentie in India te gaan. Pamela die speelt de rol van die New Age artist en Debbie die speelt haar moeder. Ja, hoe mooi is dat dan, hè? Deze twee blonde, succesvolle vrouwen starten dus samen een nieuw avontuur. En toen dacht ik opeens, wat zijn er toch veel blonde zangeressen die je in principe niet met een andere haarkleur kan bedenken. We doen even een soort auditief experiment. Doe je ogen dicht en denk aan Patricia Pai. Gelukt? Top. Nou, en nu aan diezelfde Patricia Pai, maar dan als brunet. Ja, dat gaat helemaal niet.

De hemelse Dolly Parton natuurlijk. En tot slot moest ik ook direct denken aan powerhouse en rock diva Chai Coltrane. Ze is nu 77 jaar, maar nog steeds draagt zij haar haren lang, wild en natuurlijk hartstikke blond. Oh.

hebben we nog de absolute crème de la crème. Ik noemde haar aan het begin al even. Maar Debbie Harry mag natuurlijk niet in dit lijstje ontbreken. Ik vermoed dat menig tienermeisje in de jaren 80 misschien wel een kapperszaak binnenstapte met zo'n verfrommelde poster van haar onder de arm. En dan eigenlijk maar één vraag had. Kan ik ook zo'n koek krijgen? Nou, ik weet dat het mij niet zou staan, maar wellicht hun wel. Dit is The Tide Is High, Blondie.

0: zien.
1: Elke zondagmiddag vraagt Adres Onbekend jouw hulp bij het zoeken.
2: Sylvia hoorde ineens dat haar vader de Spaanse kostganger Lorenzo López Fernando is. In 1966 woonde hij in bij de familie Dorrestein in Hilversum. En hij had iets met moeder Marijntje Puik. Hij werd Fernando genoemd en hij komt uit Madrid.
1: Stuur jouw tip naar adresonbekend.nl.

0: naar het zuiden. Paul de Leeuw en Fernando, ja, best wel een lekker liedje. Het is tijd voor de tip van de redactie. Martine, goedenavond.
1: Hallo.
0: Beetje bijgekomen van de rode telefoonlijn.
1: Ja, er werd wel heel veel gebeld, maar dat is altijd heel erg leuk.
0: Ja, gezellig.
1: Ja.
0: Vertel,
1: ja.
0: Wat is jouw tip? Wat moeten we doen?
1: Nou, we hadden het eerder in de uitzending over Django Reinhardt, hè? De gypsy jazz-gitarist. Nou, ik wil een beetje in de jazzsfeer blijven. Want in het Amsterdamse Stadsarchief, daar is een bijzondere expositie. Met concerten en een boek. Dus dat is een tip, drie dingen in één.
0: En dat gaat over Django?
1: Het gaat over de jazzjaren in Amsterdam.
0: Ja.
1: En de expositie heet Jazzjaren, Mensen, Migratie, Muziek. Tussen 1930 en 1939. Dus dat is best wel lang geleden.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik vind het heel erg leuk om te zien en te lezen over de jazzscene. Van voor de oorlog eigenlijk. En daar kwamen echt grote namen als Duke Ellington en Teddy Cotton en zijn band, die kwamen naar Nederland. En in Amsterdam, dat was echt een grote scene. Je kunt zien hoe de Ramblers, Nederlandse jazzorkest, hoe die optraden. En wat ik ook heel erg leuk vond, vooral ook uit het boek wat erbij hoort, is een apart hoofdstuk dat gaat over vrouwen in de jazz.
0: Yeah.
1: En ik wist wel dat Josephine Baker, de danseres, de beroemde danseres, in Nederland optrad. Maar ik had nog nooit gehoord van de Surinaamse zangeres Alma Braaf. Die kwam uit Suriname naar Nederland om daar op te treden. Die was in die tijd beroemd. En er waren blazers. En die hadden de geweldige namen als Annie van Hetzelfde en Clara de Vries. En die hadden een jazzorkest met alleen maar vrouwen.
0: Dus oh, wauw.
1: Dat was in die tijd volgens mij ook best bijzonder.
0: Zou je niet verwachten?
1: Nee. Nee, nou ja, je hebt in die tijd natuurlijk had je ook honkbalteams, hè, in Amerika van alleen maar vrouwen. Dus er is een periode geweest dat dat heel erg in was. Je kunt er ook naar een paar concerten die eigenlijk bij die expositie in het Amsterdam Stadsarchief, had ik dat al gezegd, in het Amsterdam Stadsarchief te bezoeken is. En morgenmiddag in Café de Bazel, daar is dan Jazzjaren Live met cocktails en swingende live muziek.
0: Oh, lekker.
1: En dat is met het trio onder leiding van saxofonist Joshua Barbosa Sousa.
0: En oh, in de middag of in de avond?
1: Volgens mij in de middag. Maar mensen die dat willen weten, die moeten even op de website van het Stadsarchief Amsterdam kijken.
0: Dus ik moet ook even kijken.
1: Jij moet ook even kijken. Want bijvoorbeeld op 22 mei, dan is er in het Zandkasteel in Amsterdam Zuidoost ook zo'n concert.
0: Hmm.
1: En in september zijn er lezingen over de Amsterdamse jazz scene. Nou ja, die tentoonstelling die is te bezoeken tot en met 13 september van dit jaar. Dus je hebt de hele zomer om van jazz te gaan genieten. En zoals ik al zei, je kunt meer vinden op de website van het Amsterdams Stadsarchief.
0: Superleuk idee voor een date of zo.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Iemand meenemen.
0: Nou, je wordt bedankt.
1: Graag gedaan.
0: Goed, dus het Stadsarchief van Amsterdam en daar vind je alles over jazz.
1: Yes.
0: Alright. Wat vind je van Neil Diamond? Jazzy?
1: Nee, niet echt jazz, maar en dit is ook niet echt, maar goed.
0: Het is wel
1: hij
0: leuk.
1: Hij heeft hele mooie nummers gemaakt.
0: Dit ook. Ja, zo goed.
1: Oké.

So good. Zometeen, dit was Neil Diamond natuurlijk, Sweet Caroline. Zometeen is hier Thijs van Leer te gast van Focus. En hier om er alvast in te komen, House of the King. Tot zo.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Israël meldt dat in Gaza een hoge Hamas-commandant is gedood. Hij zou een van de laatste nog levende kopstukken zijn van de terreuraanval van 7 oktober 2023. Volgens het Israëlische leger werd hij gedood bij een luchtaanval. Voorafgaand aan de finale van het Eurovisie Songfestival hebben in Wenen enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen deelname van Israël. Ze vinden dat de organisatie met 2 maten meet. Rusland mag niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar Israël is wel toegelaten. De demonstranten in de Oostenrijkse hoofdstad mochten niet in de buurt komen van het evenementencomplex waar vanavond de finale van het Songfestival wordt gehouden. Het weer nog vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Volkspot, Benji Heerschop.

0: Hotspot. Theater, muziek en media met Benji Heerschop.
1: Goedenavond, welkom hier bij Volkspot. Het derde uur, het laatste uur van Volkspot, maar de best les. En dat beloof ik altijd. Nou, dat komt ook goed. Ik hou het kort, want zometeen zit hier, of eigenlijk zit hij er al live bij ons in de studio, een grootheid, een muzikale grootheid. Hoewel magie er helemaal niets mee te maken heeft, weet je ongetwijfeld direct wie ik bedoel als ik zeg Hocus Pocus van Focus. Straks hier in Volkspot, Thijs van Leer. Volkspot. En heb je vragen die op je lippen branden? Vragen die je altijd al eens hebt willen stellen? Laat het weten via de NPO Luisterapp of... Nee, app maar gewoon trouwens. Ja, nu, te vagus. Hoe dan het?

0: De grootste hit van de Nederlandse band Focus. Met de legendarische drummer Pierre van der Linden, gitarist Jan Akkerman en fluitist en toetsenist Thijs van Leer uit 1971. Pierre en Thijs spelen 55 jaar later nog steeds in de band. En ze zijn net terug van een tournee door Engeland. En hij zit hier vandaag in Volgspot. Thijs, welkom. Fijn dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: Mag ik tutoyeren?
1: Heel graag.
0: Kijk, dat vind ik fijn. Zal ik eerst even, mochten mensen luisteren en denken, toch, ik wil even een kleine herinnering, samenvatting tijdens Van Leer Focus, even een klein fragmentje laten horen. Dan weten mensen direct even, mochten ze net niet hebben opgelet, wie hier zit.

0: Schitterend.
1: Schitterend. Ja.
2: Je weet wie dat was, hè?
1: Ja, maar hoe luister je er zelf naar, naar dit hele...
2: Heel leuk, bij elkaar. Heb jij dat bij elkaar
1: gezocht? Nee. Maar
2: schitterend.
1: Ook niet. Oh, ja. Collega. Nou, collega's.
2: Nou, ons. Ik mag zeggen smaakvol.
1: Smaakvol.
2: Ja, erg leuk.
1: Hoe luister je überhaupt zelf naar je eigen werk?
2: Nou, weinig.
1: Ja?
2: Ja, ik ben meer aan het componeren. Ik wil altijd vooruit.
1: Mm-hmm.
2: En dat lukt nog steeds. Dus dat ben ik heel erg niet trots. Ja, ook wel trots op, maar vooral nederig en dankbaar dat nog steeds gebeurt. En dat gebeurt echt elke dag.
1: Elke dag komt er nog iets in je hoofd.
2: Ja, en dat schrijf ik op. Of dat verwerk ik anders. En.
1: En is het nog dat je op zoek bent naar iets? Naar dat ene?
2: Elke keer weer. Het is per stuk dat verschilt. Per sfeer. Of een titel die ik dan heb bedacht. Of provisoire titel. En daar ben ik dan mee bezig.
1: En je was net op tournee in Engeland.
2: Ja.
1: Dat kan ook nog steeds. Dat is fantastisch, denk ik.
2: Ja, gelukkig, ja. Ja.
1: Hoe was het om dat te doen?
2: Fantastisch. We hebben alleen maar uitverkochte zalen gehad. En staande ovaties, echt staande ovaties. Ongelooflijk. En zoveel encores nog aan het eind. Mm. Hele goede reviews. En zelfs de merchandise is ontzettend goed gegaan.
1: Ik dus, zie je helemaal glunderen.
2: Ja, het was fantastisch.
1: Ik zag in een stukje, in een docu van voor het jaar 2000 in ieder geval, geloof ik, dat jij ook zei van dat vroeger, zelfs op de eerste rij, had je de Jacksons, Yes, en dan deed je 4 encores. Maar nu doe je nog steeds encores.
2: Ja, dat is eigenlijk niet zo anders, maar er zit niet elke avond Jacksons op de eerste rij.
1: Nee, niet meer?
2: Nou, niet meer, nee. Dat was toen toevallig in Los Angeles.
1: Ja.
2: In Hollywood, dat ze daar op de eerste rij zaten in het Roxy Theater. En wie zaten er nog meer? Led Zeppelin zat er. En Deep Purple zat er. Alle members ook, hè, van al die groepen. En die zaten allemaal te kijken naar ons en te luisteren. Dat was erg leuk.
1: Dat was erg leuk. Dat is heel bescheiden, ik zou denken.
2: Ja, en de volgende ochtend, ik had een Javelin gehuurd. Misschien ken je dat merk nog, Javelin.
1: Nee, zeg maar niet.
2: Leuke auto met veel glas. En er komt een auto langs rijden, een Mercedes. En die snijdt mij en laat mij stoppen.
1: Mm.
2: En dan komt Jermaine Jackson komt eruit. De broer van
1: Michael.
2: Michael. Hij zei, yesterday evening, too much, fantastic. En toen reed hij weer weg.
1: Fantastisch, zeg.
2: Dat is enig.
1: En zijn neef die speelt nu Michael Jackson in de film. Dat is iets voor om te kijken. ja. Zeg, jullie spelen niet meer in de oorspronkelijke bezetting. Maar Pierre van der Linden, die is er nog wel bij. Wie speelt nog meer met jou op dit moment?
2: Als gitarist is het Menno Gootjes. Een virtuoos, een ontzettende aardige iemand. Hij is ook heel goed bevriend. Wij zijn heel goed bevriend. En Udo Pannekeet is de bassist. Die speelt op een omgekeerde bas.
1: Mm-hmm.
2: Dus niet zo, maar zo. En op 6 snaren. Ook virtuoos. En die jongens die spelen echt ongelooflijk.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat jij de lat voor jezelf heel hoog legt. Maar die moet dan ook voor je band heel hoog liggen.
2: Ja, maar het is niet zo dat ik daar dat leidertje speel of zo. We zijn echt een groep. En iedereen doet gewoon altijd zijn best. Altijd.
1: Mm.
2: Dat vind ik ook wel een heel merkwaardig fenomeen, maar het is zo.
1: Waarom merkwaardig?
2: Nou, omdat ik kan me nog wel herinneren uit vroegere tijden dat we wel eens wat mindere avonden hadden. Dan waren we moe of doorgezakt of we voelden ons slecht. En dat kon je dan meteen muzikaal horen, maar dat is er tegenwoordig niet meer bij. Het is altijd top. Dat mag ik echt zeggen.
1: Is dat dan ook de reden? Want ik heb jou horen zeggen. Focus van vroeger, dat was vroeger. Ik weet ook niet meer alle verhalen. Maar de focus van nu, dat is de shit.
2: Heb ik dat gezegd? Ja. Oh,
1: ja. We doen onze research.
2: Jeetje.
1: Sta je erachter wel?
2: Ja, ik sta daar wel achter. Ik ben ontzettend gemotiveerd nu. En dat zijn wij alle 4. En eigenlijk alle 5. Want de klanktechnicus, dat is Geert Scheigrond. Die is en ook nog chauffeur van de bus waar we mee reizen.
1: Mm.
2: Als we met de bus gaan en niet met vliegtuig. Die is, wij alle 5 zijn gewoon gelijkgericht. En dat is wel bijzonder.
1: Ja, want zo'n technicus is super belangrijk, lijkt me, op dat moment.
2: Ontzettend. Ja, klopt.
1: Ja, ja.
2: En je maakt hele mooie mixes.
1: Improviseren jullie ook nog op het podium?
2: Heel veel. 50-50.
1: Ja?
2: Ja.
1: Is dat waar je het meest van geniet?
2: Nou, nee. Ik vind het goed spelen van een thema eigenlijk even belangrijk. Al heb je het al 50.000 keer gedaan. Dat is gewoon, op dat moment is dat zo onversneden, ja, in zicht, zeg maar.
1: Ja, ja.
2: Dat, nee, het improviseren is natuurlijk heerlijk. Maar ik ben niet zo voorstander van alleen maar improvisatie en je alleen maar laten gaan en zo. Nee, niet echt.
1: Dat is wat Bob Dylan een beetje doet op dit moment. Dat eigenlijk als je naar hem toe gaat, weet je, je gaat niet krijgen wat je gewend bent van hem. Nee.
2: Dat weet ik niet. Daar weet jij meer van dan ik.
1: Ja, ja, ja. Hij kwam naar Nederland, dacht ik, zal ik het doen of niet? Ja. Maar bij jullie kan je dus nog wel, je weet wat je te verwachten staat, voor een groot deel in ieder geval, voor een deel.
2: Ja, wat betreft de oudere stukken wel, ja. Nieuwere stukken is nog maar de vraag hoeveel improvisatie daarbij komt kijken.
1: Zeg je met een lach.
2: Ja, ja.
1: Jullie zijn in het buitenland heel groot, in Nederland ook wel, maar zijn jullie in het buitenland groter, denk je?
2: Ja, dat denk ik wel. In Engeland, Amerika ook, hebben we ook net een tournee gedaan, een jaar geleden. En Brazilië bijvoorbeeld zijn we echt kanjers. Ja.
1: Waar zit dat hem in?
2: Omdat mensen heel muzikaal zijn. Sorry, dat klinkt ontzettend flauw.
1: Nou,
2: maar
1: ja.
2: Er zijn ontzettend veel hele muzikale mensen die ons heel hoog aanslaan. En daar ben ik ongelooflijk blij en gelukkig mee.
1: Mm.
2: En een klein beetje trots, maar vooral ook deemoedig. En ik word er heel erg, ja, bijna verlegen van. Het is ongelooflijk.
1: Ja.
2: Ongelooflijk. Ja,
1: ja, dat je zou ook naast je schoenen kunnen gaan lopen. Maar dat gevoel heb ik totaal niet.
2: Nee hoor. Nee, ik ben wel realistisch en... Ja, het is wel een belevenis om daar dan te zijn en te zien hoeveel fans er zijn en hoeveel mensen een handtekening van je willen, een praatje met je willen komen maken. Dat is echt heel bijzonder.
1: En je neemt er de tijd ook nog voor?
2: Helemaal. Ja. Ja.
1: We hebben veel meer om te bespreken. Want, nou ja, je gaf hem net al, de CD. Er komt iets groots aan.
2: Precies. En dat is de 25e van deze maand. Dat is de tweede Pinksterdag.
1: Ja.
2: Dan is het concertgebouw niet meer veilig voor Focus. Want dan wordt er alleen maar Focusmuziek gespeeld. Dat is niet waar. Voor de pauze is er een Beatle medley en een Beach Boys medley. Dus een Amerikaanse groep, een Engelse groep. En wij zijn de Europese groep Focus. En wij vullen de hele na de pauze.
1: En dat is niet geheel toevallig dat het die twee zijn ook, hè?
2: Nee, dat is echt, daar is heel erg over nagedacht, ja. Maar dat komt niet uit mijn koker.
1: Nee, uit wiens wel?
2: Nou, mijn stiefzoon, dat is Roeland Jacobs.
1: Ja.
2: De zoon van Ruud Jacobs en Thea. En Thea is de vrouw van Ruud geweest. Heeft 4 kinderen van hem gekregen. Waaronder Roeland als jongste. En daarna is Thea moeder geworden van 3 kinderen van mij.
1: Ja.
2: Dus ze had bij elkaar 7 kinderen.
1: Vroeger heel normaal tegenwoordig.
2: Ja, precies.
1: Is dat wat veel. En, maar die heeft dit allemaal.
2: Roeland heeft dat. Hij zag mogelijkheden om de thema's van Focus, zeker uit de beginperiode van de eerste 4-5 jaar, om daar een symfonie van te breien. En dat heeft hij fantastisch gedaan.
1: Ja, het ontroerde je ook, zag ik.
2: Ontzettend. Ja, toen, bij de eerste hearing was ik een beetje aan het grienen, ja. Ja, dat was mijn eerste reactie.
1: Grienen?
2: Ja, ja, ik zat een beetje te grienen, ja.
1: Ja, ja, een mooi woord. Ik heb het gewoon al een tijd niet gehoord.
2: Te huilen.
1: Ja, gewoon huilen.
2: Ja.
1: Ja,
2: ja, ja.
1: Zullen we er straks verder over praten? Gaan we heel even naar muziek luisteren en dan gaan we er zo verder over praten. En misschien ook nog wel muziek horen. Want ik heb gezegd van tevoren, jij hebt de fluit mee, dat jij compleet de controle hebt over wanneer je die fluit gaat gebruiken.
2: Nou, oh, dat is leuk.
1: Ja.
2: Is goed.
1: Ik laat bij deze. Ik heb alleen dit mengpaneel voor me. En jij hebt een microfoon.
2: Oké.

0: Ik wil de wereld zien, Johan Verminnen. En jij kent hem.
1: Ja.
0: Dat is ook, als je zo lang in het vak zit, dan ken je ook gewoon veel mensen.
1: Dat is wel zo, ja.
0: Ja, heerlijk. Ik vond het grappig, omdat wij allebei iets deden. Ik vind Ramses Shaffy geweldig, maar daar is het voor jou ook een vorm deel begonnen, hè?
1: Ja, ik ben bij Ramses gekomen toen ik 19 was. En toen had ik toevallig een tip gekregen dat hij nog mensen zocht voor zijn tweede programma, Shaffy Chantate. En dat was op een zaterdag dat ik hem 's ochtends belde. En toen kreeg ik een stem. Hallo, zei hij. Ja, met Thijs van Leren. Ik stotterde als een idioot. En zou ik bij u een auditie mogen komen doen? Ach, dat is nou jammer, zei hij. Ik heb net het vierde lid van Twee Jongens, Twee Meisjes, sorry, die mij gaan begeleiden, heb ik net beslissing overgenomen. En toen schijn ik gedramd te hebben en gezegd: meneer Shaffy, ik denk dat het heel verstandig is als u mij toch nog een kans geeft om een liedje te komen laten horen. Toen zei hij: nou, ik ben me aan het zwart kurken voor een Zwarte Pietenfeest bij een beroemde familie in Amsterdam. Maar als je binnen een half uur bij me kunt zijn, dan wil ik één liedje van je horen. En dan beslis ik meteen ja of nee. En toen heb ik de auto van mijn moeder gejoyed. Want mijn moeder was heel ver ergens in huis of in de tuin. Toen heb ik haar, ik wist waar de tweede sleuteltjes lagen, in de lepel la. Toen heb ik haar Renaultje 4 genomen en ben vanuit Huizen naar Amsterdam gereisd. En toen was ik precies een half uur later bij Geentje Glijlewind, souffleuze. Dat was hij. Dat stond op het bordje. Ik aanbellen en wie stond er voor me? De grote Ramses Shaffy, waar ik zo fan van was.
0: Bonkend hard?
1: Ja, ik ging bijna kapot, joh. En toen moest ik binnenkomen en toen moest ik plaatsnemen achter de vleugel. Hij had zo'n enorme grote Russische vleugel. En wie was er nog meer? Joop Admiraal, zijn vaste vriend waar hij mee samenwoonde. Albert Mol was er. De cabaretier, zeg maar. Komiek. En Marina Schaper, een vrouw die je verder niet zult kennen. Daar zal ik niet te veel van vertellen. En hij.
0: En jij toen moest daar auditie voor.
1: En hij zei: nou, speel maar wat. En ik had net een liedje gecomponeerd. Mijn allereerste liedje eigenlijk. De wind en de wolken, de zee en de zon. Met de maan en de sterren erbij. Een beek, een rivier, een fontein en een bron. Dat alles ben je voor mij, bla bla bla. En dan nooit zal ik vergeten, liefst in de nachten samen met jou. En ik had nog nooit een nacht met haar doorgebracht. Maar dat was een beetje omdat dat goed klonk.
0: Maar jij besloot om, en je moest auditie doen voor jouw grote held, Ramses Shaffy.
1: Ja.
0: En je bent 19, je bent daar naartoe gesjeest. Ja. En jij dacht: ik mag één liedje spelen.
1: Ja.
0: Eigen werk.
1: Eigen werk. En ik studeerde toen kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Ik had mijn eindexamen eigenlijk net gedaan. Gymnasium had ik gedaan, gymnasium Alpha.
0: Mm.
1: En ik was kaal geschoren, want ik zelf was ook nog lid van het koor.
0: Ja, ah.
1: Ik kan het nu niet meer voorstellen, maar goed. Toen wel.
0: Nee.
1: Toen zei Ramses, die stond langzaam op na dat liedje. Toen waren mijn knieën nog knikkender dan daarvoor. En Shaffy die stond op, slow motion, en die zegt: kom hier. En ik kreeg een accolade van een man voor het eerst van mijn leven. Je zit erbij, zei hij. Ik zeg: wat? Dat is toch niet waar? Ik kon het gewoon niet geloven. En toen zat ik bij hem. En 2 dagen daarna, dus op 7 december... want dit speelt op 5 december.
0: Bakjesavond.
1: Ja, precies. Moesten we gaan repeteren bij Thijs Janowski, de studio van Thijs Janowski. En dat was de Fabeltjeskrant studio. Maar Thijs Janowski was ook manager van dat Ramses gedoe. En toen gingen we repeteren. Ramses had de mooiste liedjes die hij had gemaakt voor dat viertal waar ik toe bij ging horen, had hij geschreven. En wie was de repetitor? De toen al heel beroemde Louis van Dijk. En die was onze repetitor.
0: Nou,
1: ja.
0: En heb je moeder het kunnen uitleggen nog?
1: Ja, mijn moeder die was helemaal lyrisch en mijn vader helemaal niet, want die vond het er maar een beetje een lapswans, die Shaffy. En die vond dat niet goed voor mijn toekomst en weet ik wat allemaal. En mijn moeder is nog min of meer verliefd op hem geworden later.
0: Oh.
1: Ja.
0: Maar ja, dan heb je niet veel kans.
1: Nou, ze heeft ook nooit kansen willen hebben bij hem. En hij was natuurlijk ook duidelijk voor mannen.
0: Ja, daarom, ja.
1: Ja, nee. Maar dat heeft ze ook... Ze was gewoon lol op hem.
0: Gewoon, ja. Fan. Laten we wel even naar de documentaire Hocus Focus gaan. Want op YouTube kan je... Nou, je kan echt naar hartelust kijken. En 500.000 views per aflevering, per deel ook. Hè? Gewoon 1 miljoen mensen.
1: Ongelooflijk. Ja.
0: Ongelooflijk. Ja. Het staat er pas een maand op ook.
1: Dat is
0: echt niet normaal.
1: Ja.
0: En daar zeggen bandmaten, zo moet ik het noemen, denk ik. Bandgenoten, je teamgenoten, die zeggen daar dit over jou.
2: Je kunt je vinger er niet helemaal op leggen, maar dat is, er zit een bepaalde spiritualiteit in zijn creaties. En ik voel toch ook die invloed op de een of andere manier.
3: Ik ben geen, ik ben niet zo spiritueel, maar ik vind het wel vaak voelen als een soort spirituele ervaring. Er is iets wat allemaal samenkomt de hele tijd. En waardoor je op een gegeven moment ook de ervaring hebt dat alles vanzelf gaat. Dat is wat je hoopt als je musiceert. Maar dat heb ik bij Focus heel vaak.
2: Zijn brein weet het altijd beter. Hij heeft altijd een nog betere oplossing die verder reikt. En we hebben een diepe connectie binnen wat we uitvoeren. Dat wordt het soort begrip zonder woorden, snap je? We hoeven elkaar eigenlijk helemaal niks uit te leggen. En dat doen we eigenlijk ook nooit.
3: Ja, er wordt niet eens afgeteld. Er is nog nooit een stuk afgeteld. Meestal doet Thijs of zoiets. Dat is dan de één. En Pierre doet vaak baf. En daar begint het.
0: Ja. Een beetje spiritueel.

0: binnen wat we uitvoeren. Dat wordt het soort begrip zonder woorden, snap je? We hoeven elkaar eigenlijk helemaal niks uit te leggen. En dat doen we eigenlijk ook nooit.
1: Ja, er wordt niet eens afgeteld. Er is nog nooit een stuk afgeteld. Meestal doet Thijs of zoiets. Dat is dan de één. En Pierre doet vaak baf. En daar begint het.
2: Ja, een beetje spiritueel.
3: Nou, dat vind ik wel heel wat als mensen dat zeggen. Ja.
2: Maar verbaast het je dan?
3: Nee, ik heb eigenlijk nooit anders gedaan dan volgens die weg te leven en te zijn. Maar ik heb ook heel veel stoute dingen gedaan in het leven. Dus het is, maar ik heb wel een spirituele achtergrond. Mijn moeder die was heel erg belangrijk in de Soefi-beweging. Misschien weet je dat wat dat is.
2: Nee, moet je even.
3: De Soefi's die zijn oorspronkelijk uit het Indiase. En de Soefi Hazrat Inayat Khan is naar het Westen gekomen.
2: Dat is ook waar Focus vandaan komt, toch? De naam, zeg ik dat goed?
3: Dat
2: naam?
3: Klopt. Ja. Hé, hey, grappig. Ja,
2: ja, research. Ja. Maar dus het zit er wel al in.
3: Ja, ik heb ook een heleboel teksten van hem op muziek gezet. En Inayat Khan zei dat Christus en Mohammed en Zarathustra en Shiva en Boeddha zijn allemaal even belangrijke boodschappers van de ene grote God. En daaromtrent wordt ook bij de officiële eredienst wordt er uit de heilige boeken van al deze mensen gelezen stukjes die betrekking hebben op de preek.
2: Mooi.
3: Ja.
2: Eigenlijk. Zo breng je alles bij elkaar.
3: Ja, klopt. En vijanden zeggen, het is een best-of religie. Maar goed, dat moeten zij rustig zeggen.
2: En jou, als je dan toch een beetje spiritueel bent, dan denk ik dat je toch ook een bepaald doel hebt met de muziek. Of dat je hoopt dat je muziek een bepaald iets bewerkstelligt, of niet?
3: Nou, ik hoop wel dat mensen gelukkig worden van de muziek die ik maak en die ik met de jongens maak. En ik hoop ook dat mijn composities lang mogen voortleven. Dat hoop ik wel. En ik hoop dat mensen daar blij van worden en innerlijk gelukkig. Ja.
2: En lang mogen voortleven, dus dat ze ook nog worden gespeeld tot over, nou ja, ver nadat wij hier nog zijn.
3: Ja, dat zou mooi zijn.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, dus dan moeten we toch ook gaan leren fluiten. En jodelen. Dat is ook wel noodzakelijk.
3: Ja, ja.
2: Wil je al jodelen of zeg je nou...
3: Jodelen weet ik
2: of
3: niet.
2: Of jodelen zeg ik.
3: Fluiten wil ik wel.
2: Ja, wil je wel fluiten? Ja. Ik zou even kijken voor een beetje galm erop. Is dit een beetje...

0: Wauw, zeg. Komt dit nu zo? Heb je, is dit...
1: Nou, dit is een stukje van Rogier van Otterloo aan het eind. Mm-hmm. En dat is nooit een echte hit geworden. Maar het is wel een heel bekend stuk geweest van de serie Introspection die ik heb gemaakt. En dat is bij elkaar de best verkochte plaat ooit in Nederland geworden.
0: Maar je speelt het zo eventjes uit je hoofd, Zippeté.
1: Ja.
0: Wat goed, wat heerlijk zeg. Laten we zo verder.

0: Danny Vera en Marlon Pichel, Try Again. Heerlijk zeg. En daarvoor natuurlijk Aretha Franklin, dat moet ik natuurlijk wel even melden. Natural Woman. Goed, Thijs.
1: Ja?
0: Ik kreeg een vraag. Ik zat met mijn ouders te bellen vrijdag. Ja, dat is gisteren. En mijn stiefvader die is fan. En toen dacht ik, nou, oké. Okay. Dus ik zei, is er een vraag die ik moet stellen? En toen zei hij, ja, ik weet dat hij geïnspireerd is en dat de invloeden van Bach hier zitten. Maar wat zit er nog meer in? Dus ik zei, nou, ik ga de vraag stellen als ik de kans krijg.
1: Nou, mijn tweede belangrijkste componist altijd geweest en nog steeds is Béla Bartók. Hongaars componist, gestorven in 1944 in New York. Hij was wel naar het nieuwe beloofde land gegaan, maar werd daar ziek en kon zijn ziekte niet bestrijden omdat hij zijn medicijnen niet kon betalen. Dat is een beetje akelig eind, ja. Maar prachtige dingen heeft hij geschreven. Onder andere het concert voor orkest. Dat is een geniaal werk. En dat zou ik iedereen aanraden om ook naar te luisteren. Dat is fantastisch.
0: Kijk, nou, dan heeft hij direct huiswerk gekregen van je. er is een symfonie over Focus gemaakt door jouw stiefzoon, ja. Roeland Jacobs. En hij is op cd verschenen.
1: Ja.
0: En 25 mei uitgevoerd in het Concertgebouw. Hoe bijzonder is dat?
1: Ja, dat is voor mij een van de belangrijkste dagen. Hoewel ik de dag nog niet heb beleefd. Want dat moet deze maand nog komen.
0: Ja.
1: Maar dat wordt voor mij wel een hoogtepunt, zeker. Ja,
0: ja, hoogtepunt in je carrière?
1: Ja, zeker.
0: En ik begreep van Roeland Jacobs, dat die vertelt in de documentaire ook, dat er zit ook een stukje familiegeschiedenis in, wat dan, dat dan wordt geheeld. Voelt dat voor jou ook zo?
1: Ja, ik wist dat er enige verwijdering was tussen hem en ook zijn broer, die als bassist ook bij ons heeft gespeeld in Focus,
0: ja,
1: jarenlang, Bobby. Maar hij had ook allerlei dingetjes tegen mij. Ik heb ooit hun moeder verlaten voor mijn huidige vrouw. Mm. En dat heeft natuurlijk pijn gedaan, ook bij die kinderen. En grappig genoeg, dat vertelde Roel althans, dat terwijl hij aan het schrijven was aan deze muziek, heeft hij een soort helingsproces ondergaan. En dat hij is eigenlijk steeds minder mij gaan haten en mij steeds meer van mij gaan houden. En dat is wel een heel bijzonder proces en daar ben ik wel heel erg dankbaar voor. En dat vind ik geweldig, dat hij dat ook zo kan zeggen en zo openlijk en vrij is om dat te zeggen. Heel bijzonder.
0: Eigenlijk is dat wat jij aan het begin van ons gesprek zei over jouw muziek, dat als een soort gelukmedicijn zou kunnen werken. Hè? Dat is eigenlijk wat hier ook is gebeurd.
1: Ja, maar het is niet de hele tijd dat ik bij elke compositie die ik maak denk aan gelukkig maken. En zo.
0: Nee,
1: dus soms als je ook het gewoon zo zegt, dan klinkt dat wat overtrokken.
0: Ja.
1: Zo erg is het ook niet, hoor.
0: Oké, goed dat je me corrigeert. Excuus. Goed, ben je uiteindelijk blij met de documentaire ook?
1: Ja, ik vind het geweldig. Nou, we hebben hem met een aantal vrienden en ook bandleden gezien in de studio van Roeland.
0: Mm.
1: En daar waren ook wat reporters bij, wat mensen van kranten en van radio en televisie. En die waren eigenlijk allemaal unaniem erg onder de indruk van die documentaire. Dus, en ik zelf ook. Ik was zwaar ontroerd.
0: Ja. Ja. Is het vreemd om te zien? Want het gaat ook veel over jou natuurlijk. Dat is logisch.
1: Ja.
0: Is het nog vreemd om te zien wat mensen dan over je zeggen? Of zie je dat bijna als een ander persoon?
1: Dat wisselt wel. Per gesprek en per opname is het ene waar wat je zegt, maar ook dat andere is waar. Dus ik zit er een beetje tussenin.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Komende week treden jullie met Focus nog op in Denemarken, Zweden, Noorwegen.
1: Dat klopt, exact.
0: Het toeren is niet. Het is een. Ik vind het best veel.
1: Ik vind het ook.
0: Ja.
1: Ja, wij gaan op woensdag vliegen. En diezelfde avond moeten we meteen in een heel groot theater spelen in Kopenhagen. En Geert met zijn dochter, Geert is onze knoppenman en onze chauffeur, die gaan al 2 dagen eerder weg. Dus die gaan er 2 dagen over doen om daar
0: de technicus waar je het over
1: ja, had, met ja. Al onze spullen heeft hij ook bij zich. Dus een hele vrachtauto vol. En dan zien we elkaar hopelijk, als alles goed gaat, op die late middag in Kopenhagen.
0: Kijk, het is 50 jaar geleden minstens. Hè? Maar is er nou veel veranderd eigenlijk in sinds die tijd? Of voel je nog hetzelfde als je het podium opkomt?
1: Ik voel nog precies hetzelfde. Ik ben een beetje lichtelijk nerveus. Mm-hmm. Maar niet heel erg. Dus het is elke keer wel iets van een nervositeit. Wat ik helemaal niet erg vind, want dat vind ik fijn. Ik vind als publiek ook fijn om te zien als een artiest opkomt, dat hij een klein beetje zenuwachtig is omdat hij op moet komen. Dat vind ik heel normaal eigenlijk.
0: En moet presteren. Je moet wat laten zien ook.
1: Ja.
0: En nou, vooral horen misschien zelfs wel.
1: Ja.
0: Ja, nee. Het is zo, het is bijna alsof ik met mijn buurman praat, zo relaxed gewoon.
1: Ja, maar we zijn nu ook buren.
0: Ja, nu zijn we ook buren, ja. Ja, en daarna dan, wat we over 9 dagen is dan dus in het Concertgebouw de Symfonie. Er zijn nog een paar kaartjes ook, geloof ik.
1: Ja, nog een paar, precies.
0: En is dit de enige keer dat dit gaat gebeuren? Het is ook een beetje een...
1: Nee, we hopen daar de wereld mee rond te gaan. Maar dat klinkt wel heel stoer, want dat is nog niet georganiseerd.
0: Mm.
1: Maar ik vind dit wel een project wat zijn opvolging verdient. Ja, zeker.
0: Maar op zich, dat klinkt heel stoer, maar op zich mag dat ook wel, toch?
1: Ja, en het is een prachtig orkest. Dat is namelijk de Philharmonie van Antwerpen. En die ken ik zo goed, want die heb ik heel vaak als begeleidingorkest gehad als ik solo optredens deed.
0: Mm.
1: In de tijd dat ik dat heel veel deed in verband met dat Introspection. En dan stond ik inderdaad voor duizenden mensen stond ik daar te spelen met datzelfde orkest. Toen nog, nou, misschien 30, 40 jaar geleden. Maar,
0: zitten er nog mensen in van toen eigenlijk?
1: Ja, er zitten wat ouderen ook in, ja.
0: Dat zei ik niet, hè? Ik vond het een heerlijk gesprek, merk ik. Maar we moeten er toch ook een eind aan breien. Even voor de duidelijkheid. Focus Symfonie, 25 mei, maandag. Dus over iets meer dan een week. Ja. Zijn nog een paar kaartjes beschikbaar. En jij gaat naar Denemarken, Zweden en Noorwegen. Ja, als mensen daar naartoe willen gaan, dan staan ze vrij.
1: En ik moet heel snel terugkomen per vliegtuig uit Stockholm. Om dan op tijd te zijn... Voor die tweede Pinksterdag.
0: Ja, precies. Ja, daar moet je bij zijn.
1: En ik hoop dat iedereen ook komt. Dat zoveel mogelijk mensen ook nog zullen proberen kaartjes te krijgen.
0: Nou ja, als ik niet hoef te werken, dan weet iedereen waar ik zit zometeen. Thijs, ik vond het een eer om je te mogen spreken. Dank je wel.
1: Zelfde hier.
0: En moedig voorwaarts.
1: Hartelijk dank.

Alabama Rain, Jim Croce. Hij kan als één... Nou, ik denk, hij kan best wel goed in de voetsporen treden van Johnny Logan. Hij deed namelijk 2 keer mee aan het Eurovisie Songfestival. In 2015 was dat nog met That's How You Write a Song. Eerlijk gezegd, niet zijn sterkste werk, maar toch even voor de administratie.

Juist, ja, juist. Maar het bekendste werk van de Noorse Alexander Rybak, dat is zijn deelname in 2009. Ja, in 2009 kwam zijn beste nummer uit, Fairy Tale. Wat mij betreft echt een banger, dus daar gaan we ermee uit. Dat was alweer Volkspot van deze zaterdag 16 mei. Straks dus de muzikale fruitmand. En morgen zijn we er weer om 6 uur. Nou, tot morgen zou ik maar zeggen. Hier, Fairy Tale.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsis te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Er vielen naar schatting 800.000 doden. Het straftribunaal in Den Haag oordeelde 3 jaar geleden dat hij dement werd en dat hij niet terecht kon staan. Félicien Kabuga was in de 90. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. Bij de zoektocht naar een vermiste Nederlander op Saba hebben de autoriteiten de hulp ingeroepen van het publiek. Er zijn een foto en een signalement verspreid. De politie wil ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven of dat er camerabeelden van hem zijn. De Nederlander van 53 keerde woensdag niet terug van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en er worden speurhonden ingezet. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen, minimumtemperatuur 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan is het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De muzikale fruitman. Jeroen Snel.

Al 30 jaar is ze actief als gospelzangeres. Cherry Caggy en He Will Love You. Goedenavond, welkom bij de muzikale Fruitman. 2 uur lang muziek die je raakt, vertroost en optilt. En vanavond mag je ook weer iets in onze Fruitmand leggen. Een lied dat veel voor je betekent of voor iemand speciaal om wie je geeft. Nou, het idee is eigenlijk heel simpel. Je vraagt een lied aan voor iemand, voor je buurvrouw die deze week een lastige week heeft gehad. Voor je dochter die misschien voor het eerst op zichzelf gaat wonen. Voor je kleinzoon die morgen gedoopt wordt. Of gewoon voor jezelf, omdat je het simpelweg zelf even nodig hebt. Mag allemaal. Jelte en ik zijn bij jou vanavond tot 11 uur. Geef je verzoeknummer door aan Jelte door hem te bellen via 0800 3000 555 of stuur ons een berichtje via de NPO Luister-app. Nou, we horen heel graag van je. Het eerste verzoekje van vanavond komt van Johan Slik. Voor alle luisteraars van de muzikale Fruitmand vraag je Von der Erde bis im Himmel aan. Van Claudia Lempiri Band. En je schrijft, ik kan altijd erg genieten van dit nummer. En ik hoop dat de luisteraars van de muzikale Fruitmand dat ook zo ervaren. Nou Johan, ik denk het wel. Von der Erde bis im Himmel. Van de aarde tot in de hemel. Over Gods trouw en liefde voor ons. Gods aanwezigheid die de aarde en hemel overspant.

Heer, u bent de rustpunt van mijn hart. In uw armen vind ik nieuwe kracht. Niemand anders dan u. Alleen, draag mij door dit leven heen. Ja, als je ouder wordt, kunnen er steeds meer vragen komen, juist als mensen om je heen wegvallen. En dan is er de troost dat ze bij God de Vader zijn. Maar zelf kan je toch worstelen met een gevoel van eenzaamheid. Zo'n lied als U bent hier geeft dan kracht. God is dichterbij dan je denkt. En in aansluiting daarop het volgende verzoek. Jan Bot, hij schreef ons en vroeg het lied aan Eens als de bazuinen klinken. Jan, je vraagt het lied aan ter nagedachtenis aan je overleden zoon Martin Bot. En je schrijft, op 15 mei zou Martin 49 jaar zijn geworden. Maar helaas is hij vorige maand op 48-jarige leeftijd overleden aan een herseninfarct. We hopen dat hij na zijn overlijden de bazuinen hoorde klinken. Ter nagedachtenis aan hem wil ik dit lied graag vanavond in de uitzending horen. Jan, dank je wel voor je verzoek. En natuurlijk gaan we dat nummer draaien, dat mooie lied. Want jij gaat door een moeilijke tijd. Zo kort geleden nog overleed je zoon Martin. Dat het lied dat je aanvraagt de nagedachtenis, jouzelf toch ook, mag steunen en mag troosten, Jan. Eens als de bazuinen klinken. Uitgevoerd door het Christelijk Mannenkoor uit Lelystad.

Hold On To Jesus, Stephen Curtis Chapman. Bedankt voor jullie mooie reacties op de app vanavond. Johan, hallo Jeroen. Tof om je weer eens te horen als presentator van de Vrijheidsband. Nou, het is ook bijzonder om weer te doen, Johan. Dank je wel. Willeke die schrijft, heerlijk weer 2 uurtjes de muzikale Vrijheidsband. Fijn dat jullie er weer zijn met mooie liederen om mee te zingen of in stilte naar terug te luisteren. Een rustpunt elke week weer. En Helene die schrijft, goedenavond Jeroen. Een mooi begin van de muzikale Vrijheidsband. Zit gezellig mee te luisteren. Ja, de muzikale Vrijheidsband hoor je elk weekend tot 11 uur hier op NPO Radio 5. Zo ook dus vanavond. En er is nog ruimte voor verzoekjes. Dus bel met Jelte en dat kan via 0800 3000 555. Of laat je verzoek achter op de app van NPO. Luister. Nou, zojuist kwam telefonisch het volgende verzoek binnen van mevrouw Stenes. En zij vraagt aan, welk een vriend is onze Jezus? En dan het liefst uitgevoerd door het leger des hels. Nou, mevrouw van Stenes, dat is gelukt. En je vraagt het nummer aan, ter nagedachtenis aan je moeder. Je zegt, moeder zat in de gezinsbond van het leger des hels. En toen ze overleed, vormden de leden van het leger een rij en zongen dit lied. Als dit wordt gezongen, waan ik me weer helemaal in dat moment. En ik mis haar zo. Mevrouw van Stenen, speciaal voor jou. Het leger des hels met het stafkoor en Roel van Kesteren op piano. Welk een vriend is onze Jezus?

0: blijft mooi, dit opwekkingslied. U bent mijn schuilplaats hier. Uitgevoerd door het Vrij Evangelisch Koor uit Oldebroek.
1: Van harte aanbevolen.
0: Even na 8:30, tijd voor inderdaad van harte aanbevolen. Ja, Hemelvaartsdag ligt alweer achter ons. En als je het hebt over de periode na Hemelvaart, dan gaat het vaak over verwachten. Niet alleen het verwachten van de Heilige Geest met Pinksteren komende week, maar ook daarna de terugkeer van Jezus die hij aankondigde bij zijn hemelvaart. Aan de telefoon muziekjournalist Leon van Steensel. Leon, goeie avond. Even geleden.
2: Ja, goeie avond.
0: Ja, alles goed?
2: Zeker, zeker. Ja.
0: Voor deze tijd van het jaar, zo na hemelvaart, heb je uitgekozen No More Night van David Phelps.
2: Ja.
0: Waarom juist dit lied, Leon?
2: Ja, nou, je zei het net al, hè? Het gaat over een periode van verwachten. En niet iedereen kan daar goed zet tegen. Niet iedereen is even geduldig, laten we het zo zeggen. Zeker niet als er tijdens zo'n periode van wachten allerlei dingen in je leven gebeuren en om je heen die je, ja, die je misschien liever niet had meegemaakt. Dus als er liedjes over verwachten gaan over die periode, dan kom ik vaak liedjes tegen die een soort van troost in zich hebben. En de troost van dat weerzien met Jezus, of als Jezus terugkomt en alle dingen nieuw maakt, zoals hij heeft gezegd. Ja. Dat is die troost. Van er is dan geen lijden meer, geen pijn, verdriet, geen nacht. Dus alle liedjes die eigenlijk over de periode van dat uitzien gaan, hebben die troost in zich van, dan is dat er niet meer. Geen nacht, geen pijn, geen verdriet. En dit lied van No More Night is een van de beste. Want ja, David Phelps is een zanger. Als je hem hoort, denk je van, dat is een soort Pavarotti. In hoe die zingt. Echt geweldig. Ongelooflijk. De man had opera zanger kunnen zijn. En je voelt eigenlijk in alles wat hij zingt over dat No More Night, dat vooruitzicht. Van, hè, als dat weer komt, dan is er gewoon geen nacht meer in ons leven. Letterlijk en figuurlijk. Nou, hele mooie tekst erin. Heel mooi lied ook. Fantastisch gezongen. Heel simpel, hè. Dus ik vond het gewoon een heel toepasselijk lied bij de periode na hemelvaart. No More Night.
0: Oké, we gaan het draaien en ik wil je bedanken, Leon. En ja, graag tot een andere keer dan maar weer.
2: Jazeker.
0: Oké, goeie avond. No More Night, als gezegd. David Phelps. Let op zijn stem.

De Heere is mijn licht, Erik Lagerström en Friends, zou je kunnen zeggen. Het is een bijzondere muzikant, componist en aanbiddingsleider, Erik Lagerström. De Heere is mijn licht in de muzikale fruitmand. We hebben een verzoek binnengekregen van Gerrit en Rini uit Scheveningen. Vaste luisteraars, ook door de week, de avond van 5. Fijn dat jullie ook deze avond luisteren. Al dan niet met een spelletje volgens mij op de eettafel. Jullie vragen aan het lied Jacob's Ladder, Jacob's Ladder, of we dat kunnen laten horen. Nou, dat kan natuurlijk. We laten het horen. Het is de uitvoering van het Holland Koor, onder leiding van Jan Quintus Zwart.

fairest Lord Jesus. Point of Grace. De basis voor de groep werd in 1991 gelegd in Arkansas. De zangeressen Denise Jones, Heather Floyd en Terry Lang. Ze kenden elkaar al uit hun jeugd en begonnen samen te zingen. En al snel voegde Shelley Breen zich ook bij hen. En begonnen ze op te treden, eerst nog onder de naam Say-So. Maar na het tekenen van een eerste plaatcontract bij Word Records veranderden ze de naam in Point of Grace. Het volgende verzoek is een verzoek van Jan Wim van Akkeren. Jan Wim, fijn dat je belde naar de studio. Je vraagt aan je lievelingsnummer, Scheepjes onder Jezus hoede. Natuurlijk, we gaan hem draaien. Je hoort de uitvoering van de Ridderkerkse kinder- en tienerkoren onder leiding van Jennifer van de Hoek.

Vrees niet, maar geloof dat de Heiland u kent. Het christelijk mannenkoor Asaf uit Dedemsvaart in Overijssel. Het koor werd opgericht op 27 oktober 1953 al. Er staat er ruim 60 mensen, mannen natuurlijk. En sinds 4 jaar staat het koor onder leiding van dirigent en pianist Jorrit Wout. We hebben nog 1 verzoekje, zo vlak voor 10 uur... van Jan van der Steen en ook Thea. Thea en Jan dus, jullie vragen aan: ik zie een poort wijd openstaan. En eigenlijk vragen jullie dat voor jullie zelf aan. Jan, ik lees, je hebt kanker gehad en dit lied heeft je in die tijd zo mogen bemoedigen. Jullie hechten persoonlijk veel waarde aan de tekst van dit lied en willen dit heel graag met alle luisteraars delen. Nou, dat gaan we nu doen. Het is de versie, ik hoop dat je het waardeert, van Joke Buijs. Ik zie een poort wijd openstaan.

In Tanzania hebben miljoenen mensen oogproblemen en dreigen veel kinderen blind te worden doordat oogaandoeningen te laat ontdekt worden en goede oogzorg vaak niet beschikbaar of betaalbaar is. Daardoor lopen kinderen achter op school en in hun ontwikkeling, terwijl een simpele bril of operatie hun leven kan veranderen. EO Metterdaad komt samen met partner CU in actie om blindheid te voorkomen met oogonderzoeken, brillen en operaties. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Tanzania.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijlidmaatschap van partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij voldoende steun heeft om Starmer te kunnen uitdagen. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om promotie of degradatie. Almere City werd in Tilburg met 2-0 verslagen, nadat er in Almere al een 1-0 overwinning was geboekt. En het weer, opklaringen, vannacht weer regen. Morgen bewolkt en wat regen, later stevige buien en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De muzikale fruitman. Jeroen Snel.

Al op zeer jonge leeftijd, ze was nog maar 13 jaar, begon ze met het leiden van de aanbidding en werkte later jarenlang als pastoor bij een grote kerk in Texas. Carrie Jobe, je hoorde Everyone Needs a Little. Welkom terug bij de Muzikale Fruitmand. Je hoort ons programma elk weekend tot 11 uur hier op NPO Radio 5. En zo ook vanavond op deze zaterdagavond 16 mei. Nou, misschien heb je iets te vieren of heb je behoefte aan een specifiek lied. Een lied dat veel voor jou of misschien voor een ander betekent. Vraag het aan, voor jezelf of voor een ander. Doe dat door te bellen met 0800 3000 555. Krijg je Jelte aan de lijn, hij noteert graag je verzoek. En natuurlijk ga je ook een berichtje sturen via de app van NPO Luister. Dus 0800 3000 555 of via de app NPO Luister. Ja, via onze website, want dat kan ook gedurende de week, nporadio5.nl/demuzikalefruitmand, stuurde dominee Hendrik Lageveen ons het verzoek een plaat te draaien voor zijn ambtsgenoot, om het zo maar te zeggen, dominee Hans Bauma uit Kampen. Hendrik, je schrijft: op 7 mei werd dominee Hans Bauma, de bekende predikant, 85 jaar. Het aangevraagde lied is Psalm 145. Zijn barmhartigheid rust op al zijn werken. Dus onze God is vol liefde voor alles wat hij gemaakt heeft. Niet alleen voor mensen, maar ook voor de dieren en de beestjes, de grote en de kleine, schrijf je, en vol liefde voor de natuur. Of, zoals de berijmde psalm het zegt, hij toont zijn gunst aan alles wat hij schiep, al wat hij uit de schoot der aarde riep. Hans, nog van harte gefeliciteerd met je verjaardag en van harte alle goeds en alle zegen toegewenst. Was getekend, dominee Hendrik Lageveen. En dominee Hans Bauma, uiteraard ook van ons, het team van de Muzikale Fruitmand en alle luisteraars, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Hier is Psalm 145 vanuit Kampen.

De naam van de heer Arjan en Evi Knevel doet mij terugdenken aan mijn jeugdjaren. Bij ons thuis hadden we het album In Verwondering. En misschien ken je dat wel. En daar stonden allemaal artiesten op met diverse nummers. En onder andere ook dit nummer van Arjan en Evi Knevel. In Verwondering, prachtig album. Ik zou het nog wel weer eens op de kop willen tikken. Daarop ook Hans Vermeulen, de beroemde zanger van de Sandy Coast, met een hele mooie vertolking van Hoe groot zijt gij. Dolf Vos, de man van Ooyen, De Heer is mijn herder van de Burning Candles. Nou ja, allemaal lang geleden. Maar de oudere luisteraar die zullen ongetwijfeld deze namen nog herkennen. Ja, Mathilda, zij belde ons en ze wil een lied aanvragen voor haar broer. Onlangs opgenomen in het verpleeghuis, zei ze, en dat valt hem zwaar. Ze vraagt aan Psalm 103. En ze zegt, dit lied betekent dat we in de sombere tijden toch ook vrolijk kunnen zijn. Tel je zegeningen, zegt Mathilda. Dit lied ter bemoediging dus voor haar broer en iedereen die luistert. Mathilda, dank je wel. Psalm 103 door Nederland Zingt.

vocaal en samenzang van Nederland zingt... Bij God ben ik geborgen. Wim Pleunen belde naar onze studio. Morgen is het 1 jaar geleden dat zijn vrouw is overleden. En hij vraagt aan het lied... Lichtstad met uw parelenpoorten. En hij schrijft, dit lied is gespeeld en gezongen op haar uitvaart. Ze heeft zelf alles voorbereid voor de dienst. Alles stond uitgeschreven, zo duidelijk en helder. Dit lied draagt meneer Pleunen op aan haar... omdat ze zoveel voor hem betekende. Wim Pleunen, ik wens je sterkte op deze avond. Mag het lied Lichtstad met uw parelenpoorten u tot steun zijn. De uitvoering komt van het christelijk gemengd Drechtsteden Choir Praise Him... onder leiding van Martin Zonnenberg.

Jezus, onze Messias, Christian Verwoerd. Leuk berichtje op de app van NPO Luister van Huig en Lies. Hoi Jeroen, leuk om jou bij de Fruitman te horen. Dankjewel. Ik wil graag een lied aanvragen speciaal voor alle pleegouders en hen zegen wensen over alles wat zij voor kinderen betekenen die niet meer thuis kunnen wonen en waar zij voor mogen zorgen. Het lied wat ik wil aanvragen is Gebed voor mijn kinderen van Remco Hackert. Pleegkinderen zijn niet eigen, maar het voelt wel zo. Groetjes van Huig en Lies. Mooi gezegd, mensen, dank je wel. Hier is dat mooie lied van Remco Hackert samen met zijn Center Gospel Choir. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen.

11 uur vanavond hoor je de mooiste gospels, psalmen en gezangen. Dit is de muzikale fruitmand van de EO. Op NPO Radio 5.

Debbie Boone, dochter van Pat Boone. Can you read my friend? Hans, een van onze meest trouwe luisteraars ook door de week hier op NPO Radio 5. Hij belde ons, hij zei... toen ik nog kon, ging ik vaak naar de dienst, de kerkdienst voor belangstellenden. Door ziekte kan dat nu niet meer. Ik moet vanuit huis vaak luisteren en kijken naar de uitzendingen. En het lied dat hij aanvraagt, dat is Wij komen biddend voor u staan. En Hans, je zegt dat is een drempelgebed. En een drempelgebed is het eerste gebed aan het begin van een kerkdienst. Direct nadat de kerkgangers de kerk zijn binnengegaan. Voor jou is het extra bijzonder, Hans. Nou, dank je wel dat je dit opgaf. Je hoort Nederland zingt en wij komen biddend voor u staan.

Van jong tot oud. Sommige muziek brengt generaties samen. Vraag dat ene lied aan dat jullie raakt. Stuur vanavond nog een bericht via de NPO Luisterapp of pak de telefoon en bel 0800 3000 555.

De Amerikaanse countryzanger Randy Travis en This Train. De muzikale fruitmand hier op NPO Radio 5. Gerda vraagt via de app van NPO Luister een lied aan voor haar zusje Adrie. Vandaag is het weer een dag waarop Gerda aan allerlei mensen en gebeurtenissen moet terugdenken. En dit lied is dan zo'n bemoediging, zowel voor Gerda als ook als ze nadenkt en terugdenkt aan Adrie. Het lied is Angel By Your Side. Ik ken het niet, maar ik vind het erg mooi. Ik heb het net even heel snel geluisterd, Gerda. Uitgevoerd door Francesca Battistelli.

Mijn herder is de Heere God. Jubilate Deo. Bedankt voor alle verzoekjes van vanavond. We konden niet alles draaien, helaas. Het stroomt nog vol, maar zeer bedankt ervoor. De laatste komt van mevrouw Van Leeuwen. Ze belde naar de studio. Ze heeft een heel moeilijke tijd van verslaving achter de rug. Maar inmiddels is die periode voorbij. En ze is op zoek naar troost. En die vindt ze in muziek, zo zegt ze. Ze zegt, ik ben muziekliefhebber. En dit lied geeft de troost. De melodie past bij de tekst. En dat is prachtig. Mevrouw Van Leeuwen, speciaal voor jou. Ga met God. En hij zal met je zijn. Vanuit de Joriskerk in Amersfoort. Ik bedank iedereen voor het luisteren. Graag tot een andere keer. Wellicht maandagavond bij de avond van 5. Morgen zit Jurjen ten Brinke hier. En volgend weekend is Juri van Geest weer terug. Nog een fijne avond. En een hele mooie zondagmorgen. Tot ziens.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de stad Modena, in het noorden van Italië, is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde nog te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking bij hem gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep, de VRT, eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. En ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. De Vlaamse omroep is volgend jaar aan de beurt om namens België een artiest te sturen. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement, hij was waarschijnlijk in de 90. Saba heeft een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten op Saba willen ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven. De afgetreden Britse minister van Volksgezondheid, Streeting, wil Labour-leider en premier Starmer uitdagen. Streeting heeft daarvoor de steun nodig van zeker 81 parlementsleden, maar hij heeft niet gezegd of hij voldoende mensen achter zich heeft. Stirling zei verder dat Groot-Brittannië weer lid moet worden van de EU. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om promotie en degradatie. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. En het weer, opklaringen, vannacht weer periode met regen, morgen bewolkt en wat regen en later stevige buien. En het wordt morgen 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Middernacht, het begin van zondag 17 mei. Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena met psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep VRT eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. Ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt ook dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer. Het weer. Vanuit het westen trekt vannacht af en toe regen over het land. Het koelt af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt, af en toe wat regen. Later volgen stevige buien met ook kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena met psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Félicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn geweest achter de slachting van Tutsi's door Hutu's. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement, hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. En dan laatste bericht. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het lied Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En de punten van het publiek brachten daar geen verandering meer in. Israël eindigde op de tweede plaats. Het weer. Vanuit het westen trekt vannacht af en toe regen over het land. Het koelt af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later stevige buien met ook kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

We onderbreken de uitzending voor een spookrijder. Rijd je op de A37, Hogeveen richting Duitse grens, dan kom je tussen Emmen-Zuid en Emmen-Oost een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A37, Hogeveen richting Duitse grens, dan kom je tussen Emmen-Zuid en Emmen-Oost een spookrijder tegen.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Met het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg het land veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Met 516 punten won Bulgarije met afstand. De tweede plek was voor Israël, de derde voor Roemenië. Rond het Songfestival was dit keer veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen in wie er meedoet. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen en wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen bewolkt en wat regen. Later stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.